0: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Railschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Railschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger zegt dat de straat van Hormuz open blijft. President Trump had zijn nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem is Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees samenwerkingsproject om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Volgens de fabrikant is de testvlucht redelijk succesvol verlopen. Wat dat precies betekent en of er ook dingen zijn misgegaan is niet duidelijk. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het ruim 170 meter hoge bouwwerk met heilig water en verklaarde het officieel voor geopend. De paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Afgelopen dinsdag deed een actrice nog aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Volgens hem was Israël niet betrokken bij de aanvallen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten opnieuw de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. Het weer, hier en daar nog een bui. Het koelt af naar tussen de 7 en 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land werden explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag deed nog een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen en flessen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan dinsdagavond, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voor ze naar Europa komen. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, bij 7 tot 13 graden. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag is er meer bewolking. Dan zijn er opnieuw buien bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker.
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Op verschillende plekken in het land zijn explosies gemeld. Als reactie meldde het Iraanse leger dat de straat van Hormuz volledig wordt gesloten. Iran zegt ook dat het Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait heeft aangevallen. President Trump had de nieuwe aanvallen op Iran al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit jaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook gisteravond weer onrustig. Mensen gingen de straat op naar aanleiding van een mesaanval door een migrant uit Soedan. Relschoppers zochten de confrontatie met de politie. Die zette het waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De ongeregeldheden waren minder hevig dan eergisteren, toen het protest uitliep op racistisch geweld. De Franse zanger Patrick Bruel is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij zat sinds maandag vast in een onderzoek naar seksueel geweld. Hij is nu officieel aangeklaagd voor onder meer verkrachting en aanranding. Bruel spreekt de beschuldigingen tegen. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 de bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. De burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
3: Joehoe!
2: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
4: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
5: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobielen van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
6: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
7: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
8: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: Buitenvel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
1: Hé, hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
6: Ervaar thuis luxe en comfort met de Zonwering kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
7: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
8: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 7 uur.
9: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. De VS vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. Gisteravond begon defensieminister Hegseth met dreigen.
10: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because we are the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
9: Hegseth zegt de spelregels te willen bepalen om tot een deal te komen. Enkele uren daarna waren op verschillende plekken in Iran explosies. Iran voert inmiddels vergeldingsacties uit in de regio. Het Iraanse leger stelt ook dat de straat van Hormuz nu helemaal dicht is. De Franse zanger Patrick Bruel is officieel aangeklaagd voor verkrachting en aanranding. Hij werd begin deze week opgepakt in een onderzoek naar seksueel geweld in onder meer Frankrijk, Zwitserland en België. Volgens de Franse justitie zijn er 13 mogelijke slachtoffers. Dinsdag nog deed een actrice aangifte tegen de zanger. Bruel zou haar in 2000 in zijn woning in Parijs hebben geprobeerd te verkrachten toen ze 19 jaar oud was. De zanger is onder voorwaarden vrijgelaten. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met de vrouwen die hem beschuldigen. De ruim 170 meter hoge Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona is gezegend door de paus. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend.
11: Inaugurant la nuova torre da questa basilica. En el centenario de la morte del venerable Antoni Gaudí, l'architecte de Deu.
9: De inzegening van de Sagrada Familia viel samen met de 100ste sterfdag van architect Gaudí. Op het bezoek van de paus waren tienduizenden mensen afgekomen. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
5: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
12: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Een warme zomerdag, de hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
16: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een SIM-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Kijk op ben.nl.
17: Hebbes.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
19: Radio Drenthe.
20: Goedemorgen Drenthe.
19: Met Edwin Mooibroek.
21: Een hele goede morgen. Het is 7:05. Het is donderdag 11 juni. David, goedemorgen.
22: Goedemorgen.
21: Wat is er in het nieuws deze ochtend in Drenthe? Nou, Noord-Nederland reageert ronduit pissig op het besluit van Rijkswaterstaat om het onderhoud aan noordelijke wegen uit te stellen. Het gaat van onacceptabel via verontwaardigd tot zuur. De regio wil de druk verhogen om Den Haag op andere gedachten te brengen. De gemeente Ter Wolde gaat tijdelijk asielzoekers opvangen in sporthal De Slinke in de Wijk. Met een tijdelijke noodopvang in de wijk neemt Ter Wolde de opvang over van de gemeente Noordenveld. En het Spreuvenement in Assen krijgt dit jaar een nieuwe opzet. Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus... als een eendaags festival in de gouverneurstuin in Assen.

Ja, het weer wordt ongeveer een beetje hetzelfde als gisteren. Ook vandaag is het weer aan de frisse kant. We beginnen met 8 tot 10 graden. En vanmiddag loopt het op naar 16 of 17 graden. We hebben eerst weer zon, dan stapelwolken. En die stapelwolken die groeien weer uit tot plensbuien, met opnieuw hier en daar onweer. Oftewel, het regent zonnestralen.

0: drie jaar geleden kwamen ze weer bij elkaar. We zijn beter als duo dan solo, zeiden ze toen. Je hoorde Akden en Munnik en het heette Het regent zonnestralen. Verbijsterd, daar is de provincie Drenthe over het plan van Rijkswaterstaat om de komende jaren geen nieuw onderhoud te doen aan de rijkswegen in het noorden. Zo betaalt Noord-Nederland de prijs, vinden de provincies Drenthe, Groningen en Friesland. Gedeputeerde Bart van Dekke wist niet wat hij hoorde.
1: Inderdaad, we vielen echt van een stoel als college. We zijn verontwaardigd over de berichtgeving vanuit Rijkswaterstaat wat dit nu betekent voor het onderhoud aan onze wegen.
2: Maar ja, het geldt er eigenlijk voor heel Nederland. Daar gaan ze toch helemaal met de stofkam doorheen? Of heeft u het idee dat het noorden aan de beurt is?
1: Nou, ik denk beide. Ik heb echt het beeld dat inderdaad heel Nederland aan de beurt is. Maar wat wij als gedeputeerden in Noord-Nederland absoluut niet kunnen verdragen, dat we nu een beetje aan het einde van de discussie lijken te staan, dat dit vooral ten koste van Noord-Nederland gaat. We vinden het onacceptabel. Dit is niet hoe je met het noorden moet omgaan.
2: Ja. Jullie hebben het idee dat ze het vooral in het noorden weghalen?
1: Nou, die indruk hebben we wel. Het treft echt de provincies, een aantal wegen in Friesland, in Groningen, maar ook zeker bij ons, rondom de A28, de A37. En we hebben deze constatering rondom het langjarig, meerjarig onderhoud echt nodig om ook de juiste aansluiting te vinden richting onze provinciale wegen, die er overigens perfect bij liggen.
2: Ja. En dat geldt gelukkig dan misschien niet in Drenthe, maar voor die andere twee provincies in het noorden ook projecten die gewoon nu on hold staan. Niet alleen onderhoud, maar ook projecten.
1: Nou ja, ik denk dat dat raakt aan een bredere discussie die op dit moment loopt bij INW. Hè. Men wil 80 miljard zien te bezuinigen. Dat is een grote zoekopdracht, ook voor de bewindspersonen bij infrastructuur en waterstaat. En wij worden daar ook in Noord-Nederland mee geconfronteerd. Maar zoals gezegd, het is ook bij ons op de A28, op de A37 in Drenthe, dat hier rijkswegen in beeld zijn voor deze consequenten. En we vinden het nogmaals echt onacceptabel.
2: Ja. Had politiek Den Haag en had Rijkswaterstaat en INW al heel veel eerder moeten bedenken, goh, we hebben heel Nederland volgelegd met kunstwerken, viaducten, tunnels, bruggen, grote wegen. Dat hebben we allemaal in dezelfde periode gedaan. Dan komt er ook een periode aan dat je alles tegelijkertijd moet opknappen.
1: Ja, het is niet aan mij om te bekritiseren de Rijksoverheid op dit punt, maar ik ben het met u eens. We zagen deze discussie natuurlijk al langer op ons afkomen. Dus daarom snappen we ook niet dat Rijkswaterstaat nu op deze dramatische manier aan het communiceren is in de richting van onze regio.
2: Ja. Nou heeft u morgen toevallig in uw agenda een afspraak met Rijkswaterstaat, met een hoge ambtenaar daar. Dat wordt een prettig gesprek.
1: Ja, dat was zeker een pittig kennismakingsgesprek met de hoofdingenieur-directeur. En ik denk dat wij daar ook heel onomwonden dit soort teksten ook zullen afgeven. Zo moet je niet met elkaar samenwerken, ook niet in Noord-Nederland.
2: Ja, en als ze volharden?
1: Nou, ik denk, ik zie in de berichtgeving dat dit vooralsnog besluiten zijn. Dat is de voorgenomen besluiten, en daar spreek je dan juridisch over. Maar ik denk dat we het echt stevig zullen gaan aanzetten. Dit moet echt veranderen, even los van de zoektocht van Rijkswaterstaat naar haar eigen geld.
0: Gedeputeerde Van Dekke over het plan van Rijkswaterstaat om de komende jaren geen nieuw onderhoud te doen aan de rijkswegen in het noorden. Het was een bijdrage van Serge Vinkervleugel.

0: Uit 1965, Diana Ross en de Supremes, Stop in the Name of Love.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 10 minuten voor of 8 is het geworden. We gaan weer eens even kijken in het verleden op de datum van vandaag. 11 juni is het vandaag. En we beginnen pittig met een drama in Le Mans.
3: All seems to be going smoothly when disaster strikes at 125 miles an hour. LeVay's Mercedes collides and blows up.
0: Op 11 juni 1955 komen meer dan 80 toeschouwers en een coureur om het leven tijdens de autoraces daar. Van Frankrijk naar Drenthe, bij ons komt op 11 juni 1977... een einde aan de Molukse treinkaping bij de Punt en de gijzeling van de lagere school in Bovensmilde.
4: Bijna 3 weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken.
0: En bij de bevrijding van de trein komen 2 gijzelaars en 6 gijzelnemers om het leven. En vandaag is er ook weer een herdenking. Je hoort daar zometeen later in deze uitzending meer over.

Dit is onze grootste hit op 11 juni 1977. Ma Baker van Boney M blijft 6 weken op nummer 1 staan. En blijven bij de muziek, want op 11 juni 1988 is er een concert in Londen voor de 70ste verjaardag van Nelson Mandela, die dan nog gevangen zit in Zuid-Afrika. En Sting zingt daar dit.

0: Free. En op 11 juni 2010 begint in Zuid-Afrika het wereldkampioenschap voetbal. En dat is het toernooi van dit instrument. Klinkt zoals een stel bijen, maar het is de vuvuzela en het wordt het toernooi van opnieuw een dramatische WK-finale voor Nederland.
1: Fabregas, is dit geen buitenspel? Dan is het voorbij. Als dit geen buitenspel is, is het voorbij. Iniesta.
0: Ja, en dan is het voorbij in 2010 voor Oranje. Spanje wordt wereldkampioen. Maar ja, goed, we staan weer bij een nieuwe ronde, nieuwe kans. Hè? Zondag is de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal. Gaan we naar de jarige. Choreograaf Barry Stevens, die van Gewoon Doorgaan is jarig vandaag. Hij is 82 geworden. Verslaggever Harmen Roeland is 73. En Tom de Graaf, tot 1 juli de vicevoorzitter van de Raad van State, is vandaag 69 jaar geworden. En ook Jacques-Yves Cousteau was van 11 juni 1910. Nou, dan denk je waarschijnlijk van, wie is dat? Nou, Cousteau is de man die met zijn schip Calypso de wereld overging. En John Denver maakte daar een nummer over. En die heet ook Calypso.

John Denver was dat. Dat heette Calypso. Ja, er zijn wat problemen met de zender van Radio Drenthe. Dus als je via de ouderwetse Radio FM naar ons luistert, dat is een beetje ingewikkeld deze ochtend. Je kunt wel naar ons luisteren gewoon via de tv-uitzending en ook via de stream via rtvdrenthe.nl. We hopen zo snel mogelijk dat ook de radio het gewoon weer gaat doen natuurlijk ook. Zometeen krijg je een overzicht van het nieuws in Drenthe en natuurlijk ook nog het uitgebreide weer. Dit is Miles Smith. Love!

0: Hey, schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu het Duitse Best Time Hotel Boppard met uitzicht op de Rijn. 3 dagen all-inclusive light, al voor €139.
2: Voordeeluitjes.nl.
6: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: Het is 7:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
8: Goedemorgen. Bestuurders in Noord-Nederland zijn boos over het besluit van Rijkswaterstaat om grote onderhoudswerkzaamheden in het noorden te schrappen. Omdat Rijkswaterstaat geen geld meer heeft, wordt onderhoud aan onder meer de A28 en de A37 de komende 2 jaar niet uitgevoerd. Gedeputeerde Bart van Dekken van de provincie Drenthe zegt zeer verontwaardigd te zijn en gaat binnenkort in gesprek met Rijkswaterstaat. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord is boos. Zij vinden het niet uit te leggen dat Noord-Nederland weer achteraan in de rij lijkt te komen te staan. En ook omdat noordelijke wegenbouwers nu opdrachten zien verdampen. De gemeente De Wolde gaat tijdelijk asielzoekers opvangen in sporthal De Slenken in de wijk. Met de tijdelijke noodopvang in de wijk neemt De Wolde de opvang over van de gemeente Noorderveld, waar sporthal De Hullen als noodopvang werd gebruikt. Vanaf donderdagavond begint de opvang samen met het Rode Kruis. Asielzoekers zullen 4 nachten blijven, zegt woordvoerder Marianne van der Linden. Anlo krijgt er mogelijk 13 nieuwe woningen bij. Een groep particuliere initiatiefnemers wil de huizen bouwen op het Rijn aan de Raadakkers. De initiatiefnemers hebben daarvoor wel toestemming nodig van de gemeenteraad van Aanhunsen. Het college van de gemeente is positief en heeft de raad gevraagd om in te stemmen met de plannen. En het is vandaag precies 49 jaar geleden dat militairen met geweld een eind maakten aan de treinkaping bij De Punt. Zoals elk jaar herdenkt de Molukse gemeenschap de 6 kapers die daarbij om het leven kwamen. Aan het eind van de middag is er een plechtigheid bij het monument op de begraafplaats De Boskamp in Assen. Bij de beëindiging van de treinkaping kwamen naast de 6 kapers ook nog 2 gegijzelden om het leven. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk in de app.
7: Oké, David, dankjewel. Er is verkeersinformatie. De N34 Emmen uit Laren tussen Ees en Gasselte staat 3 kilometer. De vertraging is daar 6 minuten. En tussen Gasselte en Anne nog eens 2 kilometer. En ook daar 6 minuten vertraging. Tussen Zuid-Laren en Emmen, ook op de N34 tussen Anne en Gieten, daar staat 2 kilometer file met ook een vertraging van 6 minuten. Hans, goedemorgen.
9: Mooi, Edwin, goedemorgen.
7: We krijgen een herhaling van gisteren.
9: Het gaat sterk lijken op gisteren. Behalve dat de buien net wat minder dik zullen zijn dan gisteren. Dus vandaag kun je het onweer wel vergeten. Tenminste, dat zou me verbazen als een bui nog tot onweer weet te gaan brengen vandaag.
7: Oké, maar we beginnen eerst weer mooi.
9: Ja, het is eigenlijk eenzelfde soort beginnen. Het is nu bijna helder in Drenthe, maar kijken we richting Friesland, dan zien we al 2 buitjes hangen. Dus ze zijn er wat eerder bij dan gisteren eigenlijk. Dat gaat zich doorzetten. Er ontwikkelen zich zometeen stapelwolken. Vanaf een uurtje of 9:30, 10:00 zou je de eerste gaan zien. En om 11:00 groeit het alweer aardig dicht. En uit die stapelwolken ontwikkelen zich ook buien. Nou ja, die buien zijn dus vanwege een iets warmere bovenlucht net wat minder pittig. Dus het zijn wel gewoon regenbuien. Je kunt zelfs wel even een plens verwachten. Maar ik denk niet meer dat het tot onweer komt. En bij dat alles hebben we dezelfde temperatuur als gisteren. 17 tot 18 graden. Maar vanwege een matige zuidwest tot westelijke wind voelt het allemaal net wat frisser aan. Dus samengevat, ja, bijna een kopie van gisteren.
7: Oké, en morgen?
9: Nou, daar gaat wel verandering komen, want we zien vanavond, of eigenlijk in de tweede helft van de middag al, dat de buien wat in elkaar beginnen te zakken. En dat komt onder invloed van een nadering van een warmtefront. Daar komt warmere bovenlucht aan. Nou, in warme bovenlucht groeien buien niet zo lekker, dus ze beginnen op te houden met doorgroeien. Maar dan krijgen we voor terug een gesloten wolkendek en vanavond en vannacht gaat het gestadig aan wat regenen. Er gaat een aantal millimeter vallen en dat gaat ook morgenochtend tot halverwege de middag ongeveer door. Dat is gewone regen, geen buienregen meer. 18 tot 19 graden morgen en een naar west draaiende wind die aantrekt tot kracht 4. Halverwege morgenmiddag, dan is het front er langs. De zon maakt dan heel voorzichtig een beetje kans. Een knipoog, een waterige knipoog, dat idee. En er zouden weer een losse bui kunnen passeren, maar dat zijn ja, niet echt uitgesproken buien. Die zitten ingebed in de wolken. Je gaat weinig ervan zien. Dus het is morgen eigenlijk gewoon een druiderige dag. Maar zaterdag knapt het weer enigszins op. In de ochtend is er dan wat zon bij, maar de westelijke wind trekt aardig aan. Het wordt windkracht 4 tot kracht 5 zaterdag. En zo nu en dan wordt er toch weer een nieuwe bui meegevoerd. Dat zijn geen onweersbuien, het zijn gewoon regenbuien. Dus zaterdag een mix van zon, bewolking en een graad of 17. En eigenlijk is dat ook het beeld nog voor de zondag. 17, maximaal 18 graden. En vooral zondagmorgen, dan zullen we nog wat buien gaan zien. Maar dan eindelijk begint er wat licht aan het einde van de tunnel te komen.
7: Ja, ik wou net zeggen, wanneer komt het beloofde mooie weer?
9: De luchtdruk gaat langzamerhand wat omhoog. Maandag is een soort overgangsdag. Nog een spatje in de ochtend, maar verder is het al droog. De zon krijgt ook wat meer te vertellen. En de wind die gaat draaien, die gaat richting het zuidwesten. En zoals het nu lijkt, krijgen we vanaf dinsdag wat hoge druk invloed. Hoor je wat ik zeg, het is nu donderdag. Ja. En dan is het pas dinsdag. Maar het lijkt erop dat hoge druk meer te vertellen krijgt en dat het vanaf dan toch een bescheiden weersomslag wordt naar temperaturen van 1, 22 graden, misschien 23 al wel. Zuidwestelijke winden en meer zon in het weerbeeld en eindelijk ook weer eens droog.
7: Nou, dat zijn de goede berichten.
9: We hopen dat het zo blijft.
7: Ja, en je knipt het met je ogen, het is dinsdag. Het gaat zo,
9: zo
7: snel. Oké, dankjewel. Hoi.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager. Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
13: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Geef jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts 99 euro aanbetaling.

0: De Bee Gees waren dat in Nights on Broadway. Voor de 49ste keer worden vandaag de 6 Molukse kapers herdacht die in 1977 het leven lieten bij de bevrijding van de gekaapte trein bij de Punt door het Nederlands leger. Het hoogtepunt van het herdenkingsprogramma is tevens de kranslegging bij het monument Lawa Menahaulala op de Boskamp in Assen. En een vertegenwoordiger van de RMS in ballingschap houdt daar een toespraak. Otto Tati Pikalawan is van de wijkraad van de RMS in Bovensmilde. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat staat er allemaal op het programma vandaag?
1: Nou, het is best wel een lang programma. We hebben natuurlijk de formele kranslegging 's middags tussen 5 en 5:30, 6:30. En de voorafgaand is een korte overdenking in de Molukse kerk in Bovensmilde.
0: Ja.
1: En nadat we naar de kranslegging gaan, gezelschap zoveel mogelijk naar Stichting Molukhu voor een politiek avondprogramma.
0: Oké, voor de 49ste keer worden die kapers herdacht. Worden die herdenkingen druk bezocht?
1: Ja, dat hangt een beetje af van we zitten nu middenweek door de weekse dag en het is altijd lastig voor mensen om vrij te krijgen, vrij te nemen. Ook kijk het naar het weer. De vooruitzichten zijn wisselend, dat weet je niet. Maar gemiddeld kunnen er ongeveer 500-600 mensen komen op een normale doordeweekse dag bij de herdenking op het graf.
0: Ja, 500 tot 600 mensen. Maar is dat voornamelijk de oudere generatie of ook de jongere generatie?
1: De oudere generatie is er dus bijna niet meer.
0: Nee.
1: Als je bedoelt de oudere generatie, iedereen die van de leeftijd is van de kapers die zijn omgebracht in 1977, is dat wel zo.
0: Ja.
1: Maar je ziet de laatste jaren steeds meer toename van jongeren.
0: Ja, ze worden herdacht, maar ja, Nederland werden ze natuurlijk gezien als kapers, hè? Maar u ziet ze als vrijheidsstrijders.
1: Ja, dat zijn ze gewoon ook. Hun ouders zijn in 1951 naar Nederland gebracht. Eigenlijk om reden van de uitroeping van de RMS en dat de kneelmilitairen niet terug mochten naar plekken waar zij vandaan kwamen. Ze wilden graag terug naar de Molukken, maar daar was een jaar daarvoor de RMS geprogrammeerd. Nou, dat wilde Indonesië niet, Nederland misschien ook niet. En wat ze toegedaan hebben, dat was ze tijdelijk overzenden naar Nederland. En hun ouders, de Molukse gemeenschap in Nederland heeft toen jarenlang, decennia, aan de deur geklopt. Geef ons alsjeblieft aandacht. Help ons bij het streven wat jullie ooit hebben toegezegd. Naar aanleiding van de overeenkomst, soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan Indonesië.
0: Ja, want Nederland had beloofd dat de Molukken onafhankelijk zouden worden. Maar ja, dat gaat nooit gebeuren, hè?
1: Ja, precies. En Nederland had absoluut geen zin om dat te doen. Dus al die mensen van de eerste generatie, die dus eigenlijk bijna niet meer leeft, die hebben noodloos aan de deur geklopt van de Nederlandse overheid. En daar hadden de jongens in de jaren 70 geen zin meer in.
0: Ja.
1: Ik dacht, nou, dan grijpen we naar andere middelen. Dat is gedaan.
0: Ja. U bent van de wijkraad, RMS Bovensmilde. Leeft het idee nog steeds van een onafhankelijk Molukken?
1: Ja, het hangt een beetje af aan wie je het vraagt. Zeg je voor 100%, dat zeker niet. Dat was is al jaren niet meer het geval. Maar een groot aandeel weer wel. We hebben niet huis aan huis, ook landelijk niet, een enquête gedaan ingevuld van nou, waar staat u op een schaal van 0 tot 10 op de schaal van vrijheidsstrijd. Dat hebben we niet gedaan. Maar als ik gewoon al kijk naar hoe de landelijke herdenking van de belangstelling voor is het toch wel redelijk goed te noemen. Maar ook voor de belangstelling van de proclamatie op 25 april is de opkomst ook zeer goed.
0: Ja, maar in Indonesië ligt de RMS nog steeds gevoelig, hè?
1: Ja. Ja, precies. Als zo dermate gevoelig dat het zwaaien met de Molukse RMS-vlag, ja, is een van de grootste straffen. Kun je op rekenen als je dat in de kraag wordt gegrepen.
0: Ja, dan word je gearresteerd en beland je inderdaad in de gevangenis. Nou, volgend jaar is het 50 jaar geleden. Wordt dat dan nog een extra bijzondere herdenking?
1: Jawel, dat wordt wel een extra herdenking, extra groot. Weet je dan niet of Molukhu groot genoeg is. Maar dan gaan we nog even goed over nadenken hoe we dat dan wel doen. Of dat er misschien tenten omheen worden gezet of zoiets dergelijks. We moeten dat eigenlijk maar goed bekijken. Maar het zal ook veel afhangen van het programma wat we dan gaan aanbieden. Maar sowieso zijn die centrale momenten op de dag, dat is de herdenking op het graf zelf, daar is ruimte genoeg.
0: Okay.
1: Maar dat mag ik wel wat meer aanlopen.
0: Maar eerst de herdenking vandaag nog.
1: Eerst de herdenking van vandaag.
0: Dank. Otto Tati Pikalawan van de RMS in Bovensmilde.

0: Raccoon featuring Faela. Nou, we gaan eens even kijken wat er allemaal in de rest van de wereld gebeurt. Nou, het is weer zover. Hè. Er zijn weer opnieuw aanvallen rond Iran geweest, hè, David?
1: Ja, het heeft een poosje geduurd, maar inderdaad, het is weer bal. Er waren explosies op verschillende plekken in de buurt van de straat van Hormuz, maar ook verder weg, in voorsteden van de hoofdstad Teheran bijvoorbeeld. President Trump had de aanval al aangekondigd. Hij wil zo Iran onder druk zetten om een deal te sluiten, zegt minister Hegseth van Defensie.
2: That's not because we want to restart anything we don't have to restart. It's because the War Department is prepared to set the terms to ensure that we get the kind of deal President Trump expects.
0: Ja, en Iran die heeft dan weer die straat van Hormuz weer volledig afgesloten. En die ietsje pietje open was voor sommige schepen.
1: Ja, inderdaad. En het land viel ook Amerikaanse bases aan in Jordanië, Bahrein en Kuwait.
0: Oké, en een grote ceremonie gisteren in Barcelona?
1: Ja, de Sagrada Familia in Barcelona. Paus Leo zegende het Jezus Christus toren, moet ik zeggen. Van het beroemde bouwwerk van Gaudi. Hij besprenkelde het bouwwerk met wijwater en verklaarde de kerk officieel geopend. En daarna was er muziek en vuurwerk.
3: Inaugurante la nuova torre da questa basilica. En el centenario della morte del venerable Antoni Gaudi. L'architecte de Deu.
1: De inzegening van de Sagrada Familia valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Gaudí.
0: Oké, okay, en vanavond is het dan zover, het WK voetbal gaat beginnen.
1: Ja, inderdaad. De openingswedstrijd is tussen Mexico en Zuid-Afrika. Dat is omdat Mexico ook een van de organiserende landen is. Dat gaan we bijna vergeten, omdat het de hele tijd over Amerika gaat. Maar dat is echt zo.
0: Waar niemand bij mag zijn.
1: Nee, precies. Het Nederlands elftal moet nog een paar dagen wachten. Zondag dan begint het toernooi voor Oranje tegen Japan. En bondscoach Ronald Koeman hoopt dat keeper Bart Verbrugge dan weer in het doel staat.
4: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is.
0: Ja, Oranje zou best een keeper hebben, hè?
1: Wat zei je?
0: Oranje zou best een keeper hebben zonder.
1: Ja, zeker weten. Ja. Als hij het niet is, dan is het Mark Vlekken of Robin Roes waarschijnlijk. Dat zijn de andere twee keepers in de selectie. Ja, en dan gaat het wel de hele tijd over het WK voetbal hier. Maar in Amerika zijn ze daar helemaal niet mee bezig. Daar is maar één sport waar wat het gesprek van de dag is. En dat is basketbal, inderdaad. De NBA basketbalfinale. De New York Knicks en de San Antonio Spurs die spelen die finales. Dat zijn meerdere wedstrijden. Degene die als eerst 4 wedstrijden heeft gewonnen, die is kampioen. En de New York Knicks hebben gisteren een grote stap gezet door in de laatste seconde de winnende treffer te maken.
5: Brunson gets it, fires up a 3. Shot no good, the tip, it's gone! It's gone! It's gone! With 1.2 remaining, Knicks take the lead. OG Anunoby, and it's 107-106.
1: Ja, de Knicks hebben nu 3 wedstrijden gewonnen en hebben dus nog maar 1 overwinning nodig voor het kampioenschap. En de Spurs, die hebben 1 wedstrijd gewonnen, dus die moeten vanaf nu alles winnen.
0: Oké, wel mooi dat die Amerikaanse commentatoren.
1: Ja, heerlijk.
0: Het klinkt zo lekker altijd. Ja. Nou ja. Wij zullen naar het WK voetbal gaan kijken en zeker aanstaande zondag. Dit is Talk Talk.

Ook op Radio Drenthe. En dat heette It's My Life. En dit is John Mayer en The Last Train Home. Ja, Robert is zometeen op Tjak. Hij is in Hooghalen. Want daar zijn ze in feeststemming. De straten zijn versierd. En vanavond is er ook nog een optocht. Daar hoor je zometeen na 8 uur meer over. En dit is de

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
6: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
5: Wijzerweg, Groningen.
7: Voetganger, bocht,
8: kinderen,
7: tegenligger,
8: fietsen,
7: uitrit.
9: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
10: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
11: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
10: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
12: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In Noord-Ierland gingen gisteravond opnieuw mensen de straat op... naar aanleiding van de mesaanval door een migrant. De politie werd bekogeld met stenen en flessen... maar zo erg als de rellen van dinsdagavond werd het niet. Het protest liep toen uit op racistisch geweld... waarbij huizen in brand werden gestoken. Op sociale media gaat een lijst rond van adressen... zegt deze BBC-verslaggever.
13: There's a so-called hit list doing the rounds in social media... of houses that are going to be targeting across Northern Ireland. What's going on?
12: De Noord-Ierse politie noemt het onacceptabel en zegt dat het delen van de lijst een strafbaar feit kan zijn. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori heeft bij het tellen van de stemmen na de presidentsverkiezingen in Peru opnieuw de leiding genomen. De afgelopen dagen lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld, maar toch kan het nog weken duren voordat er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. De gemeente Tiel zit voorlopig zonder wethouders. Alle 5 bestuurders zijn opgestapt naar aanleiding van een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin wordt een verband gelegd tussen wethouders en strafbare zaken. Eerder ging ook al de burgemeester weg, zegt deze verslaggever van Omroep Gelderland.
14: De crisis in Tiel is compleet. We hebben geprobeerd zo'n beetje iedereen die ook maar wat voorstelt in politiek Tiel voor de camera te krijgen. Maar niemand wil reageren of heeft zijn telefoon uitstaan.
12: De waarnemend burgemeester gaat nu met de commissaris van de Koning overleggen hoe het verder moet. Het weer. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: En er is verkeersinformatie, de N34 Emmen uit Laren. Tussen Gasselt en de aansluiting met de N33 staat 3 kilometer file. De vertraging is daar 8 minuten. En de N34 uit Laren Emmen tussen Anne en de aansluiting met de N33. Daar staat 3 kilometer en de vertraging is daar 7 minuten.
0: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat?
16: De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
17: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
18: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
17: Echt?
18: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
19: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
20: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
21: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
22: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Goedemorgen Drenthe.
23: Met Edwin Mooibroek.
15: Goedemorgen, 6 minuten over 8 op deze donderdag 11 juni. David is er ook. David, goedemorgen.
25: Goedemorgen.
15: Ja, we hebben een beetje technische problemen deze ochtend, want de tv-zender ligt eruit, hè?
25: Ja, inderdaad. We zijn natuurlijk hard aan het werk om dat op te lossen. En intussen tijd wel te zien en te horen via de livestream op de website. Maar als je dit hoort, dan heb je dat waarschijnlijk al zelf ontdekt.
15: Ja, want anders dan kan je dat niet horen inderdaad. Er waren vanochtend ook berichten dat er wat problemen waren op de FM, maar sommige mensen kunnen ons dan wel weer horen. Nou, dat is natuurlijk wel heel fijn als je ons wel kunt horen. Natuurlijk.
25: Ja.
15: Nou, we gaan je nog even bijpraten over het nieuws uit Drenthe deze ochtend. Noord-Nederland reageert ronduit pissig op het besluit van de Rijkswaterstaat om het onderhoud aan noordelijke wegen uit te stellen. Het gaat van onacceptabel via verontwaardigd tot zuur. De regio wil de druk verhogen om Den Haag op andere gedachten te brengen. De gemeente De Wolde gaat tijdelijk asielzoekers opvangen in sporthal De Slinke in de wijk. Met het tijdelijke opvangen in de wijk neemt De Wolde de opvang over van de gemeente Noorderveld. En het Preuvenement in Assen krijgt dit jaar een nieuwe opzet. Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus, maar is dan een eendaags festival. Allemaal in de gouverneurstuin in Assen.

Ja, het wordt ongeveer een beetje hetzelfde als gisteren. Ook vandaag weer een beetje fris. Vanmiddag wordt het zo'n 17 à 18 graden. Eerst hebben we weer zon, dan stapelwolken. En die stapelwolken die groeien dan weer uit tot prinsbuien. Robert is zometeen in Hooghalen, want daar is het feest. Hoor je zo meer over. Eerst is hier 10cc.

0: Wie was dat? En The Things We Do For Love.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is feest in Hooghalen. Ze hebben daar de straten versierd. En vanavond is er ook een optocht. En Robert, goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, nou is het natuurlijk altijd feest in Hooghalen. En dat zeg ik natuurlijk wel een klein beetje omdat dit mijn eigen dorp is. Dus ik kon zo van uw bed rechtstreeks hier naartoe. Nou, wat wou je nou nog meer? En waar wij heel wat dorpjes al bij Langs West hebben de afgelopen jaren om de dorpsfeesten te promoten. Ja, is de eer nou dus een keer aan Hooghalen. Dat vind ik stiekem wel een klein beetje leuk. Bij mij ziet Sia en die kan alles vertellen over wat er gebeuren giet de komende tijd. Maar er is ook al een heleboel gebeurd. Want het beperkt zich niet tot één weekend, geloof ik. Sia, goedemorgen.
4: Nee, we hebben altijd al voorbereidende activiteiten. En het is natuurlijk de stratencompetitie, dat speelt hier heel erg.
5: Yeah.
4: En we beginnen al met een pubquiz. We hebben daar zijn we al begonnen mee vorig jaar november. Met een film, een thema is film. En we hebben een eigen dorpsfilm gemaakt.
5: Yeah.
4: Alle straten hadden een thema gekozen van een film. En daar hebben we een samenhangend verhaal van gemaakt. Met twee acteurs die door het hele dorp gingen. En iedere dorpsbewoner heeft eigenlijk meegedaan in de film.
5: Yeah.
4: En daar hebben we ook al de première van gehad, 9 mei. Ja, dat was echt superleuk.
3: En is Dor ook al een winnaar, Roetkom?
4: Dor is ook al een winnaar, Roetkom. Dan moet ik wel hem heel diep nadenken, maar dat ga je me nou vragen natuurlijk.
3: Ja, zeker. Wie is dat? Nou, kun jij ondertussen nadenken. Zal ik even beschrijven wat er achter ons te lezen staat? Want als mensen nou denken, wat staat op een rare plek hier bij die rotonde? Nou, dat is niet zomaar. Want achter mij staat hele mooie uitgezaagde letters. Waar Hollywood op staat. Het thema was film dus. Het
4: thema was film, yeah. Ja. Vandaar ook de letters Hollywood. Maar ik moet wel zeggen, de straatversiering is dit jaar ook extreem. Iedere straat heeft uitgepakt. Ze hebben in een eigen thema van de film hebben ze dus de versiering gemaakt. En dat is niet een beetje, maar dat is echt extreem.
5: Ja.
4: En daar hebben we dus afgelopen maandagavond hebben wij daar de beoordeling van gedaan. En dat is heel moeilijk.
3: Ja, nee, dat is heel moeilijk. Ja, dat geloof ik.
4: Dat is geheim, dus die kan ik niet verklappen.
3: Nee, oh nee, dat moet je beslist niet doen. Want dit is natuurlijk een stukje participerende journalistiek wat dat betreft. Ik heb er ook deel in. Maar dat is ook wat anders best over die straatversiering. Niet om de halen zonder u te trappen. Maar soms moet je blieden wezen dat er vlaggetjes hangen. En dit jaar is dat echt wel een andere koek.
4: Ja, dat is ook wel een beetje met voorbedachte raden. Want de competitie voor de straatversiering, die hebben we er ook in gebracht. Nou ja, als het competitie wordt, dan is het echt competitie. Zo zijn de Hooghalenaren dan ook weer, hè?
3: Ja, dan ben ze strijdbaar, hè?
4: Ben ze strijdbaar. Ja. Ja, dat weet jij natuurlijk ook heel goed.
5: Ja, zeker.
4: Ja, dus dat is denk ik wel een beetje. Maar het is prachtig. Als je tijd hebt, rij een rondje door Hooghalen, want het is echt zo mooi.
3: Vanmiddag of vanavond is er een bepaald spellende deel, geloof ik?
4: Ja. Dan hebben wij, we starten vanavond met de optocht om 6:00.
5: Yeah.
4: En dan gaan wij door met spelletjes aan, traditioneel spelletjes aan, klaverjas en darten. En we hebben dus dit jaar Popcorn Boom in het kader van filmthema. Dat is 3 spelletjes, ook weer in competitievorm.
3: Yeah.
4: Dus, ja.
3: Ziet mevrouw de wacht, je kunt rustig de deur hoor. Als je er langs moet, je kunt er rustig langs. Ja. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Is dat een beetje onchristelijk over fietspad, maar geeft niks. Ja, Popcorn Boom, daar ben ik even blij man.
4: Ja, Popcorn Boom. Eigenlijk is het Tic-Tac Boom van vroeger. Maar nou met een bak met popcorn en er zit een eierwekker in. Je hebt een vragenronde en als je eierwekker afgaat, dan ontplof je popcorn en dan is de beurt voorbij.
5: Ja.
4: Zo.
3: Het wordt in ieder geval donder spannend.
4: Het wordt heel spannend, het wordt heel leuk. Ja.
3: Nou, en dan natuurlijk het grote feest op de zaterdag.
4: Ja. Nou, we beginnen zaterdagmorgen met. Of de vrijdag is eigenlijk ook nog heel belangrijk. Want dan hebben we 's middags cabaret. Dan gaan we door met de swingo. Dan hebben we dat ouders met kinderen. Vanaf 6:30 hebben we dan de swingo bingo. Ja, en dan na de vrijdag. Dan gaan we door met 's morgens de kinderspelen. 9:30 hebben we allemaal spelletjes voor de kinderen. En, nou, allemaal leuk. We hebben Circus Bombari.
5: Yeah.
4: We hebben een karate workshop. En dan 's middags de zeskamp. Dat is natuurlijk ook wel groot gebeuren. Nou, dan 's avonds feest.
3: Ik heb ongelooflijk veel zin.
4: Ja, wij ook.
3: Ja,
4: wij ook.
3: Ja. Nou, het wordt in ieder geval een prachtig weekend hier in Hooghalen. Dat is één ding wat zeker is. Ja, en als je nog niks te doen hebt, vanavond om 6:00, dus de optocht komt dat zien. En als je er niet bij wezen kunt, rie gewoon eens een rondje door Hooghalen. Hè, want het is werkelijk prachtig. Verzierd bij jullie straks weer in Buneveen.
0: Ja, en ze houden wel voor competitie daar nog halen volgens mij, hè?
3: Zeker weten.
0: Dankjewel, tot zometeen.
2: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: Daniel Loos en de Wim, maar wij, ja, we zijn trouwens ook weer te zien op tv. Fijn dat jullie er weer bij zijn. Wij waren er gewoon, hoor. Het Preuvenement in Assen, bekend als de opening van het culturele en culinaire seizoen in de stad, krijgt dit jaar een andere opzet. Waar het festival voorheen een heel weekend duurde, wordt het evenement nu teruggebracht naar één dag. Anita Terveld is binnenstadsmanager van Assen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waarom is er gekozen voor maar één dag?
1: Nou, we hebben even keuzes moeten maken. En we wilden toch heel graag dat het Preuvenement wel door zou gaan voor Assen. Omdat het echt een event voor Assen en van Assen is. Ja, we hebben ook te maken met stijgende kosten op allerlei fronten. En ja, toen hebben we gemeente, laten we teruggaan naar de basis. Een eendaags festival, een intiem festival. Maar zodat we wel weer een mooi festival neer kunnen zetten in de prachtige Gouverneursduin.
0: Oké, want is het zoveel duurder om het meerdere dagen te doen? Want ja, je moet natuurlijk eerst alles opbouwen. Dat is het meeste werk, denk ik, hè?
1: Ja, de opbouw, de verlichting, de techniek, de beveiliging. Nou ja, reken maar uit al die kosten. Je toiletvoorzieningen. Ja, er komen echt wel veel meer kosten bij kijken als je voor een tweedaags evenement gaat. Of eigenlijk waren we natuurlijk vaak op de vrijdagavond al begonnen. Met het Club Nu-programma. Ja, de kosten lopen dan wel door. En nou, we willen in ieder geval een toekomstbestendig event houden. En ja, daarom hebben we deze keuze moeten maken.
0: Ja, zijn er nog andere veranderingen dit jaar?
1: Nou, we hebben in ieder geval een mooi palet aan deelnemers, ook qua horeca, zeg maar, in de stad. Dus daar zijn we super blij mee. En ja, iedereen zit er gewoon heel gedreven in. Dus we hebben een mooie werkgroep vanuit de horeca en vanuit de culturele sector die daar ook samen in optrekken. En we maken gezamenlijk met elkaar gaan we het programma vormgeven. Ja. Dus de energie die we met elkaar hebben is gewoon super, super fijn.
0: Ja, alleen het geld ontbreekt inderdaad. Dus daarom is het één dag. Is het ook de bedoeling dat in de toekomst het ook maar één dag blijft? Of is het streven toch maar weer om er een lang weekend van te maken?
1: Ja, het streven is wel om terug te gaan naar een lang weekend. Dus daar gaan we ons wel voor inzetten. En dat is zeker het doel.
0: Oké, nou 29 augustus moet het allemaal plaatsvinden. Eén dag dus, wat gaat er allemaal gebeuren?
1: Nou, we zijn nu druk bezig om het programma vorm te geven. Eigenlijk doen alle culturele sectoren vanuit Assen doen mee. Zoals de Bontewever, de Nieuwe Kolk, het Drents Museum, Podium Zuidhaven, Begrip, Digital Art Factory, het ICO, de Kunstbende, de Muziekkamer, Noord Art Label, Kiwi en Stichting De Blue Stichting Assen. Die zijn eigenlijk ook andere jaren vooral betrokken geweest. En die gaan nu ook dit jaar weer zorgen voor een heel mooi programma. Waarbij we zorgen voor een muziekplein, een beleefplein, maar zeker ook een kidsplein.
0: Oké, dank Anita Terveld, binnenstadsmanager van Assen.

Gino Vannelli. En het heette de Wild Horses. Ja, het WK voetbal gaat natuurlijk vandaag van start. En zaterdag speelt er ook een Drent mee. Niet voor Nederland, maar voor Curaçao. Hoor je zo meteen 8:30 meer over. Natuurlijk ook het nieuws en het uitgebreide weer. Tot 8:30 is hier Vanessa Paradis.

0: Hoenatevel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is 8:30. Je krijgt een overzicht van het nieuws in Drenthe. David van der Spoel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Bestuurders in Noord-Nederland zijn boos over het besluit van Rijkswaterstaat om grote onderhoudswerkzaamheden in het noorden te schrappen. Omdat Rijkswaterstaat geen geld meer heeft, wordt onderhoud aan onder meer de A28 en de A37 de komende 2 jaar niet uitgevoerd. Gedeputeerde Bart van Dekken van de provincie Drenthe zegt zeer verontwaardigd te zijn en gaat binnenkort in gesprek met Rijkswaterstaat. Ook werkgeversorganisatie VNO-NCW Noord is boos. Zij vinden het niet uit te leggen dat Noord-Nederland weer achterin in de rij lijkt te komen te staan. Ook omdat noordelijke wegenbouwers nu opdrachten zien verdampen. De gemeente De Wolde gaat tijdelijk asielzoekers opvangen in sporthal De Slenken in de wijk. Met de tijdelijke noodopvang in de wijk neemt De Wolde de opvang over van de gemeente Noorderveld, waar sporthal De Hullen als noodopvang werd gebruikt. Vanaf vanavond begint de opvang samen met het Rode Kruis. De asielzoekers zullen 4 nachten blijven, zegt een woordvoerder. Anlo krijgt er mogelijk 13 nieuwe woningen bij. Een groep particuliere initiatiefnemers wil huizen bouwen op het terrein aan de Raadakkers. De initiatiefnemers hebben daarvoor wel toestemming nodig van de gemeenteraad van Aanhunze. Het college van de gemeente is positief en heeft de raad gevraagd om in te stemmen met de plannen. En het is vandaag precies 49 jaar geleden dat militairen met geweld een eind maakten aan de treinkaping bij De Punt. Zoals elk jaar herdenkt de Molukse gemeenschap de 6 kapers die daarbij om het leven kwamen. Aan het eind van de middag is er een plechtigheid bij het monument op de begraafplaats De Boskamp in Assen. Bij de beëindiging van de treinkaping kwamen ook 2 gegijzelden om het leven. Tot zover het nieuws. Meer is te lezen op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
3: Gaan we eens kijken naar het weer. Hans, goedemorgen.
5: Mooi Edwin, goedemorgen.
3: We beginnen met mooi weer.
5: Ja, het lijkt bijna een kopie van gisteren. Want als ik nu op de radar kijk, hangt er net precies als gisteren ook vandaag een bui boven Ameland. En die kunnen we zien vanuit Drenthe. Dus het is echt heel opvallend nu. Maar boven Drenthe zelf is het min of meer nog helder. Behalve boven de kop. Daar zien we al een paar veldjes met bewolking binnenlopen. Er ontwikkelen zich straks ook wat buien. Eerst krijgen we zometeen stapelwolken en die groeien door tot een paar buien, maar niet zo pittig als gisteren, want de bovenlucht is net wat milder en daardoor kunnen buien niet zo hard doorgroeien. Gisteren trouwens echt willekeur met die buien. Vries had 3 mm, Roder S4, nou Emmer Kompas 6 en Nieuwbuinen zowat 8. Maar er waren ook veel nattere plekken bij. Assen Diep Stroeten 11, Zuidlaren ook 11. Eerste Exloërmond 12, Hollandse Veld 14. En Wijster, die werd echt vol geraakt door een bui in de nacht, 22 mm.
3: Zo.
5: Dan is geen last meer van droogte daar. Dat moddert alweer aardig tussen de koeien, had Gerard Woerting het over. En als je kijkt naar de som die tot nu toe is gevallen in juni daar, dan zit je al boven de 70 mm. Dus de hele normaal som voor deze maand is daar al gevallen.
3: En vanmiddag komt er dus nog een beetje bij.
5: Jawel, maar dat worden geen enorme plensen. Maar als zo'n bui precies boven je hoofd afgaat, mag je toch een handvol millimeters ontvangen. Dus ook vandaag, neem zeker even die paraplu mee. Of in elk geval je jas. Het zijn waarschijnlijk geen onweersbuien. Het zal me verbazen als er een slag onweer bij zit. Maar je kunt er wel behoorlijk nat van worden.
3: Oké, en de komende dagen?
5: Nou, vanavond dan loopt er een front binnen. Dat gaat de buiigheid een beetje onderdrukken. Warme lucht op hoogte komt binnen en dan groeien buien niet zo lekker meer. Maar dat front gaat wel gestadige regen brengen. Dus van de regen in de drup kun je bijna zeggen. Vanavond, vannacht en een stuk van morgen zal het wat druilerig weer zijn. En morgen overdag een grijze hemel, terwijl de westenwind geleidelijk aan aantrekt naar kracht 4 tot 5. En dan wordt het een heftig beeld met maximaal 18 tot misschien net 19 graden als het mee zit. Maar in elk geval doet het morgen zeker niet zomers aan en de zon die laat verstek gaan. Morgenavond gaat de regen over in een beetje buiige regen, maar ja, ook wel wat droge periodes ertussen. Nog steeds geen zon of opklaringen. En in het weekend dan zit er weer een ietsje koelere luchtsoort. Maximaal 17 tot 18 graden. Nou, ik denk eerder 17 dan 18. En ook redelijk wat wind. Kracht 4 tot 5 uit het westen tot op zondag het noordwesten. Mix van zon en bewolking. Zon is dan vooral 's morgens en 's avonds. De bewolking in de middag. En die zal ook weer een klein beetje buien gaan ontwikkelen. Maar dat zijn geen pittige buien. Dat zijn gewoon weer regenbuien. Daarna op maandag dan zien we een soort overgangsdag. Want het gaat wel veranderen, lijkt het op. Maandag nog een enkele spat. Verder is het eigenlijk zo goed als droog die dag. Met een mix van zon en wolken en dan nog ruim 18 graden. En vanaf midden volgende week dan gaan we wel weer door de 20 graden heen zoals het nu lijkt. Lijkt het ook zo goed als droog te zijn met meer zon in het weerbeeld en een zuidwest tot zuidelijke wind. Maar die windrichting geeft aan dat het niet meteen van jetje gaat met een grote hoge drukblokkade of zoiets. Het knapt op, maar het is fragiel.
3: Nou, we gaan het ermee doen.
5: We gaan het proberen.
3: Hey, dankjewel. Hoi. Fijne dag, hoi.
6: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
7: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of voor gamende tieners in je strakke 3008, of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
8: Hey, bedankt.
9: Merci.
10: Thanks.
7: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans, alleen de prijs is anders.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag-darm- en lever.

0: Olivia Dean en So Easy to Fall in Love. Het WK-voetbal gaat vandaag van start. Ja, en zondag natuurlijk, hè, mogen onze oranjehelden aan de bak. Maar diezelfde dag speelt er ook een Drent, alleen niet voor Nederland, maar voor Curaçao. Het gaat om Jurgen Locadia, die in de jeugd nog speelde voor VV Barger S en Emmen. En Mike de Groot is een jeugdvriend en ook een teamgenoot van destijds. Goedemorgen, Mike.
1: Ja, hoi, goedemorgen.
0: Moet het heel bijzonder zijn om een van de jeugdkameraden op het WK te zien spelen, hè?
1: Ja, zeker. We kijken er enorm naar uit hoe hij het zal gaan doen tijdens het WK, inderdaad.
0: Ja, want hoe heb je hem leren kennen bij Barger S?
1: Als klein kind. Hij woonde altijd bij mijn ouders in de straat, ouderlijke woning. Vanaf dat moment eigenlijk altijd samen gespeeld. Veel gevoetbald samen. Hij heeft het iets beter gedaan dan ik, maar... vervolgens zijn we samen begonnen bij VV Barger S, inderdaad. Daar hebben we de F's en E'tjes gezamenlijk doorlopen. En hij is als eerste jaar E, volgens mij, is hij destijds direct doorgestroomd naar de D'tjes.
0: Ja. Yeah.
1: En toen op dat moment is hij ook gescout door FC Emmen.
0: Hij was dus al vroeg een talent.
1: Hij was, je kon op jonge leeftijd al zien dat hij inderdaad meer dingen kon met een bal als dat wij dat konden als vriendjes. Klopt.
0: Oké. Okay. Maar waren jullie ook echt vrienden?
1: We kwamen echt regelmatig, bij elkaar over de vloer ook. En wat ik zeg, samen naar trainingen en voetballen. Ja, veel samen gedaan, klopt.
0: En vooral het voetbal was dan verbindend tussen jullie twee?
1: Altijd. Hij was in elk geval altijd met een bal aan de gang. Ja, dan moest je altijd wel meedoen. Ja, ik heb zelf ook een hobby voetbal, dus ja. Dan heb je al snel een klik, denk ik.
0: Ja, en hij speelde eerst nog voor PSV ook, hè, in de Eredivisie. Daarna nog in Engeland gespeeld, nu in Miami. Hebben jullie nog steeds contact?
1: Met Jurgen persoonlijk, eigenlijk vanaf het moment dat hij naar de FCM is gegaan, zijn onze wegen een beetje gescheiden.
0: Yeah.
1: Ik heb nog wel eens contact met zijn moeder en met zijn directe familie. Maar met Jurgen zelf, daar valt weinig contact mee te krijgen, helaas.
0: Oké, dat is jammer.
1: Ja, vind ik wel.
0: Ja. Had je zelf ook wel zo hoog willen voetballen, of?
1: Ja, tuurlijk, als kind droom je daarvan, denk ik. Maar wat ik zeg, op jonge leeftijd kon je al wel merken dat het niet voor mij was weggelegd.
0: Nee.
1: Dus ik heb het maar gewoon bij VV Barger S gehouden.
0: En daar speel je nog steeds?
1: Zelf niet meer, nee. Ik ben inmiddels trainer daar. Ik voetbal zelf niet meer.
0: Oké, nou, Curaçao moet tegen Duitsland. Gaat allemaal op zondag gebeuren. Ik bedoel, maken ze een kans?
1: Nou, als je heel reëel bent, denk ik niet dat ze heel veel kans maken. Maar ik hoop het natuurlijk. Ik hoop het natuurlijk wel voor Curaçao en de bevolking daar. Want volgens mij is daar al één groot feest. Überhaupt dat ze er al staan.
0: Ja. Ja, en dankzij Dick Advocaat, hè?
1: Ja, precies. En wij als Nederlanders, ik hoop natuurlijk dat ze gewoon winnen van Duitsland. Dat zou het mooiste wezen. Maar ik acht de kans niet heel erg groot.
0: Maar je gaat er wel even voor kijken. Even voor zitten.
1: We gaan er wel even voor zitten. Even kijken. Zeker, tuurlijk.
0: Dankjewel, Mike de Groot, jeugdvriend en teamgenoot van Jurgen Locadia, die dus zondag meespeelt voor Curaçao tegen Duitsland. Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Tom Jones en Sexbomb.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: Bijna 9 uur geworden. Ik ga je nog even vertellen wat je allemaal in deze uitzending hoorde vanmorgen. Boosheid bij de provincie over het voornemen van de Rijkswaterstaat om noodzakelijk onderhoud aan wegen in het noorden uit te stellen. Het geld is op bij Rijkswaterstaat. Dus is groot onderhoud de komende 2 jaar geschrapt. Gedeputeerde Bart van Dekken viel van zijn stoel toen hij het hoorde. En hij gaat binnenkort een stevig gesprek voeren met Rijkswaterstaat. Het is vandaag precies 49 jaar geleden dat de treinkaping bij de Punt is beëindigd. 3 weken na het begin van de kaping vielen speciale eenheden de trein binnen. 6 kapers en 2 gegijzelden kwamen daarbij om het leven. Op de graafplaats De Boskamp in Assen is vanmiddag een herdenking georganiseerd door de Molukse gemeenschap. Het Preuvenement in Assen krijgt een andere opzet. De feestelijke opening van het culturele en culinaire seizoen in Assen is dit jaar maar 1 dag. In plaats van een heel weekend. Door de stijgende kosten wil de organisatie terug naar de basis. En je hoort het net, vandaag begint het WK voetbal. Voor het eerst ooit doet er ook een Drent mee aan het mannen-WK. Jurgen Locadia uit Emmen komt uit voor Curaçao. En we belden net met zijn jeugdvriend Mike de Groot. Dat hoorde je allemaal vanochtend, maar Radio Drenthe gaat natuurlijk de hele dag nog door. Zometeen koffie en keuvelen zonder Wim, maar met Thomas. Thomas, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Ik mag de komende 3 weken de honneurs waar gaan nemen.
0: Ja, het is vakantietijd.
2: Het is vakantietijd, dus Wim die is met gierende banden op vakantie.
0: Ja, gelijk heeft hij.
2: Zo is dat. Zo is dat. Krijg ik ook al zin in. Jij?
0: Ja, maar ja, wij
2: moeten... wij moeten op de winkel passen.
0: Wij moeten nog even op de winkel passen.
2: Zo is dat. Ja, ik ga nog even voorborduren op dat wereldkampioenschap.

0: grappen, want daar hoort natuurlijk ook muziek bij. Dit is toch een beetje de periode dat ook de Nederlandse artiesten een beetje een slaatje willen slaan natuurlijk. Tuurlijk. Uit dat wereldkampioenschap.
1: Tuurlijk.
0: Muzikaal gezien, we hebben Gerard Joling al voorbij horen komen afgelopen week. En nu is het weer de beurt aan een andere bekende Nederlandse artiest die zijn WK-liedje uit heeft gebracht afgelopen
1: week. Is het een nieuwe of is het André Hazes?
0: Nee, het is een nieuwe.
1: Het is een nieuwe.
0: Okay. Ja, het is een nieuwe. Het is een nieuwe.
1: Die kan nog steeds volgens mij, toch ook?
0: Ja, dat kan nog steeds. Die is prima toegankelijk nog.
1: Nou ja. Je hoort het zo meteen allemaal in Koffie en Keuvelen. David, dankjewel. Dit zijn Bill Withers en Grover Washington en Just the Two of Us. Een fijne dag. Tot morgenochtend.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Hé, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
2: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
2: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 9 uur.
7: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben de 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis, waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting, die het kinderbrandwondencentrum in Beverwijk wil vernieuwen. Bij de vorige editie werd bijna 19 miljoen euro opgehaald voor de stichting Spieren voor Spieren. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Er is volgens de politie niemand gewond geraakt, maar is wel veel schade. Deze verslaggever die in de buurt woont, hoorde het gebeuren.
8: Heel de straat ligt onder het puin. Ik werd vannacht rond 4:00 wakker. Eerst van een hele harde klap. Ik dacht eerlijk gezegd dat ik aan het dromen was. Maar toen kwam er nog een hele harde klap. En toen kwam ik hier en toen keek ik en ja, toen zag ik dus de ravage.
7: Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Vandaag begint het WK voetbal met de openingswedstrijd in Mexico. Bondscoach Ronald Koeman hoopt op de beschikbaarheid van Bart Verbrugge zondag bij de WK-start tegen Japan, zei hij gisteravond.
9: Het is alleen een kneuzing. En we weten nu nog niet hoe ver dat reikt richting zondag. Maar we zijn hoopvol. Maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is. En we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
7: De eerste doelman van Oranje trainde woensdag niet mee vanwege zijn blessure. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanmiddag meer bewolking en opnieuw buien bij een graad of 16. Morgen bewolkt en soms wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
14: Vitepro. Ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
15: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
16: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
17: Wow, waarom heb je niks aan?
18: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
19: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
20: Ja, werkt wel.
19: Social deal, deals die je niet mag missen.
21: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
22: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Koffie en Keuvel.
23: Met Thomas Eggens.

0: Nou, daar ga ik me zeker niet op verheugen. Als mijn zoontje dat ooit tegen mij gaat zeggen. Gelukkig is het al lang niet zover. Peter Koelewijn en je woordhouder, papa. Hier op Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel.
0: Ja, deze hele week staan we stil bij de 80ste verjaardag van Henk Wijngaard. We gaan naar al zijn hitnoteringen in de Drentse Doezens bij langs. En vandaag is het tijd voor de nummer 815 van de afgelopen editie van de Drentse Doezens. George Baker is een van de vele bekende gezichten op het podium van het Hello Festival in Emmen dit weekend. En daarom een liedje van hem in de schatkist. En ja, heel veel nieuwe muziek die in de afgelopen periode is uitgekomen heeft natuurlijk iets te maken met dat wereldkampioenschap voetbal. Wat vandaag van start gaat. Ja, zo ook het nieuwe liedje van Vincent. Ja, en die zou je dan weer kunnen kennen van dit liedje.

Maar zometeen horen we dat WK-liedje. Maar eerst is het tijd voor het duo wat het leven vierde afgelopen weken. 10 uitverkochte shows in het Gelderse Dome in Arnhem. Allemaal stuk voor stuk shows om in te lijsten. En een kijktipje, je kan hem nu in zijn geheel kijken op Videoland. Die show van Suzanne en Freek, want daar heb ik het over. Ze genoten zichtbaar allebei. Dit liedje gaat over elkaar steunen en durven leunen op elkaar. En daarin zijn ze een behoorlijk grote voorbeeld geweest de afgelopen periode. Dit is Halverwege op Radio Drenthe.

0: The Time Bandits en Endless Road. Hier in Koffie en Keuvelen.
1: De Drentse Douche.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Ja, die hele zomervakantie moet nog gaan komen. Maar we hebben het toch al vanaf het begin van het jaar alweer over de Drentse Douche. Want dat gaat eind dit jaar gewoon weer plaatsvinden. De volgende editie, de 2026 editie, won de Drentse Douche. Elke week hangen wij een thema aan het lijstje. Om dan even een greep te hebben uit het lijstje. En deze week is het de 80ste verjaardag van Henk Wijngaard. Daarnaast zit hij 50 jaar in het vak. En is hij 60 jaar getrouwd. Reden genoeg voor een feestje. Ja, en dat feestje dat vierde hij eigenlijk een paar weken geleden al. Toen hij werd herenigd met zijn oude Scania. Toen gaf hij een speciaal jubileumconcert. Ja, en dat concert, dat gaan wij hier bij Radio Drenthe en bij TV Drenthe uitzenden. Aanstaande zaterdag op zijn verjaardag. Als voorproefje elke dag een nummer van Henk Wijngaard uit de Drentse Duizend. En nu heb ik er eentje voor je die afgelopen jaar op 815 stond. En het jaar daarvoor op 624. Ik heb het over deze. Ik moet nog wat jaren mee.

Harm Bremer speelde in de jaren 60 in de Maestro's. Later vormt hij met de gitarist van deze band het duo Boody. In 72 gaat hij dan vervolgens solo en breekt door met dit liedje, I'll Never Drink Again. En dan natuurlijk als Alexander Curley op het podium. Ja, I'll Never Drink It Again. Dat zal ik vast en zeker na de DT-week, wat er ook weer heel erg snel aan zit te komen, ook weer tegen mezelf zeggen. Zometeen de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Ik praat je weer helemaal bij. Al het nieuws kun je natuurlijk ook weer vinden via rtvdrenthe.nl. En via de RTV Drenthe app die je gratis kan downloaden. Zo ben je altijd lekker op de hoogte van het laatste nieuws uit onze regio. Tot die tijd, fijne muziek van Nick en Simon. De dag dat alles beter is.

0: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Nou, en dat werkt wel zo prettig.
1: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
2: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
3: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
4: In Hoogeveen.
5: Voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is 9:30. Tijd voor de laatste hoofdpunt uit het Drentse nieuws. Drentse bestuurders zijn boos over plannen van Rijkswaterstaat om onderhoud aan wegen uit het noorden uit te stellen. Het geld is al bij Rijkswaterstaat en daarom wordt er de komende 2 jaar geen groot onderhoud uitgevoerd aan onder meer de A28 en de A37. Het prevenement in Assen krijgt een andere opzet. De opening van het culturele en culinaire seizoen van Assen krimpt vanwege de hoge kosten. Het evenement is dit jaar 1 dag in plaats van 3. En het is vandaag precies 49 jaar geleden dat speciale eenheden een einde maakten aan de treinkaping bij De Punt. Daarbij kwamen 6 kapers en 2 gegijzelden om het leven. De Molukse gemeenschap staat met een speciale herdenking stil bij die gebeurtenis. Dit en meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de RTV Drenthe app. Dan gaan we nog naar het weer. Dat krijg je van Hans Nienhuis.
7: Vandaag opnieuw eerst een blauwe lucht en later deze ochtend stapelwolken die weer tot buien uitgroeien. Ze zijn wel net wat minder fors dan gisteren, dus tot onweer komt het vandaag bijna nergens meer. De temperatuur is maximaal 17 of 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
12: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
13: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
12: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
13: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.

0: Wie had gedacht dat Drenthe en Friesland zo goed samen gingen in één liedje? Nou, dat is bewezen door Mooiwark en Siep van de Ploeg en U het Noorden.
1: De schatkist van Nederland.
0: Dit weekend is het weer tijd voor het Hello Festival in Emmen aanstaande zaterdag. En dat begon allemaal met Back to the 70s en Back to the 80s. Die festivals die vonden plaats in de Giraffe in Emmen. 2008 stond George Baker met zijn selection natuurlijk op Back to the 70s. En nu, 18 jaar later, is hij terug en staat deze muzikale oudgediende op zijn 81ste op het Hello Festival. Ja, en over dat Hello Festival, daar ga ik het nog uitgebreid deze uitzending over hebben. Morning Sky heb ik voor je in de aanbieding in de schatkist van Nederland. Het werd na Sing a Song of Love en Paloma Blanca de derde opeenvolgende single van de groep die de nummer 1 positie in de Nederlandse top 40 bereikte. Morning Sky van de George Baker Selection.

betekende een grote doorbraak natuurlijk van Guus Meeuwis. Samen met Van Gant, het is een nacht hier op Radio Drenthe. Maar de tijd is voor nieuwe muziek. En hoe kan het in deze periode ook anders dan dat dat iets te maken heeft met voetbal. Met het wereldkampioenschap voetbal. Vandaag gaat het van start. Vanavond met de openingswedstrijd.

De Wolter Kroeze van deze wereld ook weer voorbij met allemaal hun eigen liedje. En zo ook zanger Vincent, die al eerder een liedje voor voetballen uitbracht. Oranje heet dat liedje. En hij probeert nu toch weer het volgende te bewerkstelligen. Namelijk de soundtrack van het wereldkampioenschap voor Nederland te worden. Een zomer vol voetbal, feest en saamhorigheid. Ja, en daar hopen al die artiesten natuurlijk op. Maar oordeel zelf, zou ik zeggen. Vincent met Wij zijn Oranje.

Nou joh, dat klinkt toch hartstikke fijn en hartstikke lekker. Vincent en wij zijn oranje. Nou, laten we hopen dat het enigszins effect heeft op onze oranje mannen. Wat betreft het wereldkampioenschap. En dat ze in ieder geval iets beter mogen gaan voetballen dan in de voorbereidingen. Goed, we gaan het aanstaande zondag meemaken. Want dan spelen de oranje mannen tegen Japan. Ja, hardlopen wordt steeds populairder en daarmee ook rare plekken om hard te lopen. Komen we dan weer voorbij op social media. Wat dacht je van hardlopen in de koelkast of een marathon rennen in de trein? Hoor je zo meteen na 11 meer over. Tot naar het nieuws van 10. Het goede doel en België.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuidlaren.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto superschoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
4: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Altijd wassen met korting, met onze waspas. Car Wash van Veen, aan de Zendmastweg in Assen.
5: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 10 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. 2 maanden geleden kwam via Eén Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten 3 discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
9: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
8: Hoe dan?
9: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
10: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
16: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
5: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel.
5: Met Thomas Eggens.

0: Olivia Newton-John en Niallo en Xanadu. Ja, het gaat gewoon beginnen. Dat wereldkampioenschap voetbal vanavond opent het spektakel met het duel Mexico tegen Zuid-Afrika. Maar in Buinenveen kijken ze al reikhalsend uit naar de zondag. Dan speelt Oranje tegen Japan. Robert, die is op Chuck vandaag en die gaat eens even kijken hoe het ervoor staat daar in Buinenveen. Ja, en hardlopen, het wordt steeds populairder. Maar daarmee komen ook rare hardloopplekken voorbij op social media. Wat dacht je van hardlopen in een koelkast of een marathon rennen in een trein? Ja, het kan echt blijkbaar. Zometeen hoor je daar meer over na Barry White.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. Doesn't seem to me like it's enough.

0: Neil Diamond en Wild at Heart. Daarvoor ook nog Barry White en Can't Get Enough of Your Love, Babe. Hey, zeg David, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Terwijl je nog even een laatste slok van je koffie neemt.
1: Ja, dat moest ook gebeuren.
0: Hoeveel bak is het inmiddels vanochtend?
1: Ik denk bakkie 5, zo onderhand.
0: Ja, en normaal gesproken op een normale dag als je niet zo vroeg of op hoeft, ook 5 bakken of dan iets minder?
1: Nee, dan iets minder denk ik.
0: Ja, ja, ik herken
1: maar dit is wel mijn laatste hoor, voor vandaag.
0: Ja, zeker?
1: Ja.
0: Dus als ik zo meteen zeg, wil je nog een bakkie, dan...
1: Dat zeg ik. Ah ja, doe nog maar. Ah, ja.
0: Oké, okay, Wim Boer. Nou, die drinkt wel 8 denk ik als het niet meer is.
1: Ja, Wim die kan niet zo goed matigen met koffiegebruik.
0: Oh, ongelooflijk zeg. Ik zeg, ben je toch gewoon aan het trillen joh, als je er zo van... Nee hoor, nergens last van. Ja, weet je, en als je zo aan het trillen bent en je energie kwijt moet... Ja, dan zou je bijvoorbeeld kunnen gaan hardlopen. Niet iets voor jou, toch? Jij bent meer een fietser, toch? Hardlopen?
1: Ja, ja. Doe maar een fietsen.
0: Ja, het hardlopen, dat hebben we wel eens geprobeerd.
1: Jawel, jawel, jawel. Maar ja, ik krijg dan last van mijn rug en toestanden en zo. En op de fiets kan ik gewoon, dat vind ik veel leuker. Ja. Ja.
0: En hou je zeg maar je activiteit op de fiets dan ook bij in een app en zo?
1: Jazeker.
0: Ja? En dan post je dat ook op social media? Nee. Of dan, nee, dat gaat dan weer net te ver?
1: Nee, dat is meer voor mezelf en voor de 3 mensen die mij volgen. Dat vind ik wel.
0: Ja, waaronder ik. Kan ik je weer even een kudo geven? Hè?
1: Ja, nee, het is niet zo dat ik heel erg te koop loop met mijn prestaties. Want die prestaties die vallen nogal mee.
0: Nou, het hardlopen wordt in ieder geval steeds populairer. En dat zien we ook goed op social media. Maar sommige renners die maken het dan wel erg bont. En die proberen elkaar een beetje te overtreffen en af te troeven door op steeds gekkere plekken hun rondje te doen. Zo rende er ooit iemand 5 kilometer onder een bank. En de ander bovenop een wipwap.
1: 5 kilometer bovenop een wipwap?
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Ja. Nee, goed, weet je, 2025 was toch het jaar dat wij met z'n allen massaal aan de marathon gingen. 8 van de 10 van de grootste marathons in ons land die waren uitverkocht.
1: En volgens
0: NOC-NSF tikt het aantal actieve hardlopers bijna 1 miljoen aan in ons land. Die aantallen die blijven maar groeien. En daarmee ook het aantal gebruikers op van die apps natuurlijk. Waaronder dus Strava, die je dus inderdaad voor het hardlopen, maar dus ook in jouw geval voor het fietsen kan gebruiken. 200 miljoen gebruikers over de hele wereld. En die data, die wordt ook veel gedeeld op social media. En er zitten dan van die opvallende dingen bij die dan vervolgens dan op Instagram worden gedeeld. Zoals Joshua op Instagram heeft inmiddels 10.000 volgers behaald. Met wel een heel bijzondere manier van fitness. De hardloper die ging onlangs viraal met een filmpje waar hij bijna 1 kilometer rent op een deurklink.
1: Op een deurklink?
0: Op een deurklink. Ja, de snelste 0,7 kilometer op een deurklink die ik ooit heb gezien voor onder een volger.
1: Oké.
0: Okay. Het filmpje dat ziet er niet uit. Dan houdt hij zich vast aan de bovenkant van de deurpost. En dan gaat hij dus, beweegt hij zich voort op de deurklink. Heen en weer.
1: Nee.
0: Ja, echt.
1: Oké.
0: Okay. Nee. Het is echt waar. Niet alleen de deurklink die moet eraan geloven. Joshua die rende ook eens 3 kilometer boven op een blikje tonijn. En bijna 10 kilometer op een doodgewone zitbank.
1: Ja, nou ja, iedereen zo'n hobby, hè?
0: Ja, tempo zit er dan natuurlijk niet echt in. De Instagrammer die beloofde voor elke volger die erbij krijgt... dat hij 10 meter gaat rennen. En doet hij dan in de volgende de volledige lengte uiteindelijk van Nederland... dan stopt hij er pas mee. Een andere Nederlander, Tieme, die rent zelfs een hele marathon in een NS-trein. Zijn medepassagiers die tellen hem na 8 uur en 5 minuten... de laatste meters in. Kun je ook allemaal via social media zien. Zo maak je wat mee, hè? In de trein.
1: Nou, ongelooflijk.
0: Maar niet geïnspireerd nu? Dat je denkt van, hey, ik ga toch aan het hardlopen?
1: Nee, ik pak gewoon weer de fiets.
0: Is goed, daar hou ik je aan. Ja, zaterdag heb ik weer mijn volgende marathon trouwens. Hè. Ik wil het opscheppen of zo.
1: Is het zo? Waar ga je lopen?
0: Halen we meer.
1: Knettergek.
0: Ja, en dan ook nog met obstakels erbij, hè?
1: Wat dan?
0: Mutrun.
1: Oh, jongen. 42 kilometer door de modder.
0: Ja, monkey bars en dat soort dingen. En het water door sloot heen en zo. Ook nog leuk, joh.

Beach Boys en Then I Kissed Her. Ja, als je de tv erbij aan hebt en bent ingeschakeld op TV Drenthe, dan heb je het natuurlijk al gezien. Je valt met je neus in de boter. Overal oranje vlaggetjes en ja, zoveel mogelijk vlaggen van de deelnemende landen. En rood, wit, blauw zie je natuurlijk hier in de studio. Dat alles om het WK, wat vandaag van start gaat met de wedstrijd van thuisland Mexico tegen Zuid-Afrika. Ja, en Buinerveen, daar gaan we zo meteen eens even kijken. Want die kijkt al reikhalzend uit na aanstaande zondag. Dan speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Japan. Robert is op Jack. Je gaat even kijken ja, hoe de versiering er daarbij hangt. En of dat meer is dan hier in de studio. Ja, daar ga ik toch zo wel van uit eigenlijk. Of dat helemaal in de oranje stemming is natuurlijk. Dat allemaal straks naar de klok van 10:30. Eerst tot aan het regionieuws hoor je ABBA op Radio Drenthe. En Head Over Heels.

0: voetganger, bocht, kinderen, tegenligger, fietser, uitrit.
1: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
2: Ze zijn er weer.
3: Overheerlijke asperges. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
4: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsport-evenement.

0: exclusieve Paddock Tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com.
1: Het is 10:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, goedemorgen.
2: Goedemorgen. De provincie trekt de knip voor de restauratie van een aantal panden in de kolonie van Weldadigheid. Met 1,5 miljoen euro van de provincie moeten eerst panden in Veenhuizen worden aangepakt. Omdat de provincie met geld over de brug komt, is de kans groter dat er ook geld van het Rijk vrij wordt gemaakt voor renovatie. Ook in Frederiksoord en Wilhelminaoord moeten panden worden gerestaureerd. Het Preuvenement in Assen krijgt dit jaar een nieuwe opzet. Het evenement vindt plaats op zaterdag 29 augustus... als eendags festival in de gouverneurstuin in Assen. Eerder was het evenement nog verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag. De organisatie van het Preuvenement kiest voor een kleiner evenement om de kosten te drukken. De laatste jaren zijn de productiekosten van het festival behoorlijk gestegen. En het is vandaag precies 49 jaar geleden dat militairen met geweld een eind maakten aan de treinkaping bij De Punt. Zoals elk jaar herdenkt de Molukse gemeenschap de 6 kapers die daarbij om het leven kwamen. Aan het eind van de middag is er een plechtigheid bij het monument op de begraafplaats De Boskamp in Assen. Bij de beëindiging van de treinkaping kwamen ook 2 gegijzelden om het leven. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de app.
1: David, dankjewel. We gaan nog even kijken wat het weer gaat doen vandaag. Hans Nienhuis, die kan je daar meer over vertellen.
3: Vandaag opnieuw eerst een blauwe lucht en later deze ochtend stapelwolken die weer tot buien uitgroeien. Ze zijn wel net wat minder fors dan gisteren, dus tot onweer komt het vandaag bijna nergens meer. De temperatuur is maximaal 17 of 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.

0: De Gibson Brothers op Radio Drenthe en Cuba. En van Cuba is het natuurlijk maar een klein stapje naar Buinerveen.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, want het gaat gewoon beginnen, dat wereldkampioenschap voetbal vanavond met de openingswedstrijd van het toernooi Mexico tegen Zuid-Afrika. Maar in Buinerveen, daar kijken ze echt al heel erg uit naar zondag. Dan speelt Oranje tegen Japan. Robert, die is in Buinerveen. Ja, zijn ze er daar al een beetje klaar voor, denk jij, Robert?
3: Nou, dat weet ik wel zeker, dat ze er klaar voor bent. Het enige wat nou nog even getest moet worden is de biertap. Want er is zojuist een glas water tapt voor Sjoe die naast mij zit. Deur Erik die aan de andere kant van de bar stiert. Dat is wel een beetje gek dat ik jouw water zie drinken hier.
4: Dat is zeker apart. En helemaal een discount van de bar.
3: Ja, maar het is ook nog vroeg, hè? De dag is nog niet.
4: Dat bedoel ik. Nee, dat bedoel ik.
3: Dat was zondag anders, denk ik. Hè?
4: Zondag gaan we er even voelen poelen voor. Ja.
3: Hey, want jullie hebben het gebouw hier, de Viersprong in Buinerveen, prachtig versierd, als ik dat even mag zeggen.
4: Ja, het is omgetoverd van Dorpshuis de Viersprong naar het Hol van de Leeuw.
3: Ja.
4: Hebben we met mijn koor allemaal hier in het dorp allemaal gedaan.
3: Ja, en wij zitten hier in een soort van oranje nevel. Er zit geen mensen op het televisietoestel niet kapot. Dat de kleuren niet voor elkaar bent. Dat heeft alles te maken met de versiering aan de boetenkamer.
4: Ja, we hebben de kroeg hier helemaal oranje mokt. En ja, overal door het heel dorp hebben we vlechtjes op. Nee, dat is top. Is goed gelukt.
3: Je kunt een beetje een open deur in trappen. Maar ik wil vragen, leeft het hier in het dorp? Maar ik denk dat die vraag wat te beantwoorden is met ja.
4: Ja, dat volledig.
3: Yeah.
4: Ja.
3: Tegenover Joost die Erik achter de tap. Ik zit er een beetje over de geen, maar de tap die dat toch wel, denk ik. Hè?
5: Oh ja, die doet zeker. Ja, en extra ingekocht.
3: Ja, hè?
5: Ja.
3: Wat verwacht je ervan zo'n dag?
5: Ja, nou, dit is mijn tweede weekend als pachter. Dus ik heb in ieder geval goed ingekocht dat ik niet leeg kom te staan.
3: Nee. Oh, en ik geloof dat de mensen hier in Buinerveen ook wel zorgen dat die niet met blief zitten.
5: Nee, dat denk ik niet. Gaat hier niet over data.
3: Nee.
5: Echt niet.
3: Precies. Hey, maar wat zit er allemaal op het programma voor jullie de komende tijd? Want zondag dan begint het. Nou, de boel is versierd, maar je noemde net al stiekem een beetje tussen neus en lippen deur. Er zijn ook allerlei randactiviteiten, hè?
4: Jazeker. En dat is wel het mooie van Buinerveen. De voetbalvereniging die organiseert ook een gezellige middagavond met mijn koor. En als schouders komen die dan hier, even voordat de wedstrijd begint, in een oranje mars hier naar het Hol van de Leeuw te houden. Yeah. Ach, en dan willen we met mijn koor hier allemaal op groot scherm voetbal kijken.
3: Yeah.
4: Ja.
3: Wat moet ik me voorstellen bij een oranje mars als niet voetballiefhebber? Wat holt dat in?
4: Ja, dat zegt ze wel vroeger op televisie. Dan komen ze hier allemaal op nummer van de snollebolletjes. Van links naar rechts komen ze hierheen huppelen.
3: Oké, en hoe laat is dat? Want misschien moeten we dan even mensen die nog door Buinerveen moeten met de auto de verwoorschouwen, dat ze even een andere route kiezen moeten.
4: Ja, ik geloof dat rond 19:30 gaat plaatsvinden.
3: Van links naar rechts door de straat, hè?
4: Ja, dat is
3: gezellig. Je kan er geen auto meer langs, denk ik.
4: Daar krijg je geen auto meer langs. Nee, zoveel aanmelding ben er ook al. Dus dat wordt gezellig.
3: Ja. Hey, maar wordt ook breed dragen hier in het dorp? Want jij zegt al, we hebben het al even oranje gekte, maar je moet toch de boelie voorzien met elkaar. Nou, dat doe je ook niet in je eentje. Kreeg je daar de handen voor op elkaar? En mensen willen helpen om dit te doen. Of dat ze zitten, ja leuk, we gaan hier met elkaar even de schouders eronder zetten.
4: Ja, en dat is ook het leuke van Buinerveen. Het noberschap leeft hier enorm.
3: Yeah.
4: Dus wie bent het in leem roepen om dit oranje te voorzien. En dan hebben we een datum verprikt. Dat hebben we op Facebook vermeld. En dan kwamen mensen spontaan in middel. En met vlaggetjes ophangen door de straat en ook heen. Je kreeg overal een glas drinken aangeboden en een lunch en dat soort dingen. Dus ja, nee, dat is wel breeddragend.
3: Ja. Dus viel je misschien ook wel een rustgevend idee, Erik, dat hij hier de kroeg pacht of de dorpshoes pacht. Dat je denkt, nou, dat lukt hier wel.
5: Ja, nou, ik bedoel, we zijn nu 1,5 week bezig en het is net of we in een warm bad komen.
3: Ja.
5: Dit is gewoon een mooi dorpsgevoel hier. Ja, dat is gewoon zo leuk. We zijn echt met open arm ontvangen.
3: Ja, want dat is denk ik toevallig gewies dat het WK samengiet met je komst hier.
5: Ja, toevallig.
3: Het is niet dat je 3 weken geleden dacht, nou.
5: Ja, nou, ik val eigenlijk met mijn achterste in de motorpad, om het even netjes te zeggen. Dus, en we hopen dat we 8 wedstrijden kunnen uitzenden hier.
3: Ja. Ja.
5: Want,
3: de bolderpad hier in Buinerveen is goed gevuld.
5: Ja, het is hier altijd gezellig.
3: Ja.
5: Altijd. Ja. Leuke mensen, gezellige mensen, altijd.
3: Ja. Nou, hoor ik wel eens dingen zeggen als festiviteit niet, hoor, want dat is toch altijd een beetje ding. Ze kunnen misschien de poolfase wel niet halen. Ik weet niet precies hoe dat giet. Hij dan ook zoiets, nou, dan is alles voor niks best, of hij de lol er dan wel om had?
4: Nee, de lol die zat er sowieso in, hoor. Ja, het was echt sowieso de voorbereiding en alles erop en eraan. Het is gewoon top, het was heel gezellig.
3: Ja.
4: En Dat is gewoon leuk. Ja. Ja.
3: Wat verheug je nou het meest op dan de komende wedstrijden?
4: Nou, ik geef wel eerlijk touw dat ik aankomende zondag om dat wedstrijd begin, zeg maar, daar heb ik zin in. Ja, ja hoor. Kom maar op.
3: Mochten ze door Japan dan compleet van de man afspeeld worden, nou ja, is jammer, maar het mag de pret niet druk, maar dat betreft.
4: Nee hoor, nee. We gaan er gewoon natuurlijk vanuit dat we in de finale terechtkomen, maar de gezelligheid is er sowieso.
3: Voor mij gaat dat wel lukken. En Erik, hoe is dat voor jou, komende team?
5: Ja, ik denk dat we zondag gewoon sushi maken van de Japanners.
3: Zolang ik zie jou hier al nog wel sushi maken trouwens.
5: Nou, nee, ik hou er zelf niet zo van. Nee, hier is gewoon lekkere biefstuk, schnitzel, saté, dat soort lekkere dingen.
3: Je kunt hij toch wat iets met rauwe vis wil doen. Het oer-Nederlandse stukje haring op een roggebroodje met een uitje als Nederlands stukje sushi.
5: Ja, dat is ook heel erg lekker. Ja.
3: Het feest gaat hier in ieder geval bijna beginnen, Thomas. Zondag dan is zover. Ja, en mochten de Nederlanders het niet halen, de pret hebben ze er hier in ieder geval wel een wat in Buneveen.
0: Zo is maar net.
3: Dan zijn jullie straks weer ergens in de gemeente Arnhem.
0: Zo is dat. Buneveen is er in ieder geval klaar voor. Robert, dankjewel. Mooi.

Status Quo en In the Army. Daarvoor ook nog Mark Ronson en Amy Winehouse. En Valerie. Ja, afgelopen weekend was het alweer zover. Tweede editie van het Songfestival Drenthe. Pop in plat. Een leuke, leuke editie natuurlijk. Met heel veel fijne, mooie liedjes. Die wij nu ook de komende periode nog lekker gaan draaien hier op Radio Drenthe. Ik heb een liedje van Ilse Scholten voor je. Het liedje gaat over haar opa. Die haar heeft leren jodelen. Het leverde Ilse in ieder geval een derde plaats op. Tijdens het evenement Songfestival Drenthe. Pop in plaat. Minopa. Ilse Scholten ga je vaker horen hier op Radio Drenthe.

Madonna en Borderline. Ja, weet je, Madonna is het chockeren nog niet verleerd. Want er gaat op dit moment een opvallende beelden van haar rond, waarin Madonna op haar 67ste zich met een danser amuseert op een toilet. Het passeert in de korte film Confessions 2 van de zangeres. Ja, niet bepaald geruisloos. Want de film die dient als promotie voor Madonna's nieuwe dansplaat, die op 3 juli uit gaat komen. Gaan we ongetwijfeld meer van horen. Tot aan het nieuws van 11 is hier Joe Cocker op Radio Rodente. En dat alleen.

0: de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
0: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
3: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
4: Veilig en zelfstandig op pad, dat kan. Met de comfortabele scootmobiele van Mobifit rijdt u zorgeloos. Kom langs in onze showrooms of kijk op mobifit.nl.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Clemens Peters met het NOS Journaal. Uitkeringsinstantie UWV gaat onderzoek doen naar de eigen werkcultuur. Dat onderzoek wordt gedaan door adviesbureau KPMG en moet eind dit jaar zijn afgerond. Twee maanden geleden kwam via 1 Vandaag en het AD naar buiten dat verzekeringsartsen in opleiding in de regio Amsterdam last hebben van een onveilige werkcultuur en een veel te hoge werkdruk. De berichten gingen over huilende collega's en schreeuwende regieartsen. Het UWV kampt al een tijd met een tekort aan artsen en daardoor staat ook de opleiding onder druk. Het glazen huis van de 3FM-actie Serious Request komt dit jaar in Arnhem. Dat hebben 3FM-dj's Barend van Delen, Sophie Hilkema en Mart Meijer vanochtend bekendgemaakt door met een grote bus van Den Bosch naar de Gelderse hoofdstad te rijden. Bij Serious Request laten drie discjockeys zich de week voor kerst opsluiten in een glazen huis waar ze live radio maken en in ruil voor donaties verzoeknummers draaien. In die tijd eten ze niet. Dit jaar wordt geld opgehaald voor de Brandwondenstichting. De rechtsconservatieve Keiko Fujimori staat bij het tellen van de stemmen naar de presidentsverkiezingen in Peru weer op winst. De afgelopen dag lag ze tienduizenden stemmen achter op de linkse Roberto Sanchez, maar nu ligt ze 651 stemmen voor. Nog maar een kleine 2% van de stemmen moet worden geteld. Maar toch kan het nog weken duren voor er een officiële uitslag is in Peru. Met zo'n 400.000 stembiljetten is mogelijk wat mis en die moeten allemaal worden onderzocht. Fujimori of Sanchez wordt het 9e staatshoofd in Peru in 10 jaar. In Helmond is vannacht een plofkraak geweest bij een geldautomaat. Rond 4:15 ging er een explosief af. Volgens de politie is er niemand gewond geraakt, maar is er wel veel schade. Brokstukken liggen op straat. Of er iets is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking. En tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
10: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
11: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Koffie en Keuvel.
13: Met Thomas Eggens.

Amstel op Radio Drenthe. Waar het zometeen tijd is voor de Machinettes. En ook Roxette en de Four Tops ga je nog horen voor de klok van 11:30. Maar eerst tijd voor nieuwe muziek van René Vroger samen met Waylon. Hoe de liefde gaat, nu op Radio Drenthe.

Roxette en How Do You Do, daarvoor ook nog de Machinettes en Hardek Avenue. Ja, aanstaande zaterdag is het weer zover. Bij de Grote Rietplas in Emmen is het weer tijd voor saamhorigheid, gezelligheid, dansen en veel plezier maken. Oftewel het Hello Festival. Met heel veel acts kunnen we toch wel zeggen. George Baker heb ik al verteld vanochtend. Die staat daar op het podium. Maar ook Jack and the Weatherman. Inmiddels toch wel een redelijk internationaal succes met hun liedjes. Maar die heren, Barry en Sebastiaan, die komen gewoon uit Emmen. Dus het is een soort van thuiswedstrijd voor ze. Straks heb ik de heren allebei aan de telefoon. Eerst nog muziek van Simon Webb zometeen. Maar eerst de Voortops op Radio Drenthe. En Walk Away, René.

Ja, voor de mensen die ook altijd de rust zelf zijn. No worries. En Simon Webb hoor je hier op Radio Drenthe. Waar het zometeen tijd is voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, die praat je weer helemaal bij. Tot die tijd, fijne muziek van Phil Collins. En Can't Stop Loving You.

0: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
1: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
2: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
1: Wijzerweg, Groningen.
3: Komende zaterdag en zondag is er weer de jaarlijkse tractorenshow bij Openluchtmuseum Ellert en Brammert. Een show met oude tractoren, demonstraties van oude landbouwwerktuigen en veel vertier voor de kinderen. Op de zondag is er ook een boerenmarkt. Kom dus dit weekend naar Openluchtmuseum Ellert en Brammert.
4: Exact 11:30, tijd voor het laatste nieuws uit onze regio. David van der Spoel, goedemorgen.
5: Goedemorgen. 71 asielzoekers hebben de afgelopen nacht geslapen in sporthal De Hullen in Rode. In die sporthal werd de afgelopen dagen een noodopvang ingericht, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De komende nachten biedt de gemeente De Wolde een noodopvang aan. In sporthal De Slenken in de wijk kunnen asielzoekers vanaf vanavond 10 uur slapen en douchen. Morgenochtend worden de asielzoekers weer met bussen teruggebracht naar Ter Apel. De provincie trekt de knip voor de restauratie van een aantal panden in de koloniën van weldadigheid. Met 1,5 miljoen euro van de provincie moeten eerst panden in Veenhuizen worden aangepakt. Omdat de provincie met geld over de brug komt, is de kans groter dat er ook geld van het Rijk wordt vrijgemaakt voor de renovatie. Ook in Frederiksoord en Wilhelminaoord moeten panden worden gerenoveerd. En het prevenement in Assen krijgt dit jaar een nieuwe opzet. Het evenement is op zaterdag 29 augustus 2026... als eendags festival in de Gouverneurstuin in Assen. Eerder was het evenement nog verspreid over de vrijdag, zaterdag en zondag. De organisatie van het prevenement kiest voor een kleiner evenement om de kosten te drukken. De laatste jaren zijn de productiekosten van het festival behoorlijk gestegen. Tot zover het nieuws. Meer is te vinden op onze website rtvdrenthe.nl... en je leest het natuurlijk ook in de app.
4: David, dankjewel. Gaan we nog even kijken naar het weer. Hans Nienhuis.
6: Vandaag opnieuw eerst een blauwe lucht en later deze ochtend stapelwolken die weer tot buien uitgroeien. Ze zijn wel net wat minder fors dan gisteren, dus tot onweer komt het vandaag bijna nergens meer. De temperatuur is maximaal 17 of 18 graden bij een matige zuidwestelijke wind.
7: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
8: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
9: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
10: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
9: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
10: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
11: Tijd voor gesponsorde vacatures.
8: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
14: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
15: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
14: Echt?
15: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
16: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: Crosby, Stills en Nash en America's Express. Daarvoor ook nog De Dijk en Ik Kan Het Niet Alleen. Het is 20 minuten voor 12, hoogste tijd om alvast eventjes vooruit te blikken op aanstaande zaterdag. Want dan is het weer zover bij de grote Rietplas in Emmen. Tijd voor een stukje saamhorigheid, gezelligheid, dansen en plezier maken. Oftewel het Hello Festival. Een act die je daar ook op het podium gaat vinden is Jack and the Weathermen. En ik heb beide heren aan de telefoon. Sebastiaan, een hele goede morgen.
1: Goedemorgen.
0: En Berry, een hele goede morgen.
2: Een hele goede morgen.
0: Heren, het is weer terug naar de roots, toch?
1: Zeker. Ja, absoluut. We komen natuurlijk zelf uit Emmen.
0: Ja.
1: Dus dat voelt wel even als een soort van thuiskomen.
0: Voor jou ook, Berry?
2: Absoluut, ja. Ik heb ook het idee dat we echt goed ons best moeten doen. Zodat al onze jeugdvrienden dan impressed zijn, weet je wel.
0: Oh ja, is het normaal gesproken, Berry, is dat normaal gesproken niet zo? Je best doen op podium?
2: Nee, normaal loop ik een beetje de kantjes er vanaf.
0: Ja, nou, dat heeft jullie dan toch wel aardig vergebracht, of niet, Sebastiaan?
1: Moet daar gaan we wel ons best doen. Nee, zeker, absoluut. Hoogtepunt was toch wel, begin van het jaar hebben we 4 weken getoerd in Zuid-Afrika.
0: Ja, hoe komen jullie daar zo terecht dan, Sebastiaan?
1: Ja, een festival die wou ons al een paar jaar boeken. Alleen, nou ja, alleen voor één festival op en neer was het een beetje te duur. En logistiek het ook wel ingewikkeld. En toen heeft onze boeker voorprogramma's geregeld voor een artiest daar lokaal. Mm-hmm. En daarnaast nog festivalshows bijgeboekt. En daar hebben we er een toertje van gemaakt.
0: Ja, hoe lang waren jullie van huis, Berry?
2: Nou, toch wel een maand.
0: Ja. En hoe was dat om daar te gaan toeren, zeg maar, als artiest zijnde?
2: Ja, dat was voor ons wel heel erg vet. Want je komt in een soort andere wereld terecht waar de hele maatschappij een beetje anders tikt dan thuis. En het is zo mooi daar en zo lekker warm. En er is ook niet echt een hele gevestigde muziektour scene. Ja. In Nederland heb je allemaal poppodia's, dat heb je daar niet echt. Dus dat wordt allemaal een beetje in elkaar geknutseld dan. En dan sta je te spelen op hele interessante locaties. Dus het was echt een heel avontuur.
0: Ja, wat was de meest interessante locatie dan, Berry?
2: Nou, ik ben wel benieuwd naar Sebas antwoord.
0: Nou, hij weet het gewoon niet.
1: Ik kan er meteen te denken. Nou ja, ik kan het niet 1, 2, 3 zeggen, want elke plek was gewoon anders. Zeg maar, je rijdt gewoon 8 uur lang tussen de shows, want het is natuurlijk een gigantisch land. Dus als je naar een andere show rijdt, rij je gewoon 8 uur. En binnen die 8 uur verandert gewoon het hele landschap. Verandert ook de bevolking. Dus eigenlijk elke gig was daar gewoon echt bijzonder. We keken onze ogen uit.
0: Ja, en dan is het dan een enorme overstap van inderdaad zoiets. Dan naar weer terug naar het podium in Emmen, Berry.
2: Ja, wat op zich wel een memorabele plek was trouwens. Was het in Naasna, dan speelden we echt. Gewoon vlak naast het meest paradijselijke strand dat je ooit hebt gezien. Helemaal wit met palmbomen en zo. Mm-hmm. Dan zaten we 3 dagen in zo'n super resort. Een beetje ons vol te proppen met eten. En één leuk showtje te spelen. En daarna reden we dan weer door naar de woestijn, weet je wel. Dan speelden we ergens in Bloemfontein een show. Ja, dus dat is wel even wennen als je dan weer thuis komt hier een festivalshow moet spelen. Ja,
0: ja dat is dan toch een andere vibe dan. Maar toch alweer heel erg veel zin in, dacht ik zo, of niet, Berry?
2: Zeker, ja. Ik kan niet geloven dat het zo goed gaat met ons dit jaar. We staan op zoveel toffe festivals, waaronder Hello. Dus ja, heel veel zin in.
0: Ja, Sebastiaan, want hoe ziet de zomer er voor de rest dan eigenlijk uit voor jullie?
1: We zitten nu midden in eigenlijk onze festivaltour. Eigenlijk wordt het grootste Concert at Sea binnenkort.
0: Daar zijn
1: we echt heel erg blij mee. Ja. En tussen alle gigs en festivals door zijn we ook nog een album aan het afmaken. En daarmee starten we over 2 weken met officiële recordings. We zijn nu nog aan het afschrijven. En dan komt hij dit najaar, begin november komt hij uit. Rondom onze clubtour door Nederland.
0: Oké, dus dan zit er weer een ouderwetse clubtour, zullen we dan maar bijna zeggen, aan te komen.
1: Ja, dan wordt het echt een albumrelease tour met nieuw werk. En ja, dan doen we er een aantal steden in Nederland aan.
0: Berry, wat kunnen we verwachten van het nieuwe album dan?
2: Ik denk wel een verdere uitbouwing van onze sound.
0: Yeah.
2: En misschien ook iets meer pit erin of zo, iets meer ballen. zo.
0: Iets met ballen?
2: Okay. Een klein beetje, we nemen een klein beetje risico dit keer. Okay. Zo zou ik het het beste omschrijven, ja.
0: Ja, Sebastian, hoe gaan die iets meer ballen klinken dan?
1: Ik denk dat het iets groter en iets energieker wordt. Kijk, het is ook omdat we nu voor het eerst ook echt, ook door onze nieuwe boeker, het festival gaan betreden. Mm-hmm. Zoeken we toch ook een beetje naar een nieuwe sound waarin we, nou ja, toch ook wel Jack and the Weatherman blijven, maar ook wat beter te vertalen is naar een groot festival.
0: Dus nog dat, iets meer poppy nog, zeg maar?
1: Nou, niet per se pop, maar wel iets rauwer. Iets harder misschien.
0: Oké.
2: Ik heb het gevoel dat we in ons eigen genre, in ons eigen kleurtje, ook gewoon puur uit eigen verlangen op zoek zijn gegaan naar iets waar we weer helemaal enthousiast van worden, waar we helemaal wild van worden, weet je wel?
0: Ja.
2: En wat Sebas zegt, je platen zorgen voor de shows die je krijgt, maar de shows beïnvloeden ook hoe je nieuwe plaat dan weer eruit komt zien.
0: Ja, okay.
2: Dus het wordt inderdaad een stukje groter en een stukje ruiger en dat mag ook wel.
0: Ja, is het dan eigenlijk zeg maar een soort van het opnieuw uitvinden van jezelf of zeg maar het evalueren van jezelf?
2: Ik zou zeggen het evalueren, ja.
0: Maar... Ja, Sebastian, hoe denk jij daarover?
1: Ja, 100%. 100%. Okay. Ja, je wordt ook gewoon, ook als je ook op een festival, een grote festival staat en je merkt dat er energie is, dan denk je ook meteen van, oh ja, dit zou goed werken. Of zo'n soort nummer moeten we hebben. Of ja. Weet je wel, dit moeten we uitstralen. En dan neem je dat weer mee terug en dan ga je weer verder met schrijven en dan hou je daar misschien een beetje rekening mee. En dan, nou ja, dan ontstaat er toch gewoon iets wat toch weer even net anders is dan de vorige keer.
0: Maar zijn er dan ook artiesten, want je hebt natuurlijk veel festivals gehad, zeg maar in Zuid-Afrika, zijn er dan daar ook artiesten die je dan gezien hebt of waar je stukjes van gehoord hebt en denk van, hey, dat klinkt vet, dat nemen we ook mee in ons nieuwe album of zo? Of dat, daar pikken we een stukje van, Barry?
2: Ja, ik raak persoonlijk altijd wel een beetje geïnspireerd door de artiesten waar we mee toeren, want je bent natuurlijk samen op pad en dan speel je bijvoorbeeld 15 shows op een rij. Dan kijk je de hele tijd die show van je hoofdartiest. Uh-huh. En dan pik je daar zo uit van wat jij vet vindt. Dus ja. ik zie dan denk ik, oh cool, hier doen ze dat met de lichten. Of oh, hier gaan ze brengen ze het helemaal terug naar de stilte. Of hier laten ze iedereen springen, maar dat doen ze zus en zo. Weet je wel, er zit heel veel... heel veel elementen in die ik dan tof vind. En dan bespreken Sebastian en ik dat ook samen. Zo van, oh ja, dat zou ook wel vet zijn, weet je wel.
0: Ja, en dan vertaal je dat zeg maar weer een beetje naar je eigen sound, Sebastian.
1: Ja, of in je eigen show. Dus er kunnen ook show-elementen zijn waar je denkt van, oh ja, dat zou ook heel vet zijn. Of,
0: check.
1: Daar kunnen we iets mee doen. En dus je bent ook constant op zoek naar nieuwe dingen. Maar ook wel dingen, natuurlijk iedereen doet ook dingen die al gedaan worden. En daar probeer je dan weer je eigen draai aan te geven om toch weer wat verrassender uit de hoek te komen. En zo bouw je weer een nieuwe show.
0: Ja, kortom, een heel leuk jaar wat er al op zit. En er gaan ook nog heel veel toffe leuke dingen aankomen. Dus met die clubtour en nieuwe muziek wat er allemaal aan gaat komen. We gaan jullie in de gaten houden. Maar eerst zaterdag toch een thuiswedstrijd. Het Hello Festival. Wat kunnen de mensen verwachten die naar het festival toe komen van jullie?
1: Ten eerste, wat ik nog even mee wil delen is, we spelen best wel op tijd. We spelen om 1:30.
0: Uh-huh.
1: En het festival gaat om 1:00 open. Dus als ze ons willen zien, dan moeten ze toch
0: gelijk komen. Net
1: iets vroeger, ja precies, gelijk komen. En ook omdat wij toch in onze thuisplek zijn en we echt graag willen laten zien wat we nu in huis hebben, nemen we onze hele volledige band mee. We nemen blazers mee. Dus we gaan echt een feestje van maken. Het weer ziet er goed uit. En mocht het toch een beetje sputteren, we spelen in een hele grote tent. Dus dat wordt hartstikke vet.
0: Je hoeft geen ponchootje aan dus om jullie te zien.
2: Nee.
0: Hey, heren, ik dank jullie hartelijk. En veel plezier met jullie thuiswedstrijd aanstaande zaterdag natuurlijk. Hè?
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Hey, heren, tot de volgende maar weer.
2: Hoi.
0: Hoi.
2: Hoi.

Barry Krikke en Sebastian Weerman, oftewel Jack en The Weatherman, hier op Radio Drenthe. Waar we zometeen plaats gaan maken voor Dimitris. Die neemt de taken over van Anouk. Dat is Anouk in de middag. Zometeen daar meer over. Maar eerst Roxy Music, More Than This.

0: Roxy Music op Radio Drenthe. En More Than This. Bijna 12 uur, dus dat betekent dat ik het stokje zo meteen overgegeven aan Dimitris. Goedemorgen nog.
1: Thomas, goedemorgen.
0: Wat gaat er allemaal gebeuren na 12?
1: We hebben een nieuwe hulplijn. Als je creatief bent, dan mag je meedoen.
0: Als je creatief bent, alleen dan?
1: Je moet wel creatief zijn.
0: Ah, oké. Okay.
1: Ja.
0: Creativiteit is vereist.
1: Ja. Maar dat kan ook heel leuk zijn natuurlijk. Hè?
0: Zeker, zeker.
1: Ja. En we hebben de slingerplaat.
0: Ja.
1: Het enige wat ik daarover ga verklappen is dat het met vandaag te maken heeft.
0: Het zal vast iets met voetbal te maken hebben.
1: Nou!
0: Als je om je heen kijkt, kun je daar ook niet onderuit. Veel plezier bij Dimitris zometeen. En ik spreek je morgen vroeg weer. Hoi!

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek, Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hoogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het aantal gevluchte mensen dat terugkeerde naar huis was vorig jaar 1,5 keer zo hoog als het jaar ervoor, meldde de VN de Vluchtelingenorganisatie. Bijna 4,4 miljoen mensen die naar een ander land waren gevlucht en 10,3 miljoen mensen die binnen hun eigen land op de vlucht waren geslagen, keerden terug en dat is het hoogste aantal in 50 jaar tijd. De VN benadrukt dat er veel leed schuilgaat achter deze ogenschijnlijk positieve cijfers. De omstandigheden waar mensen bij thuiskomst in terechtkomen zijn vaak zeer slecht en ook worden veel mensen gedwongen om terug te keren. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt in de buurt van de kustplaats Kuhestach, aan de straat van Hormuz. Dat meldt de New York Times, onder meer op basis van Iraanse media. Op satellietbeelden is te zien dat twee grote bronnen wateropslagtanks vernietigd zijn. Het is volgens de New York Times niet zeker dat ze door raketten getroffen zijn, en zo ja of die door Amerika zijn gelanceerd. In Mexico-stad hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd bij het Azteca-stadion, waar vanavond de openingswedstrijd van het WK wordt gespeeld. Het waren vooral familieleden van mensen die mogelijk zijn gekidnapt of gedood door drugsbendes of de autoriteiten. De demonstranten riepen leuzen als Mexico, kampioen van de verdwijningen. In Lelystad is vannacht een parenclub afgebrand. Het pand was onlangs voor 4 miljoen euro gekocht door de gemeente. Die wil in de buurt een nieuwbouwwijk neerzetten en vond dat de parenclub te dichtbij lag. Bovendien zou de nieuwbouw vertraging kunnen oplopen door de juridische procedures door de eigenaren van de club. De gemeente was al van plan het gebouw te slopen en dat hoeft nu niet meer, want het pand in Lelystad moet na de brand als verloren worden beschouwd. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Ook kan er plaatselijk een bui vallen. Het wordt 16 tot 18 graden. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms ook weer wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
7: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
6: Beren goed, thanks Bo.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: En actie Olifant.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
7: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
12: Radio
4: Drenthe.
12: Anouk in de middag.
4: Met Dimitris Kops.

Ocean en Get Out My Dreams, Get Into My Car. Goedemiddag, het is 10 minuten over 12. Eet smakelijk. Oh, je hebt nog geen lunch, dan op naar de kantine zou ik zeggen. Van harte welkom bij Anouk in de Middag hier op Radio Drenthe. Mijn naam is Dimitri Skops, want Anouk is vrij op de donderdag. Maar wel de gebruikelijke ingrediënten deze middag in Anouk in de Middag. We hebben Robert, die is op tjak. Gaan we zo meteen contact mee maken. We hebben nieuwe Drentse muziek in Drentertainment. Jij bepaalt wat we draaien in de slingerplaat. En we hebben een nieuwe hulplijn vanmiddag. Ja, en als je creatief bent, dan zou dat zomaar iets voor jou kunnen zijn. En muziek onderweg. Henk Westbroek en Level 42 hoor je zo meteen naar Melanie Ryan.

geschreven voor zijn Julia. Henk Westbroek schreef dit nummer in 1998. Voor Julia. En hoewel Henk en Julia dit jaar al 56 jaar samen waren, waren ze nog nooit getrouwd. Maar afgelopen maart is Henk alsnog in het huwelijksbootje gestapt met de vrouw voor wie hij dit nummer schreef. Met Julia dus. Zelfs je naam is mooi hier op Radio Drenthe. En mocht je de ceremonie hebben gemist, hij was klein en intiem op het stadshuis van Utrecht, dat je het weet. Hey, zometeen om 12:30 is Daphne hier met het allerlaatste regionieuws. En de Doobie Brothers komen eraan. En ook gaan we contact leggen met Robert, want die is vanmiddag op Tjak. Eerste Level 42, Something About You bij Radio Drenthe.

0: vaart thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
1: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Goedemiddag, het is 12:30, tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Emmenaar tekent een contract voor 2 seizoenen in Deventer. Het is zijn 3e club in korte tijd. Begin september vorig jaar werd hij ontslagen bij FC Twente. Halverwege mei kreeg hij ontslag bij Royal Antwerp FC. Oosting is blij met de stap naar Go Ahead Eagles en zegt dat het authentieke en volkse karakter van de club bij hem past. 71 asielzoekers hebben afgelopen nacht geslapen in sporthal De Hullen in Roden. In die sporthal werd de afgelopen dagen een noodopvang ingericht, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De komende nachten biedt de gemeente De Wolden een noodopvang aan. In sporthal De Slenken in de wijk kunnen asielzoekers vanaf vanavond 10 uur slapen en douchen. Morgenochtend worden de asielzoekers weer met bussen teruggebracht naar Ter Apel. En de provincie stelt 1,5 miljoen euro beschikbaar voor de restauratie van een aantal panden in de koloniën van Weldadigheid. Met de bijdrage worden eerst panden in Veenhuizen aangepakt. Omdat de provincie met geld over de brug komt, is de kans groter dat er ook geld van het Rijk vrij wordt gemaakt voor de renovatie. Ook in Frederiksoord en Wilhelminaoord moeten panden worden gerenoveerd. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: Hartstikke goed. Dan gaan we naar het weer en daarvoor hebben wij live contact met Hans Nienhuis. Goedemiddag.
5: Mooi Dimitris, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Het weer.
5: Ja, het is buiig weer en dat is het al dagen. Dus eigenlijk heb ik helemaal geen nieuws te melden als je nu naar buiten kijkt.
3: Gaan we een plaatje draaien dan?
5: Ja, doe maar een mooi plaatje. Dankjewel voor de zon van Daniel Lewis of zo. Nee, het is goed.
3: Hans, fijne dag.
5: Hoi.
3: Nee, grapje natuurlijk.
5: Ja, natuurlijk. Er komt wel ander weer aan. Dus ik heb gelukkig wel een weerbericht met wat verandering voor je te melden. Maar ik denk niet dat het soort verandering is waar je op zit te wachten.
3: Oh.
5: Kijk, die buien die we nu hebben, die duren nog een paar uur. Maar vanuit het westen komt er komt de temperatuur van de bovenlucht gaat omhoog. Er komt wat warmere lucht aan, maar dan merken we op de grond nog niet al te veel van. Maar een bui heeft een koude bovenlucht nodig om te groeien. Als de bovenlucht opwarmt, dan gaat de buiigheid dus eruit. En in de bovenlucht kunnen we ook wel zien dat er andere lucht aankomt. Want als je in de tweede helft van de middag straks naar het westen kijkt, zie je hoge wolkensluiers aankomen. En de zon die soms in opklaringen tussen die buien doorkomt, die gaat dan langzamerhand en kruipt die in een nest. Temperatuur 17 tot 18 graden is het maximum vandaag. Ik denk eigenlijk tussen de buien door dat we met 16 graden ook op meeste plekken wel gehad hebben. En de wind die is zwak tot matig uit zuidwestelijke richting. Nou, die hoge bewolking wordt dichter. En vanavond gaat er ook wat lichte regen uitvallen vanuit het westen. Geen buien dus, maar gestadige regen. En dat gaat vannacht door en morgenochtend gaat dat ook door. Eigenlijk wordt morgen een vrij druilerige dag, met zeker in de ochtend een grijze lucht en van die lichte neerslag eruit. In de middag wordt het allemaal langzamerhand ietsje buiiger, maar dat zijn buiengebieden. Gebieden met buiige regens. Je weet wel, dan is het even droog, dan regent het weer even. Maar de zon die heeft weinig kans morgen en de wind is matig tot uiteindelijk vrij krachtig uit het westen. Ja, en dan voelt het morgen bij 18 tot 19 graden toch echt herfstig aan in onze provincie. Het weekend, beide dagen een graad of 17 tot 18. Als mee zit net boven de 18 op sommige plekken. En op zaterdag zien we een vrij krachtige westelijke wind waaien, ook wat vlagerig. Met in de ochtend de meeste zon, in de middag leeft de buiigheid weer een beetje op. Lichtere buien, geen onweer of zoiets, gewoon echt buitjes. In de avond zakken ze wat in elkaar en dan heeft de zon weer een beetje kans. Dus dat ritme dat kennen we eigenlijk al wel van de voorgaande dagen. En ook op zondag hebben we dat nog steeds, maar dan wordt de wind noordwestelijk en gaat er een graad van de temperatuur af. Ja, is er dan licht aan het einde van de tunnel? Jawel, maar dat licht dat is nog een klein beetje zwakjes, zou je kunnen zeggen, want het zit nog ver weg in de glazen boltermijn. Ook maandag, als ik zo ver durf te gaan, is nog een vrij koele dag met een graad of 18. Afwisseling van zon en bewolking, maar die dag lijkt al wel droog te gaan verlopen. En dat is de opmaat naar iets meer invloed van het Azorenhoog in de volgende week. Dan komt er wat meer zon in ons weerbeeld, lijkt het droog te gaan blijven en gaan de temperaturen eindelijk ook weer eens een paar graden door de 20 heen. En dan keren we terug naar een wat meer normaal zomerweerbeeld, tenminste voor de tijd van het jaar.
3: Hartstikke goed, kunnen we dan het terras op eindelijk?
5: Nou ja, dat kan nu ook wel hoor. Maar dan moet je even een jas meenemen of een paraplu.
3: Ja, ja, nee, maar ik zit graag in de zon op het terras, hè.
5: Ja, oké, okay, goed. Dat wordt hem nog even niet. Ah. Wijkt nog een paar dagen door. Uiteindelijk lijkt het dus wel wat stabieler te worden in de volgende week.
3: Hartstikke goed. Hans, we gaan je snel weer spreken.
5: Tot volgende week.
3: Fijne dag, dag. Zometeen hier op Radio Drenthe hebben wij Robert. Die is op Tjak. We gaan horen waar die is. En muziek onderweg van The Dire Straits en Adele komt er ook aan.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
1: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
2: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
2: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.

0: Op Tjak.
1: Met Robert Oosting.
2: Ja, Robert is vanmiddag op Tjak. Robert, waar ben jij?
3: Ik sta, heel precies weten wil, op 2,5 meter afstand van Hunebed D8. Waarangs in de bossen bij Anlo en bij mij is die Valerie, wil ik je naam wel goed uitspreken, Vermeire.
4: Ja, klopt helemaal.
3: In één keer al, gelukkig. Waar komt die naam vandaan trouwens?
4: Ja, uit Zuid-Vlaanderen. Okay. Helemaal een uithoek.
3: Kom je daar zelf ook vandaan?
4: Ver weg wel, maar okay. Ik heb er niet gewoond.
3: Nee, precies. Nou, we staan hier nou in ieder geval in de bossen in Drenthe, waar het steeds harder begint te regenen en te onweer. Maar jij bent zo slim west, in tegenstelling dat mijzelf om een paraplu mee te nemen.
4: Zeker.
3: Zal ik hem vasthouden? Want je hebt iets om te laten zien. Want wij starten hier natuurlijk niet voor niks bij het Hunebed.
4: Nee, dat klopt. Wij hebben het steengoed rondje gemaakt namelijk.
3: Ja.
4: Langs 11 Hunebedden in Aanhunze. Aanhunze heeft 11 Hunebedden.
3: Ja.
4: 54 in Drenthe, 2 in Groningen. Nou ja. En die 11 Hunebedden in Aanhunze wouden wij even op een mooie manier laten zien.
3: Ja.
4: Met een fietsroute.
3: Ja, want ik ben helemaal vergeten jou te introduceren. Maar jij bent toeristisch regisseur bij de gemeente Aanhunze.
4: Dat klopt.
3: Een mond vol, maar wat doet een toeristisch regisseur?
4: Ik ben verantwoordelijk voor de toeristische informatievoorziening.
3: Ja.
4: Gebiedspromotie, contact met de ondernemers. En ook het maken dus van een nieuw toeristisch aanbod. Waaronder dus zo'n mooie nieuwe fietsroute.
3: Ja, en ik ben echt oprecht heel blij dat jij van Marketing Drenthe een paraplu met hem hebt. Want het begint steeds harder te regenen. Nou echt heel hard. Dat is geen fietsweer, hè? Dit
4: is geen fietsweer. Dit zou ik niet met een ponchootje aandurven.
3: Nee, ik ook niet. Dan moet je echt wel de regenpak aan hebben. Hé, maar die fietsroute. 11 Hunebedden, zeg jij, door de gemeente.
4: Ja, en het is natuurlijk niet alleen maar Hunebedden. Want dat zou ik persoonlijk ook wel een beetje saai vinden. Maar je komt door het prachtige landschap, wat al in de ijstijd is ontstaan. Je fietst eigenlijk tussen de Rolderrug en de Hondsrug.
3: Ja.
4: Dus dat zie je ook eigenlijk tijdens de fietstocht heel goed, die glooiing in het landschap. Verder uiteraard langs mooie natuur, Brinkdorpen, horeca, niet onbelangrijk. Ja. Ik zou de krentenbollen wel thuis laten, zeg maar. En en hier bijvoorbeeld in het Strubbe-Kniphorstbos waar wij nu staan, daar zijn ook 62 volgens mij grafheuvels nog te zien.
3: Ja.
4: Hier om de hoek nog een galgenberg, eeuwenoude karresporen. Dus eigenlijk wordt het hele verhaal verteld.
3: En hoe wordt zo'n route dan samengesteld? Heb je daar geëikte routemakers voor? Of pik je gewoon allerlei historische punten en denk je van nou, dan vleggen we een route tussen deur of hoe giet zoiets?
4: Tegenwoordig zorgen wij dat eigenlijk alle routes via het fietsknooppuntennetwerk gaan.
3: Ja.
4: Die recreatieschap Drenthe al een hele tijd mooi op orde heeft. Dus dat betekent dat je ook op elk moment op de route kan starten. Dus het heeft niet per se een start- en eindpunt. Maar als je op camping X staat, dan kun je ook vanaf daar de route starten. Dus dat is heel makkelijk. En je kan dus ook, de route is 38 kilometer. Maar je kan ook even een halve route doen. Geen halve route, maar een kortere route. 27 kilometer hebben we ook als optie erbij. En je kan ook meerdere dagen dus, als je op de camping staat. Of zelfs als inwoner. Want de meeste inwoners kijken natuurlijk alleen maar naar het Hunebed in hun eigen achtertuin.
3: Nou, ik denk misschien, dat is wel mooi, dat heel veel Drenthe dat niet eens doen. Ik weet niet, ik ben echt een Drenthe, maar ik gewoon niet wekelijks ben Hunebed staan kijken. Ja, nou toevallig. Maar eigenlijk mis je het mooiste in je eigen omgeving.
4: Ja, precies. Dat denk ik ook. Want we waren gisteren toevallig rondje recreatie op pad met wat ondernemers en raadsleden in de omgeving.
3: Ja.
4: En ik heb eigenlijk de hele dag gehoord van, oh, hier ben ik eigenlijk nog nooit geweest. Oh, is dit nieuw? Nee. Nou ja.
3: Stom eigenlijk,
4: ja.
3: Hè?
4: Ja, zeker.
3: Jij natuurschoon en historie gewoon mist.
4: Zeker, zeker, ja.
3: Nou, dat is zo'n route natuurlijk ook hartstikke mooi. Maar je zet wel echt in op toerisme, wat dat betreft.
4: In principe zetten wij in op toerisme. We willen de route ook in het Duits nog gaan maken. Want Duitsers houden nou eenmaal van dit soort eeuwenoude monumenten. Dus,
3: ik ben ook wel een klein beetje jaloers, denk ik, op ons prachtige fietspadennetwerk.
4: Daar ga ik wel vanuit, ja. Ja, zeker.
3: In Duitsland is dat toch een stuk minder, wat dat betreft.
4: Ja, het fietspad hier is bijvoorbeeld ook extra breed. Dus tegenwoordig zijn er ook steeds meer duo-fietsen. En sowieso de elektrische fietsen moet je elkaar niet met angst in de ogen aankijken natuurlijk. Als je tegenkomt op zo'n alleen maar een schelpenpaadje. Wat ook heel mooi is, maar beetje van beide is goed, denk ik.
3: Precies. Nou is het weer nog geen reclame voor Drenthe, maar goed, daar hebben we weinig invloed op. Maar mensen die toch, ondanks deze buien, ja, we kunnen natuurlijk wachten op een beetje beter weer. Maar dit is de route starten, wat is de beste wijze om dat te doen? Dit prachtige boekje wat je hebt, waar is die bijvoorbeeld te verkrijgen?
4: Die is te verkrijgen bij al onze, bijna al onze recreatieondernemers. Uiteraard ook op het gemeentehuis in Gieten. En wij hebben eigenlijk de toeristische informatievoorziening volledig digitaal. Dus via onze informatiezuilen, allemaal verschillende uilen in de dorpen. En natuurlijk kun je ook gewoon op internet kijken bij onze digitale kaart van Aanhunsen, waar niet alleen deze route te vinden is, maar ook alle andere bezienswaardigheden in de gemeente.
3: Ja.
4: En als je je locatie aanzet, dan fietst die ook nog even mooi met je mee.
3: Super.
4: Ja, toch?
3: Dan is het op de knieën voor de weer gewoon voor een beetje beter weer. En wij gaan hopen dat het gauw droog is. Want het reekt echt nog steeds heel hard en net aan donderklap. Dus het wordt nog even spannend of ik de bijdrage van 4 uur halen ga. Maar ik heb er wel goede hoop in. En Marketing Drenthe dus op de website even kijken als je deze prachtige route dus fietsen wilt. Tot straks.
1: Heb jij ook een tip voor Op Tjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

Money for Nothing en Chicks for Free. Het leven van een superster. Moet toch geweldig zijn. De Dire Straits hoorde je hier op Radio Drenthe. Met zometeen na 1 uur een nieuwe hulplijn. Ben je creatief, dan is het echt wat voor jou. En muziek komt eraan van Mike Oldfield en de 3J's. Direct naar Jennifer.

0: Wil je maximale zichtbaarheid in Noord-Nederland? Kies Green LED Walls aan de A28 bij Assen. Twee megagrote LED-schermen van 100 vierkante meter zorgen voor de grootste exposure in de regio. Met gemiddeld 38.000 voorbijgangers per dag bereik je razendsnel jouw doelgroep. Al vanaf €525 per maand krijg je 3000 views. Goed voor zo'n 25.000 voorbijgangers bereik. Meer info op greenledwalls.com.
1: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
2: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Aan tafel!
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
2: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubinga in Meppel.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
8: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Noord-Ierland zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met railschoppers. In de voorstad van Belfast werden agenten bekogeld met stenen en molotovcocktails. Voor de tweede avond op rij waren er mensen de straat op gegaan vanwege een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie heeft 16 verdachten opgepakt. Paus Leo is aangekomen op de Canarische eilanden. Tijdens zijn bezoek aan de Spaanse eilanden zal hij zich vooral richten op vluchtelingen. Hij wil onder meer in gesprek met vluchtelingenfamilies en hulporganisaties. In Spanje is migratie momenteel een belangrijk thema dat het land verdeelt. Het bezoek van de paus aan de Canarische eilanden is onderdeel van zijn bezoek aan Spanje dat bijna een week duurt. Bij een crash met een legerhelikopter in Pakistan zijn alle 22 inzittenden om het leven gekomen, meldt persbureau Reuters. Het ongeluk gebeurde gisteren in de regio Kashmir. De helikopter zou technische problemen hebben gehad. In de hoofdstad van Kashmir liepen begin deze maand demonstraties uit de hand. Minstens 11 mensen kwamen om bij botsingen met de politie. Het lijkt erop dat Amerika bij de aanvallen op Iran gisteren een waterinstallatie heeft geraakt. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van een kustplaats aan de straat van Hormuz, blijkt uit een analyse van de New York Times. Op satellietbeelden is te zien dat 2 grote betonnen wateropslagtanks zijn vernietigd. Het is niet zeker dat ze zijn geraakt door Amerikaanse raketten, maar het ging om een precisiebombardement en er zijn volgens de New York Times geen andere gebouwen in de buurt. Het aanvallen van civiele infrastructuur geldt als een oorlogsmisdaad. De regio in Iran is een van de warmste plekken op aarde. Het weer: in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Radio Drenthe.
9: Anouk in de middag.
8: Met Dimitris Kops.

0: Earth and Fire op Radio Drenthe met Weekend. Nou, het is nog geen weekend. Het is donderdagmiddag. Maar het voelt wel een klein beetje als weekend. Want ja, het gaat vanavond gebeuren. De start van het WK voetbal.
1: De hulplijn.
0: Daar gaan we het later over hebben. Eerst hebben we de hulplijn. En de hulplijn wordt vandaag ingeschakeld door Antoinette Plaggen. Ze had een heel mooi idee. Een mozaïekbankje plaatsen bij de dorpskamer in Nieuw-Rode. Maar daar is nog wel het een en ander voor nodig. En daarom hebben wij contact met Antoinette. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, er gaat iets moois plaatsvinden bij de dorpskamer in Rode.
2: Klopt.
0: Vertel eens, waar komt het idee vandaan voor een mozaïekbankje?
2: Een mozaïekbankje komt eigenlijk weg van het idee dat we buiten bij de dorpskamer een zitje willen hebben, een terrasje willen hebben en het bloeizone idee wat vanuit de dorpskamer is. Dat betekent dat er een verbindingsslag gemaakt wordt tussen de mensen binnen en buiten. En als je dus de winter doorbrengt en je hebt buiten ook nog zicht op een mooi bankje, daar kun je toch nog eventjes zitten omdat het zonnetje in de winter schijnt. Of lekker zomers gewoon eventjes naar de buren kijken. Je kan daar allemaal even een kletspraatje maken. En vandaar een bankje. En het idee om het dan zelf te maken, dat geeft ook weer een verbinding.
0: Ja, want het moet wel een beetje een fleurig bankje worden, begrijp ik.
2: Ja, de bedoeling is dat er zelf een ontwerp zou komen. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen of het advies gegeven van goh, kunnen we niet de kinderen een tekening laten maken waar uiteindelijk met 2 à 3 tekeningen in combinatie met het logo van de bloeizone een mooi ontwerp ontstaat voor de bank.
0: Ja, ja, wat is de bloeizone precies?
2: De bloeizone is ooit bedacht in Bakkeveen door een huisarts om mensen die veel in huis zitten, eenzaam zijn, de verbinding te geven om naar buiten te gaan en elkaar te ontmoeten. En in de dorpskamer kun je elkaar ontmoeten en wordt veel georganiseerd. En daar zit dus die verbinding in. En in Nieuw-Rode hebben we dus ook een bloeizone.
0: Oké, vandaar. Dus als ik het goed begrijp ben je dus op zoek naar mensen die goed kunnen ontwerpen.
2: Met name kinderen. Kinderen die een leuke tekening maken. En ik maakte dan in totaliteit van meerdere tekeningen één ontwerp.
0: Oké. En stel je voor, er zijn nu kinderen aan het luisteren of ouders van de kinderen die denken van nou, dat is wel leuk voor dat bankje daar in Nieuw-Rode. Hoe kunnen we de tekeningen naar jou toesturen?
2: De bedoeling is dat het tekeningen vanuit deze omgeving zijn natuurlijk. En de kinderen kunnen dat bij wijze van spreken morgen op de knutselmiddag kunnen ze dat langsbrengen. Verder is de dorpskamer eigenlijk elke dag wel open. Zodra er een groene vlag buiten staat, is er sowieso iemand aanwezig. En anders kan hij in de brievenbus gedeponeerd worden.
0: Oké, en wie gaat uiteindelijk dan bepalen welk ontwerp op het bankje komt?
2: Ik heb een oproep gedaan naar juryleden. Dus ik hoop ook dat we naar aanleiding van dit geheel ook een jurylid zal opstaan. Ik heb gevraagd of er een kinderburgemeester of een kinderraad in Roden is. Ik heb begrepen dat dat niet het geval is. Dus ik heb wel een kinderadviesraad. Er wordt nu gekeken of van daaruit 1 lid kan komen of vanuit het college. En dan heb ik nog 2 leden nodig. Ja. Dus ik hoop dat deze oproep daar een bijdrage aan levert.
0: Oh, het is eigenlijk een dubbele oproep.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
0: Ja, nou ja, dat is hartstikke goed. Ja, goed, we zijn op Radio Drenthe, dus ja, dat is mooi in de buurt. Stel je voor dat er nu mensen aan het luisteren zijn die zoiets hebben van, nou ja, ik kan er wel iets mee. Waar kunnen die mensen zich melden? Ook op een website? Of moeten ze echt langskomen met dat ze binnenlopen bij jullie met de groene vlag?
2: Dat mag altijd. Wees welkom, maar via de e-mail activiteiten@dorpshuis.nl dorpshuis Nieuw-Rode, wat zeg ik nu. Daar kunnen ze zich aanmelden. En dan hoop ik dat ze met grote getalen dat ze zullen gaan doen.
0: En dat moet dan voor vrijdag de 19e deze keer?
2: De tekeningen graag voor de 19e. En als ik ook dan de juryleden heb, dan kunnen we die week daarna een datum afspreken om even te gaan kijken naar de tekeningen. En 26 juni 's middags hebben we een knutselmiddag en een afsluiting met een high tea. En dan is de bedoeling dat daar ook de prijsuitreiking plaatsvindt.
0: Antoinette, het is allemaal duidelijk. Dankjewel. Ik hoop dat er een hoop aanmeldingen komen.
2: Ja, mag ik de e-mailadres nog even correct zeggen?
0: Ja hoor. Zeg het maar.
2: Dat is activiteiten@dorpshuis-nieuwroden.nl.
0: Doe hem nog één keer voor de mensen die hem niet helemaal goed hebben opgeschreven.
2: activiteiten@dorpshuis-nieuwroden.nl.
0: Helemaal goed. Antoinette Plaggen, dankjewel.
2: Nou, hartstikke bedankt en een goede uitzending verder.
0: Dankjewel, doedoe.
2: Doei.

0: De slingerplaat.
1: Ja, heb je het al ingeslagen? De droge worst. Kaas, ossenworst. Het wordt vanavond bij mij thuis allemaal mooi uitgeserveerd.
2: Oh ja?
1: Ja, ik maak er even wat van vanavond.
2: Wat leuk. Biertjes koud?
1: Ik ben niet zo'n bierdrinker thuis. Oh. Maar ik denk dat ik het wel vanavond wel eventjes een speciaal biertje. Ja.
2: Lekker hoor.
1: Maak er even een mooi avondje van. Want vanavond gaat het WK 2026 officieel van start. Om 9 uur Nederlandse tijd wordt in Mexico stad de aftrap gedaan. Met de openingswedstrijd natuurlijk van het WK. En dat is tussen Mexico en Zuid-Afrika. 9 uur vanavond dus. En daarmee begint een maand vol topvoetbal. Met tientallen WK-wedstrijden. Een vol WK 2026 speelschema. En de jacht op de wereldtitel. En Nederland speelt haar eerste wedstrijd komende zondag. Om 10 uur tegen Japan.
2: Ja, nou, hartstikke leuk.
1: En jij, ga jij ook kijken vanavond?
2: Nou, vanavond niet.
1: Echt
2: nee,
1: niet?
2: Nee, dan sta ik al bij een concert. Dus dat had ook niet gekund. Maar ik moet zeggen dat het nog steeds bij mij moet groeien, dat gevoel.
1: Oh.
2: Ja.
1: En wat denk jij ervan van Nederland, Daphne?
2: Ja, ik denk dat ik dit jaar voor Curaçao ben. Ik vind dat zo gezellig. Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Ja, nee, dat kan ook natuurlijk.
2: Past niet helemaal bij alle oranje vlaggetjes die we hier hebben hangen, maar...
1: En een hoop Nederlanders natuurlijk bij Curaçao.
2: Nou, precies.
1: Ja.
2: En jij?
1: Ik denk dat we wereldkampioen worden.
2: Vet.
1: Ja.
2: Ja, oké. Okay.
1: Met een glansrol voor Wout Weghorst.
2: Oké, okay. En doe je dan ook mee aan van die WK-poeltjes?
1: Ja, ik heb een WK-poeltje, ja.
2: Oké.
1: Okay. Ja.
2: En dan heb je dus ook Nederland als winnaar?
1: Ik heb Nederland als winnaar, ja.
2: Oh jeetje,
1: ja.
2: En tegen wie moeten ze dan in de finale, volgens jou?
1: In mijn pool?
2: Ja.
1: Oh, dat weet ik niet eens.
2: Ach, nou, daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Nou, dan moet ik het even gaan bekijken.
2: Ja, nou ja, je mag het ook later laten weten, hoor. Misschien heb ik er nog wat aan, want ik moet die hele pool nog gaan invullen.
1: Ja.
2: Er zijn meerdere pooltjes van vrienden en familie en collega's. Maar ik heb nog geen enkele ingevuld.
1: Oh, dan moet je snel zijn.
2: Nou, daarom.
1: Ja, ik heb Nederland-Brazilië.
2: Oké. En dan, daar komt Nederland dus als winnaar uit.
1: Daar komt Nederland als winnaar uit.
2: Ja, ik teken ervoor.
1: Ja. Ja, dus we gaan kijken of
2: hoeveel wordt het dan? Laatste vraag.
1: Oh, ik hoop toch op strafschoppen.
2: Oh ja?
1: Ja, zo'n lekkere lange wedstrijd, weet je wel. Dat het, dat het lekker 1-1 wordt of zo, weet je. En dan verlengen en dan uiteindelijk... Dat lijkt me fijn. Maar goed.
2: Heftig, ja. Ik trek dat nooit zo goed.
1: Nee?
2: Dan vind ik het toch in één keer heel spannend allemaal.
1: Ja.
2: Ja. Nou,
1: dokter
2: leuk.
1: Voor een nieuw hart.
2: Ja, inderdaad.
1: Ja goed, we zitten lekker te babbelen over het WK voetbal. Het gaat dus vanavond van start. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar muziek dat iets met sport te maken heeft.
2: Ja.
1: We trekken hem even wat breder, want er zijn natuurlijk ook een hele hoop WK-nummers en EK-nummers. Die mag je ook allemaal insturen. Ik kan me een hele mooie van Gerard Joling nog herinneren. Die heeft ook een nieuwe trouwens.
2: Oh.
1: Die oude is ook goed, met de admiraal Van Gaal. Weet je, ken je die nog? Van Rio, we gaan winnen.
2: Tuurlijk.
1: Rio.
2: Ja.
1: Nou, dat soort nummers. Ik moest denken aan Survivor, Eye of the Tiger.
2: Ja, boksen is dat meestal, toch?
1: Ja. Dus we zijn op zoek naar liedjes die iets met sport te maken hebben.
2: Ja.
1: Schiet er nu iets bij jou naar boven. Dan mag je dat plaatje doorbellen of appen met de studio van Radio Drenthe. Ons telefoonnummer is 0592-3311-88. 0592-3311-88. Welk nummer moeten wij vanmiddag draaien dat iets te maken heeft met muziek? Jij nog een suggestie?
2: Let's Get Physical. Daar moest ik aan denken. Ja.
1: Die is ook goed, die is ook goed. Nou, je mag het doorgeven via het telefoonnummer van

0: & Family actie in Designer Outlet Ochterhoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochterhoek.nl.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op EmiHeat.nl.
3: Goeiedag, het is exact 2:30. Het is tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. Het busvervoer in Drenthe blijft volgend jaar op peil, maar het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft het financieel lastig. Het OV-bureau wil in 2040 een keer zoveel passagiers, maar daar is geen geld voor. Volgend jaar moet het OV-bureau namelijk ruim €1 miljoen uit de reserves halen om de begroting rond te krijgen. Het bureau staat in de min omdat de kosten voor het uitvoeren van de dienstregelingen steeds stijgen, mede door oorlogen in Oekraïne en het Midden-Oosten. Het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand verstuurt het KNMI een kwartier van tevoren meldingen voor gebieden waar zware buien aankomen. Ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. Die verandering is volgens meteorologen een logische stap, omdat extreem weer zich niet aan topografische grenzen houdt. 71 asielzoekers hebben afgelopen nacht geslapen in sporthal De Hullen in Roden. In die sporthal werd de afgelopen dagen een noodopvang ingericht, omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. De komende nachten biedt de gemeente De Wolden een noodopvang aan. In sporthal De Slenken in de wijk kunnen asielzoekers vanaf vanavond 10 uur slapen en douchen. Morgenochtend worden de asielzoekers weer met bussen teruggebracht naar Ter Apel. En Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Emmenaar tekent een contract voor 2 seizoenen in Deventer. Het is zijn 3e club in korte tijd. Begin september vorig jaar werd hij ontslagen bij FC Twente. Halverwege mei kreeg hij zijn ontslag bij Royal Antwerp FC. Oosting is blij met de stap naar Go Ahead Eagles. Hij zegt dat het authentieke en volkse karakter van de club uit Deventer bij hem past. Dat was het. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: En voor het weer is aangeschoven Hans Nienhuis.
5: Het is buiig weer met mogelijk een losse slag onweer, maar tussendoor zijn er ook scherpe opklaringen. Maximaal is het een graad of 17 tot 18. Later vanmiddag verminderen de buien en naderen hoge wolkensluiers die bij een front horen. Vanavond en vannacht zal het daaruit geruime tijd gaan regenen.
3: Het WK voetbal gaat vanavond beginnen met de aftrap om 9 uur in de Mexico-stad tussen Mexico en Zuid-Afrika. En daarom zijn we in de slingerplaat op zoek naar muziek dat iets met sport te maken heeft. Daphne, is er al een hoop binnengekomen of moet er nog meer binnenkomen?
4: Nou, er mag nog wel binnenkomen hoor, alleen maar leuk. Maar er zijn al goede suggesties gedaan.
3: Oké, dus als je nog een plaatje weet dat iets met sport te maken heeft, kom erop, bel of app de studio van Radio Drenthe op 0592 33 11 88. Zometeen hier Rocky Burnett en ook Tom Jones, die man met die zware stem.
6: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
7: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer rendement en meer voorspelbaarheid, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer inkomsten en minder zorgen. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Ook investeren met een vast maandelijks rendement? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
10: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
12: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans.

0: Dingenplaat.
1: Vanavond, 9 uur, vergeet het niet, gaat het van start het WK-voetbal. Er wordt afgetrapt in Mexico-stad met de wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. En Nederland speelt de eerste wedstrijd zondagavond 10 uur tegen Japan. En daarom zijn wij hier vanmiddag bij Radio Drenthe op zoek naar muziek dat iets te maken heeft met sport. Ja, ja. Je mag je plaatje doorgeven voor een plekje op het rad. Daphne gaat zo meteen een slinger geven aan het rad. En daar rolt dan een plaatje uit en die gaan we helemaal draaien.
2: Ja, en voor elke letter hebben we natuurlijk een liedje nodig.
1: Dus hoeveel liedjes heb je nodig?
2: 26.
1: Kijk, is dat zijn.
2: Moet ik even snel tellen hoor, maar ja.
1: Ja. Goed, je mag je plaatje doorbellen of appen met de studio van Radio Drenthe 0592-33-1188. Er is een hoop binnengekomen. Onder andere Jelmer, die kwam met Wolter Kroes met Viva Hollandia.

0: Ja, iconisch. En dan heb je nog Bicycle Race. Die kwam binnen van Jan en Jenny. I want to ride my bicycle. I want to ride my
1: bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it well. Ja, ook toepasselijk. Eens even kijken, Op Fietske kwam ook meerdere keren binnen. Onder andere van Mary, dat is Skik natuurlijk. Ja, leuk om te draaien op donderdagmiddag.
0: Zeker. Ja, en deze vond ik heel leuk. Die van, ook van Mary, maar ook van Ria en Roel. Thunderstruck van AC/DC.
1: Oh! Zo!
0: Ah, daar kan al je er goed in.
1: Als je dan even inkakt zo op de donderdag, dan...
0: Nou, dan ben
1: je wel weer wakker! Goed, Bert die kwam met Simon Garfunkel en The Boxer. Ja, daar had ik niet aan gedacht, maar dat is een goede suggestie. Hey.
0: Ja, even weer tot rust komen na het Thunderstruck van net. Maar fietsen kwam wel vaak binnen. Ook die van Boudewijn de Groot met Jimmy. Hoe sterk is de eenzame fietser?
2: Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind?
0: Ja, daar dacht Ali aan.
1: Oh, een goede suggestie van Ali.
0: Echt wel.
1: En ik had Anne aan de telefoon. Die kwam met de Dire Straits Walk of Life. Dus zeg je, wat heeft dat nou te maken met... kijk die videoclip maar. Dus die heb ik even bekeken. Maar er zitten allemaal sportfragmenten in die videoclip... bij Walk of Life van de Dire Straits. Dus die zetten we er ook op het rad.
0: En dat vond ik Surfing USA, van de Beach Boys natuurlijk. Die kwam binnen van Maresa, vond ik ook een goeie.
1: Ja, we zijn op zoek naar liedjes die iets te maken hebben met sport. Omdat WK voetbal vanavond om 9 uur begint. En Mini zei, Hazes is natuurlijk gewoon de basis. Had Hazes ook niet echt zo'n Wij houden van Oranje nummer? Ja.
0: God, ja. Nou,
1: ja.
0: Ook een goede suggestie.
1: Dat is ook een goede, toch? Dat was toch, ja. Dat, goed.
0: Nou, genoeg opties. Volgens mij komen we er wel, maar ja.
1: Er kunnen nog een paar bij.
0: Absoluut.
1: Dus laat het vooral snel weten welk liedje heeft iets te maken met sport. Wat nu in jouw hoofd oppopt. Bel of app dat nummer eventjes door naar de studio van Radio Drenthe. 0592-33-1188 zetten we dat nummer op het rad. En we gaan zo meteen een slinger geven aan het rad. Vandaar ook de slingerplaat. Hè? Ja, oké. Okay. Dus geef maar door. 0592-33-1188.

0: Dingenplaat.
1: Ja, de droge worst, de kaas, de ossenworst en de grillworst is ingeslagen bij mij thuis. Want vanavond om 9 uur, ja, dan komt dat heerlijke avondje komt eraan hoor. Hey, dan gaan we beginnen met het WK 2026. Het gaat officieel van start vanavond. 9 uur is de wedstrijd Mexico-Zuid-Afrika in Mexico-stad. Ik had toch gedacht dat de eerste wedstrijd in Amerika was. Dus ik heb dat ook eventjes moeten nagoogelen van klopt dat nou? Maar ja, dat klopt, het is in Mexico-stad. Daar wordt de eerste wedstrijd gespeeld.
2: Oh, nou ja.
1: Ik denk dat trekt die grote leider wel naar zich toe. Maar dat, nee,
2: blijkbaar niet.
1: Gunt het dan toch aan Mexico, de opening.
2: Hmm.
1: Maar goed, vanavond gaat het dus beginnen. Een maand vol topvoetbal met tientallen WK-wedstrijden. Een vol WK-schema. En natuurlijk de jacht op de wereldtitel. Daphne heeft er geen vertrouwen in dat Nederland wint. Ik wel. De eerste wedstrijd van Nederland zet het alvast in je agenda. Is komende zondag om 10 uur 's avonds tegen Japan. En daarom zijn wij vanmiddag op zoek hier bij Radio Drenthe naar muziek dat iets te maken heeft met sport.
2: Ja.
1: Je kon het doorgeven via de app of via de telefoon van Radio Drenthe 0592 33 11 88. Daphne, wat is er allemaal binnengekomen?
2: Nou, Peter, die gaf nog Kung Fu Fighting door van Carl Douglas.
1: Oh, leuk.
2: Ook wel een hele leuke.
1: Ja, ja, ja.
2: Let's Get Physical, Olivia Newton-John. Daar dacht Erwin aan. En natuurlijk Jump van Van Halen.
1: Och, ja, natuurlijk. Ja, ja. En eerder kwam al Skik met Op Fietske van Mary. We hadden Wolter Kroes, Viva Hollandia van Jelmer. Ali, Boudewijn de Groot, Jimmy, Hoe sterk is de eenzame fietser?
2: Ja,
1: ja, daar
2: nou, heel wat Surfing USA.
1: Ja,
2: nou, heel wat te bedenken in ieder geval met al die sporten.
1: Jij hebt alle liedjes een plekje gegeven op het rad. Je kan ook meekijken via TV Drenthe. Dan zie je achter jou het rad staan.
2: Ja.
1: Moet ik even mijn mail houden, dan ben jij in beeld. En je gaat een slinger geven aan het rad, hè?
2: Ik zal het doen. Ja?
1: Ja hoor, doe maar een goede harde.
2: Spannend hoor. Even kijken. A.
1: Aha. A. Oh.
2: Ja, A. Nou.
1: De A.
2: De A.
1: De A. Ja. Welk nummer hoort bij de A?
2: Dat... Oh, huh? André Hazes.
1: Ah,
2: dat is grappig.
1: Je had je bij de A gezet.
2: Ja.
1: Nou. André Hazes met Wij houden van Oranje. Ja, dat is een hele goeie. Die ga ik opzoeken.
2: Nou, die was van Henk.
1: Van Henkie?
2: Ja. Nou, bedankt.
1: Dat was ook, die had hij uitgebracht in 1988. Het jaar waarin we voor het allerlaatste hebben gewonnen, hè?
2: Dat is wel even geleden.
1: Ja.

0: Schat, tel je nu alweer schaapjes?
1: Ja, ik lig al uren wakker.
0: Oké, geen gemekker. Morgen gaan we direct naar Dekker. De beddenspecialist van het Noorden. Topkwaliteit en een persoonlijk advies. Dus stop maar met tellen.
2: Lekker slapen. Dekker slapen.
3: Dekkerslapen.nl.
4: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
5: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort hol ik de warmte buiten de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerrimaas.
6: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings al vanaf €990. Swiss Sense.
10: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
11: Clemens Peters met het NOS Journaal. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan de IJssel een 15-jarige jongen doodschoot naar een fatbike-roof wordt niet vervolgd. Op basis van de onderzoeksresultaten van de Rijksrecherche oordeelt het OM dat het schieten door de agent gerechtvaardig was en dat hij handelde in overeenstemming met de ambtsinstructie voor politie en de politiewet. In het Zeeuwse Vogelwaarde zijn meerdere fietsers aangereden door een automobilist, meldt Omroep Zeeland. Wat er is gebeurd en hoe de slachtoffers eraan toe zijn, is nog niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 2 om beter te kunnen coördineren tussen de hulpdiensten. De provinciale weg is in beide richtingen afgesloten. De Britse minister van Defensie heeft zijn ontslag ingediend. John Healey vindt dat premier Starmer niet genoeg geld vrijmaakt voor investeringen in de krijgsmacht. Hij spreekt in zijn ontslagbrief van een gevaarlijke tijd met toegenomen dreigingen en stelt dat het gereserveerde budget veel te weinig is om het Verenigd Koninkrijk daartegen te beschermen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zijn gisteravond 12 politiemensen gewond geraakt bij confrontaties met relschoppers. Ze werden bekogeld met stenen en molotovcocktails. Het was de tweede avond op rij dat mensen de straat op gingen uit woede over een mesaanval door een migrant uit Soedan. De politie van Belfast heeft 16 mensen opgepakt. De zware regenval in november vorig jaar op het Indonesische eiland Sumatra heeft aan minstens 58 zeldzame orang-oetans het leven gekost. Dat concluderen wetenschappers na onderzoek. Het gaat om Tapanuli orang-oetans die pas recent zijn erkend als een eigen soort. Er waren er nog maar zo'n 800 van in het wild. Door aardverschuivingen als gevolg van de regen zijn vermoedelijk vele tientallen apen omgekomen. Het weer in de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
13: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
12: Sorry Bo, het is beauty.
14: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Hé, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel
9: of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister en beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
20: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
21: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
23: Radio Drenthe.
24: Anouk in de middag.
23: Met Dimitris Kops.

0: FM op Radio Drenthe. En wake me up before you go-go. Het is 2:08. Daphne?
1: Ja?
0: Als ik zeg tegen jou, als ik geen vogels hoor fluiten, dan ga ik niet naar buiten. Wat gaat er dan in je om?
1: Ja, heel weinig.
0: Heel weinig?
1: Ja, en nou even niet.
0: Dat is een hele grote hit aan het worden van Justin de Wild.
1: Nou moet je me even helpen.
0: Als ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten.
1: Ja, dit doet een belletje rinkelen hoor.
0: Nou, die plaats hoor je zometeen.
1: Ah, wat goed.
0: Ah, dat is toch wel lekker op de donderdagmiddag hoor. Hey. Justin the Wild komt eraan met Cheerio, want zo heet die plaat. En Nancy Sinatra hoor je ook zometeen. Naar Morgan Wallen op Radio Drenthe. Dit is Love Somebody.

0: 1991 meldt zich op Radio Drenthe. Zal ik ook even mijn 1991 DJ-accent opzetten? Oh, geen probleem hoor. Cher was dat een Love and Understanding hit in 1991. En dan nu de zomerrit van 2026, denk ik zo.
1: Ja?
0: Ja, denk ik wel.
1: Nou, wel leuk, want jij doet heel veel voorspellingen vandaag. Niet alleen over de WK, maar dus ook over de zomerhit.
0: Ja, Nederland wordt kampioen. Dat is eigenlijk geen voorspelling, dat staat klaar.
1: Oké. Okay.
0: Dat staat. Maar ik denk dat dit liedje, ja, als het buiten mooi weer wordt, dan met een drankje erbij.
1: Jij ziet het wel zitten.
0: Ik zie het wel zitten. Justin de Wild, die is helemaal nieuw aan het front. En die heeft een topplaat gemaakt. Eigenlijk maar zit er één hele leuke zin in. Als ik geen vogels hoor fluiten, ga ik niet naar buiten. Nou, daar heb je toch helemaal gelijk in. Justin.

0: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Goedemiddag, het is 1 minuut voor 2:30. Tijd voor het laatste nieuws uit Drenthe. Hier is Daphne Blanke.
4: Goedemiddag. Tegen GroenLinks-PVDA-wethouder Ria Raven in de gemeente Midden-Drenthe is een integriteitsonderzoek gestart. Burgemeester Jan Swiers stelde het onderzoek in na vragen vanuit gemeentebelangen. Die partij ontdekte dat Raven enkele jaren geleden bij een adviesbureau werkte dat zich bezighoudt met projecten die ook in Midden-Drenthe spelen. Bij een van die projecten is Raven nu als wethouder bestuurlijk betrokken. Raven zegt zich geen zorgen te maken over het onderzoek. Eergisteren maakte ze overigens bekend niet verder te gaan als wethouder in de nieuwe coalitie. Het busvervoer in Drenthe blijft volgend jaar op peil, maar het OV-bureau Groningen-Drenthe heeft het financieel lastig. Het OV-bureau wil in 2040 een keer zoveel passagiers, maar daar is geen geld voor. Volgend jaar moet het OV-bureau namelijk ruim 1 miljoen euro uit de reserves halen om de begroting rond te krijgen. Het bureau staat in de min omdat de kosten voor het uitvoeren van de dienstregelingen steeds stijgen, mede door oorlogen in Oekraïne en in het Midden-Oosten. Het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand verstuurt het KNMI een kwartier van tevoren meldingen voor gebieden waar zware buien aankomen. Ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. Die verandering is volgens meteorologen een logische stap, omdat extreem weer zich niet aan topografische grenzen houdt. En René Haken uit Erika vertrekt als assistenttrainer bij Feyenoord. Ook assistent Brian Pinas vertrekt. De twee maakten afgelopen seizoen deel uit van de technische staf van Feyenoord 1, maar keren niet terug in de vernieuwde trainerstaf. Haken en Pinas vertrekken in navolging van hoofdtrainer Robin van Persie vorige week. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: En voor het weer gaan we naar Hans Nienhuis.
5: Het is buiig weer met mogelijk een losse slag onweer, maar tussendoor zijn er ook scherpe opklaringen. Maximaal is het een graad of 17 tot 18. Later vanmiddag verminderen de buien en naderen hoge wolkensluiers die bij een front horen. Vanavond en vannacht zal het daaruit geruime tijd gaan regenen.
3: Nieuwe muziek ontdek je zometeen in Drenthertainment. Niet zomaar nieuwe muziek uit Drenthe. En andere muziek onderweg van de Blues Brothers en Fool's Garden.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
10: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
9: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
12: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
11: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
12: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.

0: tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

0: showbizland. Het wel en wee van de sterren hoor je in Drentertainment.
1: Morgen komt de nieuwe single van Gers uit en ik heb aan de telefoon Gers. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag. Ja. Hallo.
1: Goedemiddag en van harte welkom op Radio Drenthe.
2: Ja, dank je.
1: Je nieuwe single gaat morgen verschijnen. Ogenschans, dat woord heb je zelf bedacht.
2: Klopt, ja. Ja. Ik was druk aan het schrijven en in het eerste Nederlands oogcontact.
1: Ja.
2: Ik denk eens nadenken van, misschien is het wel mooier om het in het dialect, wat ik normaal ook altijd doe, te schrijven. Dus dan ging ik dus even in het Drentse woordenboek kijken en toen kon ik er geen woord voor vinden.
1: Oh.
2: Dus toen ben ik eens na gaan denken van, het oog in het Drents, dan ogen, oog. En dan contact, dat is toch een beetje chance, een beetje flirt en dat soort. En zodoende kwam ik erop.
1: Oh, wat goed, hé. Ogen, chance, wat goed bedacht. Simpel eigenlijk, ja. Maar dat is geniaal ook weer.
2: Gewoon bij toeval eigenlijk dan. Het bekt wel lekker volgens mij.
1: Ja, en waar gaat dat nummer precies over dan?
2: Het is een nummer, het is een ethisch nummer. Beetje disco. En dat gaat dan over uitgaan, feest vieren, met vrienden uitgaan en niet echt op zoek zijn naar een date of zo. En dan toch, toch iemand tegenkomen waar je dan in oogcontact mee komt. Daar gaat het nummer in korte lijnen over.
1: Ja, oké. Okay. Is dat autobiografisch?
2: Nou, niet per se hoor. Een beetje nostalgisch misschien van vroeger van de discotheken.
1: Ja.
2: Maar het kan ook gewoon in deze tijd met de jongelui die naar festivals gaan. En daar iemand tegenkomen en in oogcontact met iemand komen.
1: Ja. En is het de bedoeling dat dit dan echt een officieel Drents woord gaat worden dankzij de plaat?
2: Nou, dat zou wel heel erg leuk zijn dat het opgepikt wordt als echt officieel Drents woord.
1: Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk, hè?
2: Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Of dat er dan Huus van de Taal er iets van moet vinden of zo, bijvoorbeeld. Maar...
1: Ja, dat zou wel heel mooi zijn. Laten we dan beginnen met dat het een plaat moet worden die een hoop geluisterd moet gaan worden natuurlijk. Want anders dan merkt niemand het op.
2: Ja, dat zou leuk zijn dat mensen het horen en bekend raken.
1: Wanneer heb je dit nummer geschreven?
2: Dat is een tijdje terug, nog begin van dit jaar denk ik. Een beetje achter de piano gezeten, we hebben een beetje gaan schrijven. Uiteindelijk is de muziek wel iets anders geworden. Nog een beetje stoeien met de rijmen en zo, want overigens, meer ben ik niet neudig. Woorden overbodig, neudig en overbodig, dat rijmde dan niet. Dus dat stukje is dan nu in het Nederlands, zeg maar, dan. En dan ruimt het wel. Zo ben je er een beetje mee aan het stoeien.
1: Mm-hmm. En heb je hem helemaal zelf gemaakt of heb je ook hulp gekregen van mensen?
2: Deze heb ik helemaal zelf gemaakt.
1: Oké.
2: De muziek en de tekst. En dan laat ik het altijd wel afmixen door door een bedrijf. Die zit in Den Haag, door Justin.
1: Oké,
2: mixer, die heeft al mijn singles tot nu toe afgemixt.
1: Want hij is behoorlijk goed afgemixt, lekker dik.
2: Dankjewel, ja.
1: Ja.
2: Nee,
1: dat had ik al door. Hey, ik ga de plaat draaien. Welk gevoel wil je dat een luisteraar overhoudt na het nummer?
2: Ja, een positief gevoel en een lach en een blij gevoel.
1: Oké, helemaal goed. En vanaf morgen is hij dus ook overal te horen?
2: Klopt, ja, op alle streamingsdiensten.
1: Dat is eigenlijk dan vannacht om 12 uur of echt morgen overdag?
2: Nee, om 12 uur dan staat allemaal op de streamingsdiensten.
1: Oké. Nee, hartstikke goed. Gers, we gaan hem draaien. Ogen, chance.
2: Top, dankjewel.
1: Hopelijk een nieuw Drents woord. Dankjewel dat je aan de telefoon wou komen. En ik hoop op een geweldig succes.
2: Nou, laten we het hopen.
1: Ja. Gers, fijne dag.
2: Ja, hetzelfde, dank je.
1: Dag.

Zometeen René Steenbergen hier op Radio Drenthe met Studio Steenbergen. En in het eerste uur tussen 3 en 4 alleen maar muziek uit de 60s en de 70s. Oeh, en René komt net de studio binnenlopen. René, kijk uit!

0: tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
1: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
0: Wijzerweg, Groningen.
2: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, net in Maas.
3: Voordeelhuisjes.nl. Ontdek de heuvelachtige omgeving van Sauerland Alpine Hotel. 4 dagen all-inclusive, al voor €223,50.
4: Voordeelhuisjes.nl. De Drentse Fiets Vierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens...

0: levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen in Zuid-Laren.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
5: Clemens Peters met het NOS-journaal. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal, omdat ze geen visum krijgen. Volgens een supporterswoordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. De Europese Centrale Bank grijpt in om de prijsstijgingen in Europa tegen te gaan. De inflatie stijgt, vooral door hogere gas- en olieprijzen. En daarom verhoogt de Europese Bank de rente in de eurozone naar 2,25%. Sinds het begin van het conflict in Iran zit de straat van Hormuz zo goed als dicht, waardoor er veel minder olie op de wereldmarkt komt. De laatste keer dat de ECB de rente verhoogde was 3 jaar geleden, destijds onder meer vanwege de oorlog in Oekraïne. De politieagent die vorig jaar in Capelle aan den IJssel een jongen van 15 doodschoot, wordt niet vervolgd. Na onderzoek concludeert het Openbaar Ministerie dat de agent niets fout heeft gedaan. De jongen werd in september doodgeschoten bij een McDonald's, net nadat hij betrokken was geweest bij de roof van een fatbike. Hij had een vuurwapen bij zich en omdat de agent daardoor direct gevaar liep, was schieten gerechtvaardigd en conform de richtlijnen, zegt het OM. De huren van woningcorporaties stijgen dit jaar met gemiddeld 3,6%, heeft de koepel van woningcorporaties Edes bekendgemaakt. Volgens Edes is dat minder dan de loonstijgingen van het afgelopen jaar en gaan huurders gemiddeld dus een kleiner deel van hun inkomen aan huur betalen. Corporaties kunnen sinds een aantal jaren huishoudens met een hoger inkomen een hogere huur opleggen. En dit jaar doet 3/4 van de corporaties dat en dat aantal loopt al jaren op. Het weer. In de loop van de middag meer bewolking en tegen de avond volgt vanuit het zuidwesten regen. Morgen blijft het bewolkt en valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
7: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Radio Drenthe.
10: Studio Steenbergen.
4: 60s en 70s.
10: Met René Steenbergen.

0: als je toch zo'n liedje voor je netgeboren dochter kunt maken. Dan ben je wel een hele grote, hè? Stevie Wonder deed het voor zijn dochter Aisha, die trouwens in de albumversie van het liedje ook uitgebreid te horen is, terwijl ze in het bad zit te spetteren en te spateren. Maar dat is een uitvoering van echt 6-7 minuten. En dat is voor de radio misschien een beetje te lang. Stevie Wonder hoorde je. En Isn't She Lovely?
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, dat is dan wel dat je zegt een soort van romantisch begin van dit fijne radioprogramma, hè? Dat wel, zitten we er meteen lekker in met z'n allen. In deze hysterische radiostudio. Want ja, het staat nu echt op het punt van beginnen, hè? Het WK voetbal. En ja, je weet het, ik ben de grootste oranje- en voetbal-expert van Radio Drenthe. Dus ik wilde oranje slingertjes in de studio. Nou, dat hebben ze geregeld. Als je radio zit te kijken, dan kun je een beetje zien hoe hysterisch het er hier uitziet. En ach, dat hoort er ook een beetje bij. Het is ook wel weer leuk. De jaren 60 en 70, we zijn er weer aan toe. We gaan weer een uurtje pareltjes draaien uit de 60s en de 70s. Met het komend uur onder andere Creedence Clearwater Revival. Maar ook de Hollies. En Leo Sayer. En de Eagles. Verder neem ik je mee terug in de Nederlandse hitparadegeschiedenis. Wat waren de grote hits in ons land op deze dag in 1964? Daar krijg je er zometeen drie van te horen. En aan het eind van dit uur twee liedjes uit onze jukebox. En dat zijn er vandaag twee van een Britse muzikale koninklijke grootheid. Zou je min of meer kunnen zeggen. Ik leg het je straks allemaal uit hoe dat zit. Alles op zijn tijd. Eerst maar eens even de hoogste tijd voor, zoals ik dat altijd graag noem, een momentje Motown. Hier zijn de Four Tops.

Creedence, Clearwater Revival en Have You Ever Seen The Rain. En ook nog een momentje Motown met de Four Tops en Bernadette. 14:15, dat is de tijd in dit fijne radioprogramma. De geschiedenisboeken die zijn weer tevoorschijn getrokken. En daarin lees ik dat het op deze dag in 1965 is dat deze single van The Fortunes uitkomt.

You've Got Your Troubles. In augustus van dat jaar, 1965, komt de plaat binnen in de Nederlandse top 40 en bereikt dan de derde plaats. En op deze dag in 1966 melden enkele radiostations dat Roger Daltrey, de zanger van The Who, bij een auto-ongeluk om het leven zou zijn gekomen. Nou, het blijkt allemaal op een misverstand te berusten. Het juiste bericht is dat Pete Townshend, de gitarist van The Who, bij een botsing betrokken geweest is en daarbij een paar schrammetjes heeft opgelopen. Dat viel allemaal van een beetje mee. Ook op deze dag in 1966 bereiken de Rolling Stones de eerste plaats in de Amerikaanse hitparade met dit liedje. I see a red door. Ja, Painted Black natuurlijk, hè. Het wordt de derde Amerikaanse nummer 1 hit voor de band. Hij blijft 2 weken bovenaan staan. En het is trouwens de eerste nummer 1 hit in de muziekgeschiedenis waarin een sitar te horen is. Kijk, dat zijn de wist-u-datjes. Dan aan deze dag in 1969. Dan bereiken de Beatles de nummer 1 positie in Engeland met The Ballad of John and Yoko.

0: wordt de 17e nummer 1 hit voor de Beatles. En overigens is het niet echt volgens de letter van de wet een liedje van de Beatles. Want alleen John Lennon en Paul McCartney zijn op dit liedje te horen. Zij spelen en zingen alle partijen. Ringo en George hadden blijkbaar iets anders te doen. Nou, dan gaan we naar deze dag in 1977. En dat is een dag die bij veel Nederlanders, maar ook zeker bij veel Drenten, nog in het geheugen gegrift staat.
1: Bijna 3 weken na het begin van de gijzelingsacties in Bovensmilde en bij de Punt besloot de regering gewapenderhand daaraan een einde te maken. Binnen enkele minuten na de aanval van de mariniers op de trein, waarbij de laagvliegende straaljagers voor een schrik-effect zorgden, waren ook de eerste hulptroepen aanwezig. De meeste passagiers konden te voet bij de trein weg. De 2 omgekomen gijzelaars en de gewonden werden op brancards weggedragen. Intussen werden de in Bovensmilde gearresteerde bezetters van de school met busjes van de marechaussee afgevoerd. Ongeveer tezelfde tijd was er een persconferentie in het ministerie van Justitie, waarbij premier Den Uyl en minister Van Acht onder meer het volgende zeiden.
2: 3 weken lang is het uiterste geprobeerd om met vermijding van geweld gegijzelden te bevrijden. Het is niet gelukt.
3: Ik verzoek u te geloven dat het niet anders kon. Terwille van het voorkomen van dergelijke gewelddaden in de toekomst moesten wij hiertoe besluiten.
1: De minister-president stond die ochtend ook stil bij de vraag hoe het nu verder moet gaan.
2: Wat de regering voor ogen staat nu de gijzelingen beëindigd is, is ook heel sterk te zorgen dat het voor de Zuid-Molukse gemeenschap in ons land mogelijk zal zijn als gelijkwaardige burgers in dit land te leven.
1: Woorden die in de eerste dagen na de bevrijdingsacties de spanning nauwelijks konden wegnemen.
0: Ja, het blijven toch indrukwekkende fragmenten, hè, dit. Ja, op diezelfde dag, ja, iets totaal anders, op 11 juni 1977... zijn Casey en de Sunshine Band achter de Jackson 5 de tweede groep die het voor elkaar krijgt om 4 nummer 1 hits te scoren. En dat doen ze met I'm Your Boogeyman.

Ook dat weer is leuk om deze keer helemaal te draaien. Want meestal als je Casey and the Sunshine Band hoort, dan is het met That's the Way I Like It of zo. Hè? Of Come to My Island of Give It Up. Nou, deze maar even in het achterhoofd houden. I'm your boogeyman. En dan nog even naar deze dag in 1979. Dan geeft Chuck Berry toe dat hij al 6 jaar lang geen belasting meer heeft betaald. Volgens de rechtbank gaat het opgelopen bedrag is dan zo'n $110.000. De zanger-gitarist wordt veroordeeld tot 4 maanden gevangenisstraf. En die straf die zit hij uit in de zomer van 1979... in de staatsgevangenis in Lompoc in Californië. Goed, zullen we weer eens even naar de muziek gaan? Dat lijkt me een goed idee. De hitparadegeschiedenis. 62 jaar terug in de tijd naar de Nederlandse hitlijst van 11 juni 1964. En daaruit draai ik 3 liedjes achter elkaar. Zometeen Cliff Richard met Constantly. Daarvoor nog, net ook al even gehoord, de Beatles met Can't Buy Me Love. En eerst is hier The King of Rock'n'Roll, Elvis Presley met Suspicion. MUZIEK

Dat waren de drie uit de hitlijst van deze dag in 1964. Constantly van Cliff Richard. Ook nog The Beatles met Can't Buy Me Love. En Suspicion van Elvis Presley. Alleen ja, ik draai natuurlijk elke dag rond dit tijdstip drie grote hits uit een oude hitlijst. Alleen als je die hele oude hitlijst hebt, dan zijn die liedjes zo kort. Dus ik heb een beetje tijd over. Dus ik draai er gewoon geen drie uit die lijst. Maar even een bonusliedje erbij. Vierde in het rijtje. Die stond ook in de lijst op deze dag in 1964. Dat gaat dan over deze. Vous permettez, monsieur. Hier is Adam.

0: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
1: Joehoe!
0: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
2: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Ruim 1 minuut over 3:30. We gaan naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Er is een integriteitsonderzoek gestart naar GroenLinks-PvdA-wethouder Ria Raven in de gemeente Midden-Drenthe. Het onderzoek volgt na vragen vanuit gemeentebelangen over Ravens voormalige werk bij een adviesbureau dat zich bezighoudt met een project in Midden-Drenthe, waar ze nu als wethouder bestuurlijk bij betrokken is. Het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand verstuurt het KNMI een kwartier van tevoren meldingen naar gebieden waar zware buien aankomen. Ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. En Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Emmenaar tekent een contract voor 2 seizoenen in Deventer. Meer nieuws kun je vinden in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl. En dan het weer, hier is Hans Nienhuis.
5: Het is buiig weer met mogelijk een losse slag onweer, maar tussendoor zijn er ook scherpe opklaringen. Maximaal is het een graad of 17 tot 18. Later vanmiddag verminderen de buien en naderen hoge wolkensluiers die bij een front horen. Vanavond en vannacht zal het daaruit geruime tijd gaan regenen.
6: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Nu bij Dirk, Felix Kattenvoer, €3,49. Zijn ze absoluut blij mee.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Studio Steenbergen.

ik hoor het altijd graag hoor. Ik vind die strijkers altijd zo mooi hierin. Het is ook echt net alsof er een donderstorm langstreekt. Hè? Dit liedje Thunder in My Heart van Leo Sayer. Ook nog de Hollies met Bastap. En de Eagles kwamen voorbij met Heartache Tonight. 4:15 precies. Het is de donderdagmiddag op Radio Drenthe. Leuk dat je erbij bent. Fijn dat je luistert. Het is het 60s en 70s uurtje op Radio Drenthe. Met af en toe ook even zo'n muzikale krent uit de pap. En ik moest van de week ineens... Ja, ik zat een beetje met mijn hoofd in de flower power sferen. De peace, love en happiness. En die ja, typische jaren 60 bandje. Hè, die dat zo'n beetje het hoogst haalbare in het leven vonden. En dan kom je vroeg of laat kom je een keertje uit bij The Birds. Ja, meestal hoor je dan Mr. Tambourine Man van ze. Hè. Dat is wel hun allergrootste klassieker. Mr. Tambourine Man, natuurlijk een liedje van Bob Dylan. En die mannen van The Birds waren sowieso wel fan van Bob Dylan. Want ze hebben wel meer liedjes van hem op de plaat gezet. En daar heb ik vandaag ook weer zo'n voorbeeld van meegenomen. En dan niet Mr. Tambourine Man, maar My Back Pages. Scoorde zij een grote hit mee. Bob Dylan had het zelf ook al opgenomen op zijn album Another Side of Bob Dylan uit 1964. Maar toen de Birds zich ermee gingen bemoeien en dat het typische Birds sausje kreeg, toen werd het pas echt een wereldhit. Maar wel zo'n wereldhit in de categorie van ja, je hoort hem eigenlijk nooit meer. Nou, daar kunnen we in dit programma natuurlijk altijd heel veel aan doen. Dan grijp ik mijn kans. De Birds dus, zoals gezegd. En hun versie van...

Mooi liedje van Ben E. King en Stand By Me. En daarvoor nog The Birds en My Back Pages. Hey, daar hoor ik alweer van alles rammelen en opstarten. Dat kan maar één ding betekenen. We zijn alweer toe aan de jukebox. Nu alweer? Ja. Twee liedjes om het 60's en 70's uurtje mee af te ronden. En vandaag neem ik je daarvoor mee terug naar het jaar 2005. 21 jaar geleden. Dan krijgt de legendarische Brian May, die vrolijke, sympathieke krullenbol van Queen, die krijgt dan een koninklijke onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Britse muziekindustrie. Zo, dan moet je wel wat in huis hebben. En voor ons natuurlijk een prachtige aanleiding om twee Queen-klassiekers uit onze grote platenkast te toveren. Nou ja, een van de allergrootste Queen-klassiekers aller tijden. Dat is natuurlijk We Will Rock You. Die ga ik zo meteen uit de jukebox toveren. Maar eerst gooi ik het muntje erin voor een liedje dat ook niet door Freddie Mercury gezongen wordt, maar door die gedecoreerde Brian May. Ik zet een naald op de plaat voor

0: Friends and Family actie in Designer Outlet Ochthoek Duitsland. Als lid krijg je nu 30% extra korting op de outletprijs van veel merken. Zoals PME Legend, Opus en Playmobil. Nog tot en met zaterdag. Word gratis lid op designeroutletochthoek.nl.
1: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg. Vallen op
2: Blijenberg.nl.
3: Oh, die van die deuren.
2: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
4: Een geslaagde vakantie begint bij Reinders Recreatie. Groot in caravans, voortenten en kampeerartikelen. Reinders Recreatie in Hogeveen en Leeuwarden. Kijk op reindersrecreatie.nl.
5: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
8: Kurk24.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
9: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
10: Clemens Peters met het NOS-journaal. Een ernstig verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen heeft het leven gekost aan 2 kinderen en een volwassene. 4 kinderen zijn zwaar gewond geraakt. Een groep fietsers van 14 kinderen en 2 begeleiders zou zijn aangereden door een auto. En dat gebeurde op de provinciale weg bij Hulst tussen de dorpen Terholen en Vogelwaarde. De hulpdiensten rukten massaal uit. De gewonden zijn naar ziekenhuizen in Gent, Antwerpen en Rotterdam gebracht. Over de automobilist is verder niets bekendgemaakt. De bouw van 30.000 nieuwe woningen kan niet beginnen omdat er geen geld is voor de aanleg van wegen en spoorlijnen ernaartoe. Het gaat om 4 grote nieuwe woonwijken in Alkmaar, Apeldoorn, Hengelo en Helmond. De plannen voor die locaties zijn klaar en ook de financiering van de bouw is rond. Maar voormalig minister Keizer wees geen geld toe om de huizen bereikbaar te maken. En dat was volgens haar aan het nieuwe kabinet. Maar dat komt juist miljarden tekort voor onderhoud aan wegen en bruggen. De 4 gemeentebesturen hebben een brandbrief naar het Rijk gestuurd om de woningbouw toch mogelijk te maken. Supporters van Ivoorkust kunnen niet naar de VS voor het WK voetbal omdat ze geen visum krijgen. Volgens een woordvoerder hebben zo'n 500 Ivoriaanse fans hun reis daarom moeten annuleren. Door het strengere immigratiebeleid van president Trump is het voor veel Afrikanen lastig om de VS in te komen. Zo is het ook supporters uit Senegal en een Somalische topscheidsrechter de toegang tot de Verenigde Staten geweigerd. Talon Griekspoor is er niet in geslaagd om de kwartfinales te bereiken van het tennistoernooi van Rosmalen. Hij werd in de 2e ronde uitgeschakeld door de Chinese Zhang. Die was met 7-6 en 6-4 te sterk voor de toernooiwinnaar van 2023. Het weer bewolkt en op meerdere plaatsen buien. Het is maximaal 18 graden. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt en dan valt er soms wat regen bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
13: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen.
14: Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been.
13: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Radio Drenthe.
8: Studio Steenbergen.
9: Met René Steenbergen.

0: Ik dacht dus vroeger altijd dat Mink DeVille het broertje was van Willy DeVille. Bleek later gewoon de band van Willy DeVille Mink DeVille te heten. Ach, mijn jeugd was zo verwarrend. Spanish Troll.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Nou, niet alleen met René hoor, want Daphne is er ook.
3: Hi, goedemiddag.
0: En dat maakt de middag al gelijk weer een stuk gezelliger.
3: Ja. Ja.
0: Hey Daphne, we gaan straks weer het spelletje Remember the Music spelen. Waarbij heel Drenthe weer in de telefoon gaat klimmen, denk ik. Want oh, wat een populair spelletje is dat altijd. Hartstikke leuk. Maar eerst de andere zaak in de wereld.
3: Ja, ik weet niet wat jij deed in je studententijd. Maar,
0: oh, dat kan ik niet op de radio vertellen.
3: Nou, dit wel. Op een dinsdagavond gewoon een kroegje ingaan.
0: Ja, dat wel, ja.
3: Vooral als er live muziek wordt gespeeld. Ja. Of een ander lokaal bandje. Mm-hmm. Of misschien een jam-sessie. Mm-hmm. Nou, studenten in Oxford die dachten dat ook. En die zaten niets vermoedend een biertje te drinken. En wat folkmuziek te maken. Toen opeens een bekende stem begon mee te zingen. Mag jij raden wie het is?
4: Well, I sail around the sea. And I dream of handsome Molly wherever she might be.
0: Moet ik nou acteren dat ik weet wie het niet weet wie het is? Of?
3: Ja, graag.
0: Oh, nou, ik denk Frans Bauer.
3: Fout.
0: Nee, het is Mick Jagger.
3: Ja, precies,
0: dat kun je wel duidelijk horen. Stiekem had ik het ook al lang gezien natuurlijk.
3: Ja, tuurlijk.
0: Wel leuk, hè? Zit je in je cafeetje en komt Mick Jagger ineens binnen?
3: Ja, dat is toch iconisch?
0: Ja, man.
3: Hoe vaak gebeurt dat nou? Nee. Nou ja. Hij zong dus even mee en daar was de eigenaar van de bar natuurlijk heel blij mee.
0: Nou is Mick Jagger sowieso wel een enorme fan van, laten we zeggen, folkloristische muziek. Hè? Want kun je nog herinneren dat de Rolling Stones jaren geleden een keertje optraden in het Gelredome in Arnhem?
3: Nee.
0: Nou, dat was zo. Zeg maar gewoon ja.
3: Ja.
0: En toen zat Mick Jagger ook al in de kleedkamer. Toen heeft hij zich in de Nederlandse muziek gestort.
3: Oh, geniaal.
0: Toen hebben ze een filmpje gepost. Dit is dus, het is ook geen AI. Dit is dus echt Mick Jagger in de kleedkamer van het Gelredome in 2017, zeg ik uit mijn hoofd.
4: Heb je even voor mij? Heb je even voor mij? Dank je allen.
0: Nou, dat is toch leuk?
3: Ja, wat goed.
0: Mick Jagger die een beetje Frans Bauer zingt.
3: Nou,
0: voor mij mag hij een hele plaat vol zingen.
3: Nou, absoluut. Wel een grappig accentje heb je er dan bij.
0: Leuk.
3: Ja, mooi.
0: Sowieso benieuwd naar die nieuwe Rolling Stones plaat die er over een week of drie aankomt.
3: Echt wel. Nog even geduld.
0: Nou, en in de opmaat daarnaartoe, even een stukje schaamteloze zelfpromotie. Binnenkort in dit radiotheater gaan we een spelletje spelen waarmee je een heel dik boek over de Rolling Stones kunt winnen.
3: Oh.
0: Een ultieme biografie.
3: Dat is leuk.
0: Ja.
3: Nou, goeie teaser alvast.
0: Daarover binnenkort meer, een weekje of twee.
3: Nou, top. Is er even wat ander nieuws?
0: Ja.
3: Oké. Windsurfer Bob van den Burgt die heeft een bijzondere prestatie geleverd op het Grevelingenmeer bij Oudorp. Hij heeft het wereldrecord verbroken voor de grootste afstand die ooit in 24 uur is afgelegd op een surfplank.
0: Een surfplank?
3: Ja. Bob begon zijn recordpoging dinsdagavond op de Brouwersdam. En daarna ging hij dus 24 uur lang over het Grevelingenmeer surfen. Overdag en 's nachts bleef hij kilometers maken met alleen even een kort stop voor bijvoorbeeld eten, herstel en het wisselen van materiaal. En uiteindelijk legde hij dus in een dagtijd 765 kilometer af.
0: Op een surfplank?
3: Ja.
0: Wauw.
3: Nou, die zal wel spierpijn hebben.
0: Ja.
3: Nou, hij deed het ook allemaal voor kinderen met een spierziekte. En met die prestatie heeft hij ruim €33.000 binnengehaald.
0: Oh, hartstikke goed.
3: Ja.
0: Wauw. Jij wel eens gesurfd?
3: Nou, dat is een beetje spierpijn wel waard.
0: Ja. Heb jij gesurfd wel eens?
3: Ik heb het één keer gedaan.
0: Ik ben een keer met de MAVO op surfkamp geweest. Nou, ik heb meer in het bungalowtje gezeten dan dat ik op de post gesteld. Ik had dat al heel gauw gezien. Ja, surfen, daar moet je wel een beetje talent voor hebben. Het is niet voor iedereen weggelegd.
5: De laatste vernedering was toen we daadwerkelijk in Frankrijk gingen surfen. Ik zeg surfen, bij mij was het meer schelden in de zee. Dat is wat ik deed. En we hadden surfles van een Franse surfdude. Franse, die vind ik nooit. Die had zo'n groot, lang bruin lijf. Lange zwarte haren. Alain heette die, Alain. Want dit is wat er gebeurde met de lessen. Elke keer was hetzelfde. Ik kwam aan als rubbermannetje met mijn plankje. Dan keek ik hem aan en ik zeg, Alain, today? En dan zei Alain, today? You catch a Koran? Koran is een stroom. You catch a Koran? Up to the wire? You catch a wire? And you ride a surf. Was dat even een stomme kamikaze-actie? Ik had hem vertrouwd, alleen hij wist helemaal niks. Ik ga hem de waarheid vertellen ook en ik pak mijn plank. En ik loop op Alain af. En ik zet die plank in het zand, zo'n stuk, en ik kijk hem aan. En ik zeg, helemaal niks, want ik spreek geen Frans. Nee, geen Engels. Ik denk, het heeft geen zin. Maar ik ben kwaad, jongen. Ik ben zo kwaad. En ik denk, nou ga ik peddelen. Met al mijn moeder. Ik zo, wat? God, ik ben zo kwaad. En ik peddel. Ik peddel en ik voel een golf. Ik voel een golf en ik wang gestaan. En er een beetje pijn in mijn poot en ik zak door mijn knieën. Precies goed. Ik sta, alleen het moment dat ik sta, realiseer ik me, deze golf is veel te groot. En het klopt ook, want ik zie alle andere surfers in het water naar mij kijken en nee schudden.
1: Altijd in de buurt. Studio Steenberg.

broers Sander en Arnoud, hè, de jongens van Tangerine. Een nieuw werk komt eraan. Dit is alvast een eerste tipje van de sluier. Heeft ook een heel klein beetje Michael Jackson zit er ook wel een beetje in. Hè? En een beetje van dat 70s yacht rock, zoals dat heet. Work for that love. Mooi liedje. Zometeen eens even kijken waar Robert Oosting uithangt. Nou, ik heb wel een idee waar die uithangt. Want ja, laten we eerlijk zijn. In het studentenleven, beter gezegd het middelbare schoolleven, nou, daar zijn ze op dit moment nogal druk bezig met vlaggen en tassen daar aanhangen. Uitslagen van de eindexamens. Zometeen meer dan over in Old Jack. En tot die tijd de Small Faces in Ichiku Park.

0: Power met de Small Faces en Ichiko Park.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Ja, ik kon het al een beetje aanvoelen komen. Want ja, het is zo'n beetje half juni en dan zijn de uitslagen bekend. Robert is op het Dr. Nassau College. En nou Robert, zijn ze een beetje een feeststemming daar?
3: Ja, behoorlijk, behoorlijk. Het is nou heel rustig hier in de aula, waar nou op de directeur die naast me ziet, Kees van Leeuwen, en ik nou bijna geen mensen ben. Dat heeft alles te maken met de leerlingen die hier net waren en allemaal in de lokaal zeggen zitten. Maar we zullen zo meteen nog even proberen of we erbij kunt komen. Als het goed is, kun je op de beelden nou zien hoe zo'n prachtig onthaal het was voor die leerling, die door jubelende en haarschillende leerkrachten onthaald werden. Ja, en dat mag ook wel na zo'n prestatie van het gehaald te hebben. Een mooi feest of niet, tot nu toe?
4: Ja, zeker. Dat is altijd wel een hele spannende dag, belangrijke dag. En eigenlijk is dit de kerst op de taart. Hè? 5 of 6 jaar zijn leerlingen hier naartoe aan het werken. Doen we dat met het hele team. En dan is dit dat eerste moment van ontlading. En dat mag gevierd worden, dus daar bouwen we een feestje van.
3: En dat gebeurt hier ook, want ik zie een DJ op het podium staan. Het hele podium is versierd, er liggen overal ballon. Gaat de leerling hier straks nog weer naartoe terug? Of
4: nee, wat ze,
3: feest hier nou klaar?
4: Het feest is nu even klaar. Ze hebben natuurlijk al een groot eindfeest gehad. Ja. En wat ze nu gaan doen is naar boven. Ze zijn nu in de lokale met de mentor. Dan vieren ze een heel klein feestje. Krijgen ze de cijferlijsten. Gaan ze daarover praten. Dan is er nog een hapje en een drankje. En dan gaan ze, denk ik, en dat verwacht ik in ieder geval, dat ze vanavond zelf wat gaan organiseren.
3: Nou, en terecht. Ik denk dat we maar eens even gaan kijken of wij een leerkracht kunnen vinden in Paul. Johan Zielstra, zit hij hier toevallig naar?
4: Johan die zit hier ergens. En dan gaan we even met elkaar naar de derde verdieping.
3: Nou, dan loop ik achter je aan. Johan was mijn mentor op de middelbare school. En die heeft toevallig mijn diplomering mogen doen. Dus vandaar. Ik loop achter Kees aan. We gaan door het gebouw heen. En we moeten 2 trappen op, hè?
4: Ja, dus
3: wel een voor onze conditie.
4: Ja, ik ben net vorige week teruggekomen met de leerlingen van de Alpe d'Huez. En dan
3: is voor jou gesneden koek.
4: Dat lijkt zo, ja. Maar toch, als ik dan af en toe in mijn eigen kantoor land, dan moet ik toch wel even diep ademhalen. Dus dat vind ik toch wel verbazingwekkend.
3: Ja, dat snap ik. Nou, ik kom ook niet verder dan de Hondsrug en dat doe ik meestal met Auro. Dus bijna, nog 1 trap. Je merkt het al aan het luchtdrukverschil, hè? Hier.
4: Ja, hè? Ja. Het is de oren die piepen, dus ik zou zo even gapen.
3: Druk even gapen, ja, even de oren laten ploppen en we zijn. Dit is de derde verdieping?
4: Dit is de derde verdieping. Oh. Op het leerplein, je hoort de muziek. En dan gaan we eens even op zoek naar Johan.
3: Kijk eens even, overal leerling en versiering, harde muziek, vlaggetjes, mensen met blij gezichten, zo ver het oog reikt. Er wordt wat gedronken. Kees die vraagt nou even waar Johan zich verschuilt. Er wordt druk gekeken en gewezen.
4: We gaan gewoon even kijken.
3: Er is wat consternatie.
4: We lopen naar de VWO toe.
3: We lopen naar de VWO toe. Nou, we lopen nog steeds achter Kees aan. Even te kijken. Waar Johan Zielstra zit met zijn klas vol geslaagde leerlingen. Bent er nog kinderen leerling niet slaagd vandaag?
4: Ja.
3: Is dat te veel of weinig? Of hoe verhoudt zich dat dan andere jaar?
4: Nou, dat is gewoon wel gemiddeld. Wat wel opvalt dit jaar is dat sommige van onze leerlingen, of een heel aantal, die zeggen, nou, ik moet toch nog een tweede tijdvak doen.
3: Yeah.
4: Maar soms dan gebeuren er ook dingen, een hersenschudding, ziek. Dus we hebben een aantal leerlingen die nog, volgens mij is dat over een aantal dagen gaan ze beginnen met de tweede ronde. Nou, dan gaat dat slagingspercentage nog omhoog.
3: Oh, dan hoop maar dat de rest ook meekomt natuurlijk.
4: Zo is het. Ja, kijk.
3: Even kijken. Is dit
4: gevonden?
3: We hebben Johan gevonden.
4: Hier is hij.
3: We zullen even spieken of we Johan kunnen storen en zien. Dag Johan. Ja, we zijn live op de radio, maar ik denk we proberen het toch nog even. Goede stemming hier in de klas.
5: Ja, zeker. Ja, deze leerlingen zijn allemaal geslaagd.
3: Iedereen lacht volgens mij, hè?
5: Ja, dit is altijd een feestje, hè? Als je de mooie cijfers kan teruggeven aan de kinderen. Ja, we hebben ze nou zo'n 3 jaar meegemaakt. Hè? In de 4e zijn we mentor van deze klas geworden, samen met Wieger Kamminga. Dus je deelt eigenlijk ook wel heel veel.
3: Van wie verwacht jij nou het meest?
5: Nee, ja, van wie ik het meest verwacht? Van Ibrahim natuurlijk. Ja.
3: Ja, dan gaan we even naar Ibrahim toe. Dan lopen we even naar hem toe. Heb jij nou een digitale camera op je tafel?
6: Ik wilt u misschien
3: een hele oude. Je hoeft geen u te zeggen, hoor, maar een hele oude. Ja, ik wil op de foto. Hé, maar mogen we je lijst even bekijken? Je hebt hem hier op tafel. Is dit om je voor te schamen of is dit goed?
6: Nou,
3: ben je tevreden?
6: Ik ben zeker tevreden dat ik geslaagd ben, maar er zit wel zeker verbetering in. Een geschiedenis, dat had ik niet verwacht. Ik vind geschiedenis hartstikke leuk en ik zit net niet op een voldoende.
3: Net niet op een voldoende. spieken van Duitse taal en literatuur een 5.
6: Ja,
3: zal ik je vertellen, ik geloof je nooit. Dat was ook mijn eindcijfer.
6: Echt waar.
3: Ik heb ook bij Johan Zielstra in de klas gezeten.
6: Oh, echt waar. Ik vind meneer Zielstra een van de aardigste...
3: Je kunt vrijuit praten hoor, ik vertel niks door.
6: Ah, dat scheelt. Maar ik vind meneer Zielstra... ik en meneer Zielstra gaan echt way back. Dus we hebben een goede band samen. Ja. Maar ik snap dat u zeg maar, meneer Zielstra altijd blijft herinneren.
3: Ja, zeker, die vergeet je niet. Hé, hey, en waar ben je nou het meest trots op? Dat je zegt, nou, dat was wel een klein wonder. Of dat heb ik heel hard voor mijn best gedaan.
6: Nou, ik heb zeker heel hard mijn best gedaan voor een profielwerkstuk. Dat ging over de Arabische Gouden Eeuw. En ik heb dat samen gedaan met de jongen achter mij. En hij vond het echt fantastisch.
3: Weet niet naar wie, er zit een 5 achter je. Naar wie met de brommer. Oh,
6: deze jongen.
3: Ja, en dan heb jij hetzelfde cijfer op de Arabische Gouden Eeuw profielwerkstuk.
1: Ja, dat klopt, ja.
3: Tevreden?
1: Zeker, zeker.
3: Jij hebt helemaal geen onvoldoendes, hè?
1: Nee, dat klopt.
3: Ja. En een 9 zie ik hier staan?
1: Ja, dat klopt. Ja,
3: daar kon ik alleen maar van dromen.
1: Ja, ja.
3: En dat is op het profielwerkstuk. En dan heb jij dus ook een 9.
6: Ja, zeker. Ja. En we hebben onze best zeker gedaan. We zijn zelfs naar Leiden gegaan om met een professor te spreken. Dus ik denk dat we zeker die 9 hebben verdiend.
3: Ik gun het jullie van harte. En een mooi feestje maken straks.
6: Zullen we zeker doen. Zeker weten.
3: Ga de reis naartoe hier vanaf nu. Jullie zijn hier nou in het lokaal. En dan wordt het bier gedronken ergens, denk ik.
1: Ja, waarschijnlijk wel. Maar ik weet nog niet. De plannen weet ik nog niet zeker.
3: Okay. Het wordt een hele onvoorspelbare avond als ik jou zo begrijp.
1: Ja, precies, precies.
3: Nou, ik wens jullie ontzettend veel sterkte in ieder geval. En ook morgen vroeg. Dat gaat vast lukken. En ja, zo zien we weer dat een klas vol met blije gezichten een onvoorspelbare avond tegemoet gaan. Wij lopen langzaam aan het lokaal waar u dan zult mensen hier rustig laten genieten van hun dikke diploma's.
2: En... Heb jij ook een tip voor op Jack? Mail hem naar opchak@rtvdrenthe.nl.

0: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route, van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
3: Kurk 24.
2: Kurk24.nl.
4: Het is 1 minuut over 4:30 precies. Het regionale nieuws. Hier is Daphne Blanken.
5: Goedemiddag. De 4 logeerhuizen voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen van Expert Care moeten tot na de orde open blijven. Daartoe sommeert minister Mirjam Sterk van de langdurige zorg, de zorgaanbieder, na een stevig gesprek. Wegens financiële problemen wil Expert Care de zorg willen sluiten, maar dat kan niet zonder een alternatieve plek voor alle 81 kinderen te vinden die gebruik maken van de logeerhuizen. Sterk heeft daarom nu een tussenpersoon aangewezen die ervoor moet zorgen dat Expert Care zijn best blijft doen om voor ieder kind een geschikte zorgplek te vinden. Tegen GroenLinks PvdA-wethouder Ria Raven in de gemeente Midden-Drenthe is een integriteitsonderzoek gestart. Burgemeester Jan Swier stelde het onderzoek in naar vragen van gemeentebelangen. Die partij ontdekte dat Raven enkele jaren geleden bij een adviesbureau werkte dat zich bezighoudt met projecten die ook in Midden-Drenthe spelen. Bij een van die projecten is Raven nu als wethouder bestuurlijk betrokken. Raven zegt zich geen zorgen te maken over het onderzoek. Eergisteren maakte ze overigens bekend niet verder te gaan als wethouder in de nieuwe coalitie. Het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand verstuurt het KNMI een kwartier van tevoren meldingen voor gebieden waar zware buien aankomen. Ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. Die verandering is volgens meteorologen een logische stap, omdat extreem weer zich niet aan topografische grenzen houdt. En Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Emmenaar tekent een contract voor 2 seizoenen in Deventer. Het is zijn 3e club in korte tijd. Begin september vorig jaar werd hij ontslagen bij FC Twente. Halverwege mei kreeg hij zijn ontslag bij Royal Antwerp FC. Oosting is blij met de stap naar Go Ahead Eagles. Hij zegt dat het authentieke en volkse karakter van de club uit Deventer bij hem past. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
4: Gaan we naar Hans Nienhuis voor het weer.
6: Het is buiig weer met mogelijk een losse slag onweer, maar tussendoor zijn er ook scherpe opklaringen. Maximaal is het een graad of 17 tot 18. Later vanmiddag verminderen de buien en naderen hoge wolkensluiers die bij een front horen. Vanavond en vannacht zal het daaruit geruime tijd gaan regenen.
7: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
10: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De hete zomer, Crayon rolluiken.
12: Geluidsoverlast?
11: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
12: Crayon rolluiken.
10: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Studio Steenbergen.
15: Met René Steenbergen.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: gospel op de Drentse Radio met Chai Coltrane en Go Like Elijah. En ook nog Casey en de Sunshine Band en Give It Up. 14 over half 5. Daphne, zullen we een spelletje spelen?
1: Ja, zeker.
0: Ja, wij dan niet, maar met de luisteraars bedoel ik, hè?
1: Ja. Ik mag niet meedoen.
0: We gaan het weer doen, het spelletje Remember the Music. We doen dat elke dag. En er zijn, dat is wel leuk, 3 variaties van dat spel. Een algemene muziekversie, een films- en series-uitvoering... en vandaag heb ik de Nederpop-editie meegenomen.
1: Tof.
0: Leuk, toch?
1: Ja.
0: Muziek van eigen bodem. En het gaat dan niet, even voor de duidelijkheid, alleen maar om Nederlandstalig... maar om alles wat van Nederlandse bodem komt. Dus ook de Dolly Dots en Earth.
1: Oh ja, precies.
0: Fire,
1: ik snap
0: Earth and Fire. En, ja, noem het allemaal maar op. Alles wat in Nederland gemaakt is qua muziek. Het spel werkt als volgt. Er zit een speelbordje bij, fiches, een dobbelsteen, zandlopertje, speelbordje. Kent het allemaal wel. En een hele stapel met kaartjes waarop hints te vinden zijn... die wijzen in de richting van, in dit geval... Nederlandse artiesten. Dat kunnen zangers zijn, zangeressen, bands, groepen, noem het allemaal maar op. En dan staat er ook nog een QR-code op. Als je die leest met je telefoon, krijg je een klein stukje muziek van de desbetreffende artiest te horen. En de ervaring leert inmiddels wel dat dat vaak wel heel makkelijk is.
1: Ja, dat geeft de doorslag.
0: We gaan het zien. Je kunt dit spel winnen. Let even goed op, want wie zoeken wij vandaag? We zijn op zoek naar een zanger en tv-presentator... die eigenlijk van kinds af aan al wist dat hij de entertainmentwereld in wilde. Hij presenteerde aanvankelijk tv-programma's van die Call TV-programma's. En hij werkte ook bij Showbiz City in Aalsmeer.
1: Oh, oké.
0: Dat zou in principe nog alle kanten op kunnen. Tegenwoordig is hij voornamelijk bekend als... de muzikale drijvende kracht achter het spektakel Holland Zingt Hazes.
1: Ja.
0: Zelfs zingt hij ook... voornamelijk emotioneel geladen popballads met een krachtige stem, staat hier op het kaartje.
1: Oké.
0: Dan wordt het al iets meer in de richting, denk ik.
1: Ja, dat denk ik wel.
0: Zeg je van laat dat QR-fragment maar zitten of zeg je van laat even een stukje horen?
1: Nou, ik vind het altijd wel leuk om even iets te horen.
0: Okay,
1: ook al weet je het eigenlijk al wel.
0: Voor de zekerheid. Voor het laatste duwtje.
1: Ja.
0: Nou, pakken we de QR-code er even bij. Als je je telefoon richt op dit kaartje, dan hoor je dit. Nou,
1: dat lukt
0: die
1: wel.
0: Die 2 seconden leek mij meer dan genoeg.
1: Nu weten we het zeker.
0: Welke man, want dat kunnen we dan nu wel zeggen, welke meneer zoeken wij? 0592 33 11 88. Je mag bellen, je mag appen. Wij vinden het allemaal prima. We gaan de lijnen opengooien. En wie weet zit je zometeen in de uitzending en is dat spel voor jou. Het leven.

0: Ja, iedereen heeft hem wel eens nagedaan. Doe jij het eens, Daf? Doe Bob Dylan eens na.
1: Jij dan.
0: Hey. Dat komt wel een heel eind, toch?
1: Prachtig.
0: Ja.
1: Ja, tof.
0: Bob Dylan, I Want You. En daarvoor nog de winnaar van het Songfestival Drenthe Pop in Plat. Dennis Hendricks met zijn mooi liedje Geef Nooit Op. Ja, nooit opgeven als je dat spel ook graag wil winnen, om maar eens een vergezocht bruggetje te zoeken. Er zijn mensen die doen elke dag mee.
1: Zeker.
0: Want die willen dolgraag dat spel hebben om met de hele vriendenploeg of met de hele familie te gaan spelen. Begrijp ik ook wel. Hartstikke leuk. Remember the Music heet het. Leni, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ben je ook vaste deelnemer aan dit legendarische spel?
2: Ja, zeker.
0: Ja, heb je het al eens vaker geprobeerd?
2: Bijna iedere dag.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Oh, dus jij bent weer zo'n gevalletje van de aanhouder wint met een beetje geluk.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, okay.
2: Inderdaad.
0: Ja, we hadden die opgave, hè, met zanger, tv-presentator die tv-programma's heeft gepresenteerd voor Kool TV. Hè, dat...
2: Ja.
0: Bedelen om vragen op hele simpele antwoorden. Nog simpeler dan dit spel. Verder heeft hij gewerkt bij Showbiz City in Almere. In Aalsmeer, moet ik zeggen.
2: Ja.
0: En de grote man achter Holland Zingt Hazes. En natuurlijk dit liedje. Meer dan genoeg, want wie zochten we?
2: Nou, toen wist ik al gelijk begin. Dat is Jeroen van der Baan.
0: De man met de wenkbrauwen, hè?
2: Ja.
0: Ja, en er stond ook nog op dit kaartje... Ja, er stond dan op van de grote man achter Holland Zingt Hazes. En op het kaartje stond ook, hij zit in de toppers. Ik denk, ja, dat ga ik er niet bij zeggen.
2: Nee, want dan was het, nou, dan heb je vele mogelijkheden.
0: Ja.
2: Maar inderdaad, met het liedje wat jullie lieten horen... Ja, dat is duidelijk, Jeroen.
0: Dat was wel even dat definitieve zetje, inderdaad. Ja,
2: ja, ja. Inderdaad. Maar nou, ik wist het al vrij vlug.
0: Heel goed. Nou, Leni, wat ik zei, hè, de aanhouder wint. We gaan dat spel voor jou inpakken. Een mooie strik erop doen. Een handvol confetti in het doodje. En dan komt het zo snel mogelijk naar je toe.
2: Hartstikke leuk.
0: Leuk, hè?
2: Dankjewel.
0: Ja, nou, veel spelplezier daarbij. Hè?
2: Ja, dankjewel.
0: En leuk dat je meedoet.
2: Dankjewel.
0: Dag, Leni.
2: Oké, doei.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
1: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dr. Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
2: Dr. Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op drschoon.nl.
0: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij autobedrijf Jubbega in Meppel.
3: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
4: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
5: In Hoogeveen.
6: Van 26 tot en met 28 juni keert het grootste motorsportevenement terug naar Assen. De Dutch TT. Bezoek de Grand Prix van Nederland in stijl en maak het zelf mee vanuit de TT Holland House. Beleef alle actie van de MotoGP, Moto2 en Moto3. Met een eigen voetdrukplein, een open bar en onze overdekte tribune is elk detail verzorgd. Geniet van een sfeervolle racedag met live muziek. En maak kans op een exclusieve paddock tour. Kijk voor meer informatie en tickets op www.tthollandhouse.com. Kom.
3: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
7: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
9: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een ernstig verkeersongeluk in de buurt van Hulst in Zeeland zijn twee kinderen en een volwassene.

0: volwassenen om het leven gekomen. Ze zouden op het fietspad zijn geschept door een auto die in een bocht van de weg raakte. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De groep van in totaal 14 kinderen was met 2 begeleiders in Zeeland op schoolkamp. De politie heeft iemand aangehouden. Of dat de bestuurder is, is niet bekend. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De chemische stof TFA is volgens Europese deskundigen schadelijker dan gedacht. TFA, een vorm van PFAS, zit in airco's en in pesticiden. De stof is mogelijk schadelijk voor ongeboren kinderen en kan een negatief effect hebben op de vruchtbaarheid. De ophoopplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zijn gevestigd. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophoopplicht al opgeheven in de rest van Nederland. De ziekte heeft sinds oktober meer dan 2 miljoen kippen en ander pluimvee het leven gekost. Het weer nog bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt. Er valt soms wat regen. En dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
2: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon
1: kozijnen. Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Als u meer grip wilt op uw investering en meer helderheid over wat het oplevert, dan is het meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Dat geeft meer vertrouwen, meer stabiliteit, meer rust. Voor elke investering krijgt u een vaste rente maandelijks uitgekeerd. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie. Op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Ook investeren met hypothecaire zekerheid? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Radio Drenthe.
7: Studio Steenbergen.
6: Met René Steenbergen.

0: Het is de iets wat dromerige muziek van OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark. Precies 40 jaar geleden was het een grote hit, Forever Live and Die.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: En daarmee is het 5:06 geworden op de donderdagmiddag. Daphne, wat is er zoal aan de hand in Drenthe?
3: Tegen GroenLinks-PvdA-wethouder Ria Raven in de gemeente Midden-Drenthe is een integriteitsonderzoek gestart. Dit volgt naar vragen vanuit gemeentebelangen over Ravens voormalige werk bij een adviesbureau dat zich bezighoudt met een project in Midden-Drenthe, waar zij nu als wethouder bestuurlijk bij betrokken is. En het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand verstuurt het KNMI een kwartier van tevoren meldingen naar gebieden waar zware buien aankomen. En ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. En tot slot, Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Emmenaar tekent een contract voor 2 seizoenen in Deventer.
0: Meer daarover en nog veel meer ander nieuws vind je terug via de app en natuurlijk ook op RTV.

0: A Beautiful Day van Michael Bublé. En daarmee is het 11 minuten over 5. Voor de 49ste keer werden vandaag de 6 Molukse kapers herdacht die in 1977 het leven lieten bij de bevrijding van de gekaapte trein bij de Punt door het Nederlandse leger. Er werd vandaag een krans gelegd bij het monument bij rouwcentrum De Boskamp in Assen ter nagedachtenis aan de kapers. Al spreekt Otto Tati Pikalawan van het organiserend comité liever van vrijheidsstrijders.
1: Ja, dat zijn ze gewoon ook. Hun ouders zijn in 1951 naar Nederland gebracht. Eigenlijk om reden van de uitroeping van de RMS en dat de knielmilitairen niet terug mochten naar plekken waar zij vandaan kwamen. Ze wilden graag terug naar de Molukken, maar daar was een jaar daarvoor de RMS geproclameerd. Nou, dat wilde Indonesië niet, Nederland misschien ook niet. En wat ze toen gedaan hebben, dat was ze tijdelijk overzenden naar Nederland. En hun ouders, de Molukse gemeenschap in Nederland, heeft toen jarenlang, decennia, aan de deur geklopt. Geef ons alsjeblieft aandacht. Help ons bij ons streven. Wat jullie ooit hebben toegezegd. Naar aanleiding van de overeenkomst. Soevereiniteitsoverdracht van Nederland aan Indonesië.
2: Ja, want Nederland had beloofd dat de Molukken onafhankelijk zouden worden. Maar ja, dat gaat nooit gebeuren, hè?
1: Ja, precies. En Nederland had absoluut geen zin om dat te doen. Dus al die mensen van de eerste generatie, die dus eigenlijk bijna niet meer leeft, die hebben nodeloos aan de deur geklopt van de Nederlandse overheid. En daar hadden de jongens in de jaren 70 geen zin meer in. Ja. Ik dacht, nou, dan grijpen we naar andere middelen. Dat hebben ze gedaan.
2: Ja. U bent van de wijkraad, RMS Bovensmulde. Leeft het idee nog steeds van een onafhankelijk Molukken?
1: Ja, het hangt een beetje af van wie je het vraagt. Zeg je voor 100%, dat zeker niet. Dat was is al jaren niet meer het geval. Maar een groot aandeel weer wel. We hebben niet huis aan huis, ook landelijk niet, een enquête gedaan van ingevuld van nou, waar staat u op een schaal van 0 tot 10 op de schaal van vrijheidsstrijd. Dat hebben we niet gedaan. Maar als ik gewoon al kijk naar de landelijke herdenking van de belangstelling voor is het toch redelijk goed te noemen. Maar ook voor de belangstelling van de proclamatie op 25 april is de opkomst ook zeer goed.
0: En dat zei Otto Tati.

0: muziek van Olivia Dean en Man I Need. Het Preuvenement in Assen, bekend als de opening van het culturele en culinaire seizoen in de stad, krijgt dit jaar een andere opzet. Waar het festival voorheen een heel weekend duurde, wordt het evenement nu teruggebracht naar één dag. En binnenstadsmanager Anita Terveld vertelt waarom dat is.
1: Nou, we hebben even keuzes moeten maken. En we wilden toch heel graag dat het Preuvenement wel door zou gaan voor Assen. Omdat het echt een event voor Assen en van Assen is. Ja, we hebben ook te maken met stijgende kosten op allerlei fronten. En ja, toen hebben we gemeente, laten we teruggaan naar de basis. Een eendaags festival, een intiem festival. Maar zodat we wel weer een mooi festival neer kunnen zetten in de prachtige Gouverneursduin.
2: Oké, want is het zoveel duurder om het meerdere dagen te doen? Want ja, je moet natuurlijk eerst alles opbouwen. Dat is het meeste werk, denk ik, hè?
1: Ja, de opbouw, de verlichting, de techniek, de beveiliging. Nou ja, reken maar uit al die kosten. Je toiletvoorzieningen. Ja, er komen echt wel veel meer kosten bij kijken als je voor een tweedaags evenement gaat. Of eigenlijk waren we natuurlijk vaak op de vrijdagavond al begonnen met het Club Nu-programma. Ja, de kosten lopen dan wel door. En nou, we willen in ieder geval een toekomstbestendig event houden. En ja, daarom hebben we deze keuze moeten maken.
2: Ja, zijn er nog andere veranderingen dit jaar?
1: Nou, we hebben in ieder geval een mooi palet aan deelnemers, ook qua horeca, zeg maar, in de stad. Dus daar zijn we super blij mee. En ja, iedereen zit er gewoon heel gedreven in. Dus we hebben een mooie werkgroep vanuit de horeca en vanuit de culturele sector die daar ook samen in optrekken. En we maken gezamenlijk met elkaar gaan we het programma vormgeven. Ja. Dus de energie die we met elkaar hebben is gewoon super, super fijn.
2: Ja, alleen het geld ontbreekt inderdaad. Dus daarom is het één dag. Is het ook de bedoeling dat in de toekomst het ook maar één dag blijft? Of is het streven toch maar weer om er een lang weekend van te maken?
1: Ja, het streven is wel om terug te gaan naar een lang weekend. Dus daar gaan we ons wel voor inzetten. En dat is zeker het doel. If you

0: zijn de vrienden en vriendinnen van ABBA en Take a Chance on Me. Aanstaande zaterdag, dan is het bij de Grote Rietplas in Emmen weer tijd voor saamhorigheid, gezelligheid, dansen en plezier maken. Oftewel, het Hello Festival. En een act die je daar ook op het podium gaat zien is Jack and the Weatherman. Oftewel, Barry Krikke en Sebastiaan Weerman. Afkomstig uit Emmen en inmiddels treden ze op over de hele wereld. Maar zo'n optreden in Emmen, ja, dat is dan natuurlijk wel extra bijzonder, want dat is dan een thuiswedstrijd.
1: Zeker. Ja, absoluut. We komen natuurlijk zelf uit Emmen. Dus dat voelt wel even als een soort van thuiskomen.
2: Voor jou ook, Barry?
3: Absoluut, ja. Ik heb ook het idee dat we echt goed ons best moeten doen. Zodat al onze jeugdvrienden dan impressed zijn, weet je wel.
2: Oh ja, is het normaal gesproken, is het normaal gesproken niet zo, je best doen op podium?
3: Nee, normaal loop je een beetje de kantjes er vanaf.
2: Ja, nou, dat heeft jullie dan toch wel aardig ver gebracht, of niet, Sebastiaan?
1: Moet je daar gaan we wel ons best doen. Ja. Nee, zeker, absoluut. Hoogtepunt was toch wel, begin van het jaar hebben we 4 weken getoerd in Zuid-Afrika.
2: Ja, en dan is het dan een enorme overstap van inderdaad zoiets dan naar weer terug naar het podium in Emmen, Barry?
3: Ja, wat op zich wel een memorabele plek was trouwens, was het in Naas. Nou, dan speelden we echt gewoon vlak naast het meest paradijselijke strand dat je ooit hebt gezien. Helemaal wit met palmbomen en zo. Mm-hmm. Dan zaten we 3 dagen in zo'n super resort een beetje ons vol te proppen met eten en één leuk showtje te spelen. Ja, dus dat is wel even wennen als je dan weer thuis komt en hier een festivalshow moet spelen. Ja,
2: ja, dat is dan toch een andere vibe dan. Maar toch alweer heel erg veel zin in, dacht ik zo, of niet, Barry?
3: Zeker, ja. Ik kan niet geloven dat het zo goed gaat met ons dit jaar. We staan op zoveel toffe festivals, waaronder Hello. Dus ja, heel veel zin in.
2: Ja, Sebastiaan, want hoe ziet de zomer er voor de rest dan eigenlijk uit voor jullie?
1: We zitten nu midden in eigenlijk onze festivaltour. Eigenlijk wordt het grootste wordt Concert at Sea binnenkort.
2: Dus daar ben ik
1: heel erg blij mee. Ja. En tussen alle gigs en festivals door zijn we ook nog een album aan het afmaken. En daarmee starten we over 2 weken met officiële recordings. We zijn nu nog aan het afschrijven. En dan komt hij dit najaar, begin november komt hij uit. Rondom onze clubtour door Nederland.
2: Ja, kortom, een heel leuk jaar wat er al op zit. En er gaan ook nog heel veel toffe, leuke dingen aankomen. Dus met die clubtour, ja. En nieuwe muziek wat er allemaal aan gaat komen. We gaan jullie in de gaten houden. Maar eerst zaterdag, toch een thuiswedstrijd. Het Hello Festival. Wat kunnen de mensen verwachten die naar het festival toe komen van jullie?
1: Nou ja, ten eerste, wat ik nog even mee wil delen, is we spelen best wel op tijd. We spelen om 2:30. En ook omdat wij toch in onze thuisplek zijn en we echt graag willen laten zien wat we nu in huis hebben. Nemen onze hele volledige band mee. We nemen blazers mee. Dus we gaan echt een feestje van maken. Het weer ziet er goed uit. En mocht het toch een beetje sputteren, we spelen in een hele grote tent.
0: Ja, Barry Krikken en Sebastiaan Weerman dus. Oftewel Jack and the Weatherman. Zaterdag te zien aan de Rietplas in Emmen voor het Hello Festival. En een van de liedjes die ze daar ongetwijfeld gaan spelen, dat kan niet anders. Dat is deze. Till the Sun Comes Up.

0: Jou blij maken met de mooiste fashion. Dat is wat Up-to-Date Woman het liefste doet. Met leuke hippe merken als Harper & Eve, My Jewelry, Garcia, Lovis en Jaya. Laat je verrassen en adviseren voor een te gekke toffe outfit. Up-to-Date Woman in Warenhuis van der Veen, Assen.
1: De Drentse Fietsvierdaagse stapt dit jaar voor de 61ste keer op de pedalen. Van 9 tot en met 12 juli wordt het één groot fietsfeest. Met startplaatsen in Dalen, Diever en Westerbork. Stap op, fiets mee en geniet van het mooiste van Drenthe. Kinderen tot en met 12 jaar doen ook dit jaar gratis mee. Kies je eigen route. Van een gezellige familietocht tot een sportieve tocht van 60 kilometer. Ook dit jaar is er onderweg volop vermaak voor jong en oud. Meld je nu aan op fietsvierdaagse.nl.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Het is zo goed als 5:30 voor het Drentse nieuws. Snel over naar Daphne Blanken.
4: Goedemiddag. De 4 logeerhuizen voor ernstig zieke en gehandicapte kinderen van Expert Care moeten tot na de orde open blijven. Daartoe sommeert minister Mirjam Sterk van de langdurige zorg, de zorgaanbieder, na een stevig gesprek. Wegens financiële problemen wil Expert Care de zorg willen sluiten, maar dat kan niet zonder een alternatieve plek voor alle 81 kinderen te vinden die gebruik maken van de logeerhuizen. Sterk heeft daarom nu een tussenpersoon aangewezen die ervoor moet zorgen dat Expert Care zijn best blijft doen om voor ieder kind een geschikte zorgplek te vinden. Tegen GroenLinks PvdA-wethouder Ria Raven in de gemeente Midden-Drenthe is een integriteitsonderzoek gestart. Burgemeester Jan Swier stelde het onderzoek in naar vragen van gemeentebelangen. Die partij ontdekte dat Raven enkele jaren geleden bij een adviesbureau werkte dat zich bezighoudt met projecten die ook in Midden-Drenthe spelen. Bij een van die projecten is Raven nu als wethouder bestuurlijk betrokken. Raven zegt zich geen zorgen te maken over het onderzoek. Eergisteren maakte ze overigens bekend niet verder te gaan als wethouder in de nieuwe coalitie. Het KNMI gaat eerder en gerichter waarschuwen voor gevaarlijk weer. Vanaf eind deze maand verstuurt het KNMI een kwartier van tevoren meldingen voor gebieden waar zware buien aankomen. Ook worden de bekende kleurcodes geel, oranje en rood toegespitst op kleinere regio's in plaats van complete provincies. Die verandering is volgens meteorologen een logische stap, omdat extreem weer zich niet aan topografische grenzen houdt. En Jozef Oosting is de nieuwe trainer van Go Ahead Eagles. De 54-jarige Emmenaar tekent een contract voor 2 seizoenen in Deventer. Het is zijn 3e club in korte tijd. Begin september vorig jaar werd hij ontslagen bij FC Twente. Halverwege mei kreeg hij zijn ontslag bij Royal Antwerp FC. Oosting is blij met de stap naar Go Ahead Eagles. Hij zegt dat het authentieke en volkse karakter van de club uit Deventer bij hem past. Meer nieuws vind je op rtvdrenthe.nl en in de app.
3: En dan naar het weer. Hans Nienhuis, goedemiddag.
5: Mooi René, goedemiddag.
3: Hoi Hans. Nou ja, fris is misschien niet helemaal het goede woord, maar schamel?
5: Het is bescheiden voor de tijd van het jaar.
3: Bescheiden, dat is een goede, ja.
5: Nou ja, goed, als ik er zo naar kijk, denk ik eigenlijk ook al van, nou, het mag voor mij wel een paar graden warmer, want dan zit het tenminste rond het jaar gemiddelde en mag niemand er wat van zeggen. Maar anderzijds, tussen die buien door was er vandaag best wel wat te beleven zo met de zon erbij. En die wolkenkastelen zelf die zijn ook wel prima in orde geweest. Maar halverwege de middag hielden ze zomaar op. Ik weet niet of jij dat gemerkt hebt. De laatste buien hebben inmiddels de provincie verlaten. Daarvoor terug kregen we hoge bewolking die vanuit het westen optrekt. Mooie kring om de zon trouwens. Temperatuur die zakte een graad, want ja, de zonnestraling viel eraf. En inmiddels is er regen in aantocht. Het westen en het midden van Nederland zitten al onder de regen en wij worden de komende uren onder de voet gelopen. En dan gaat het ook bij ons eigenlijk de rest van de avond en een stuk van de nacht gestadig regenen. En dan gaat een handvol millimeter vallen. Dus het is van de regen in de drup. En dan zien we morgen een heel ander weerbeeld. We zijn de buien kwijt. Hoera, zou je zeggen. Nou, wat krijgen we ervoor terug? Een grijze lucht met af en toe eens wat neerslag, geen zon en een temperatuur van 18 graden bij een matige tot later vrij krachtige westelijke wind. Ja, het ene heftige beeld gaat dus over in het andere heftige beeld. Duurt eigenlijk maar één dag, want die neerslag heeft te maken met een front dat vanuit het westen nadert. Slordige depressie bij Schotland in de buurt. Hoge druk ligt nog steeds boven Spanje en in het gebied daartussenin zitten een paar oude fronten. Eentje gaat over ons heen slepen, nou die zorgt morgen dus voor die neerslag. Maar ook voor het aankomen van warmere lucht. Merken we op de grond helaas niks van, want ook in dit weekend is de temperatuur maar een graad of 17 tot 18. Wel zijn we dan die gestadige regen weer kwijt. Zaterdag dan is het bijna droog, zou ik willen zeggen. Maar er kunnen nog wat lichte buien vallen. Daartussendoor een bleke opklaringen, vooral in de ochtend en in de avond. Terwijl in de middag een vrij stevige westelijke wind waait op zaterdag, van windkracht 5 ongeveer, en ook wat vlagerig van karakter. Zondag nog steeds dezelfde temperatuur. Wind wordt noordwest, temperatuur levert een halve graad in, als ik zo mag zeggen. Stelt niet veel voor allemaal. Maar dan hebben we ook nog steeds in de ochtend een paar van die lichte buien. In de middag dan wordt het geleidelijk aan droog op zondag, en dat is het begin van een kentering. Maandag, dan is nog steeds een graad of 17. Daar verandert nog niet direct wat aan, maar het weerbeeld knapt langzamerhand op. Maandag lijkt droog te gaan verlopen. Wind wordt wat minder, en dat is de opmaat naar meer hoge druk. Dat hoge drukgebied boven het zuiden van Europa gaat zich een beetje uitbreiden in onze richting en zorgt voor een fragiel herstel van de temperatuur. Midden volgende week, 22, 23 graden heb ik in de verwachting staan. Mix van zon en bewolking, en dan is het eindelijk ook weer zo'n aantal dagen droog.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op ElizaWasHere.nl.
7: Ik heb
6: heel
7: veel pijn.
8: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-, darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
9: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
10: Crayon kozijnen.
8: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag-, darm- en lever.
11: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
12: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
11: Hoe dan?
12: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
15: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
16: Studio Steenbergen.
17: Met René Steenbergen.

0: Paul McCartney begon na zijn carrière in de Beatles met een andere band. Die heette Wings en daarmee maakte hij dit liedje Mrs. Vanderbilt. En daarmee is het 6:11. Eerder vanmiddag, even na 1:00, toen was er natuurlijk ook weer een hulplijn. En die werd vandaag ingeschakeld door Antoinette Plagge. Zij wil een fleurig mozaïekbankje plaatsen bij de dorpskamer in Nieuw-Roden. En daar kan ze nog wel wat hulp bij gebruiken. En ze legt uit hoe ze op dat idee is gekomen.
1: Een mozaïekbankje komt eigenlijk weg van het idee dat we buiten bij de dorpskamer een zitje willen hebben, een terrasje willen hebben en het idee om het dan zelf te maken. Dat geeft ook weer een verbinding.
2: Ja, want het moet wel een beetje een fleurig bankje worden, begrijp ik.
1: Ja, de bedoeling is dat er zelf een ontwerp zou komen. En uiteindelijk heb ik ervoor gekozen of het advies gegeven van goh, kunnen we niet de kinderen een tekening laten maken waar uiteindelijk met 2 à 3 tekeningen in combinatie met het logo van de bloeizone een mooi ontwerp ontstaat voor de bank.
2: Dus als ik het goed begrijp, ben je dus op zoek naar mensen die goed kunnen ontwerpen?
1: Met name kinderen. Kinderen die een leuke tekening maken. En ik maakte dan in totaliteit van meerdere tekeningen één ontwerp.
2: Oké, en stel je voor, er zijn nu kinderen aan het luisteren of ouders van de kinderen die denken van nou, dat is wel leuk voor dat bankje daar in Nieuw-Rode. Hoe kunnen we de tekeningen naar je toesturen?
1: De bedoeling is dat het tekeningen vanuit deze omgeving zijn natuurlijk. En de kinderen kunnen dat bij wijze van spreken morgen op de knutselmiddag kunnen ze dat langsbrengen. Verder is de dorpskamer eigenlijk elke dag wel open. Zodra er een groene vlag buiten staat, is er sowieso iemand aanwezig. En anders kan hij in de brievenbus gedeponeerd worden.
0: Ja, en anders even online zoeken, dan lukt dat natuurlijk ook altijd wel. De dorpskamer in Nieuw-Roden. Wil jij net als Antoinette ook een keertje in de hulplijn? Oftewel even een keer een oproepje doen voor wat dan ook. Het kan altijd. Stuur dan even een mailtje naar hulplijn@rtvdrenthe.nl.

0: zo heet het liedje ook. Halverwege van Suzanne en Freek. Een ware tijdreis door het verleden. Zo zou je de fietstocht kunnen noemen die de gemeente A.N. Hunze heeft uitgezet. Toeristisch regisseur Valerie Vermeere was er nauw bij betrokken en legt uit hoe het precies in elkaar zit.
1: Wij hebben het steengoed rondje gemaakt namelijk.
2: Ja.
1: Langs 11 hunebedden in A.N. Hunze. A.N. Hunze heeft 11 hunebedden.
2: Ja.
1: 54 in Drenthe, 2 in Groningen. Nou ja. En die 11 hunebedden in A.N. Hunze wouden wij even op een mooie manier laten zien.
2: Ja.
1: Met een fietsroute.
3: Ja, en ik ben echt oprecht heel blij dat jij van Marketing Drenthe een paraplu met hem hebt. Want het begint steeds harder te regenen. Nou echt heel hard. Dat is geen fietsweer, hè? Dit
1: is geen fietsweer. Dit zou ik niet met een ponchootje aandurven.
3: Nee, ik ook niet. Dan moet je echt wel een regenpak aan hebben. Hé, maar die fietsroute. 11 hunebedden, zeg jij, door de gemeente.
1: Ja, en het is natuurlijk niet alleen maar hunebedden. Want dat zou ik persoonlijk ook wel een beetje saai vinden. Maar je komt door het prachtige landschap wat al in de ijstijd is ontstaan. Je fietst eigenlijk tussen de Rolderrug en de Hondsrug.
2: Ja.
1: Dus dat zie je ook eigenlijk tijdens de fietstocht heel goed, die glooiing in het landschap. Verder uiteraard langs mooie natuur, brinkdorpen, horeca. En hier bijvoorbeeld in het Strubbe-Kniphorstbos waar wij nu staan. Daar zijn ook 62 volgens mij grafheuvels nog te zien.
2: Yeah.
1: Hier om de hoek nog een galgenberg, eeuwenoude karresporen. Dus eigenlijk wordt het hele verhaal verteld.
3: Nou is het weer nog geen reclame voor Drenthe, maar goed, daar hebben we weinig invloed op. Maar mensen die toch, ondanks deze buien, we kunnen natuurlijk wachten op een beetje beter weer. Maar dit is de route starten. Wat is de beste wijze om dat te doen? Dit prachtige boekje wat je hebt, waar is die bijvoorbeeld te verkrijgen?
1: Die is te verkrijgen bij al onze, bijna al onze recreatieondernemers. Uiteraard ook op het gemeentehuis in Gieten. En wij hebben eigenlijk de toeristische informatievoorziening volledig digitaal. Dus via onze informatiezuilen, allemaal verschillende uilen in de dorpen. En natuurlijk kun je ook gewoon op internet kijken bij onze digitale kaart van A.N. Hunze, waar niet alleen deze route te vinden is, maar ook alle andere bezienswaardigheden in de gemeente.
3: Ja.
1: En als je je locatie aanzet, dan fietst hij ook nog even mooi met je mee.
0: Ja, in de stromende regen, dat was wel duidelijk, hè? De druppels op de paraplu. En het steengoed rondje, dat is beschikbaar in 2 varianten. 27 en 38 kilometer. Alle details daarover kun je vinden op drenthe.nl. En dit is dan wel een toepasselijk liedje daarbij. De eenzame fietser, hier is Boudewijn de Groot.

0: het is de legende, hè? Boudewijn de Groot. En het liedje dat officieel Jimmy heet. Maar ja, iedereen noemt het natuurlijk de eenzame fietser. Hè? Hoe sterk is de eenzame fietser? Ja, het WK voetbal dat gaat straks van start. Hè? En aanstaande zondag dan mogen onze oranjehelden aan de bak. En dan speelt er ook een Drent. Weliswaar niet voor Nederland, maar voor Curaçao. Het gaat om Jurgen Locadia, die in de jeugd nog speelde bij VV Bargeres in Emmen. En jeugdvriend Mike de Groot, die speelde vroeger samen met Locadia. En ja, Mike heeft heel veel zin in het WK.
1: Ja, zeker, zeker. We kijken er enorm naar uit hoe hij het zal gaan doen tijdens het WK, inderdaad.
2: Ja, want hoe heb je hem leren kennen bij Bargeres?
1: Nou, als klein kind. Hij woonde altijd bij mijn ouders in de straat, ouderlijke woning. Vanaf dat moment eigenlijk altijd samen gespeeld. Veel gevoetbald samen. Hij heeft het iets beter gedaan dan ik, maar... vervolgens zijn we samen begonnen bij VV Bargeres, inderdaad. Daar hebben we de F's en E'tjes gezamenlijk doorlopen. En hij is als eerste jaar E, volgens mij, is hij destijds direct doorgestroomd naar de D'tjes.
2: Ja. Yeah.
1: En toen op dat moment is hij ook gescout door FC Emmen.
2: Hij was dus al vroeg een talent.
1: Hij was, je kon op jonge leeftijd al zien dat hij inderdaad meer dingen kon met een bal als dat wij dat konden als vriendjes. Ja, klopt.
2: Oké. Maar waren jullie ook echt vrienden?
1: We kwamen regelmatig bij elkaar over de vloer ook. En wat ik zeg, samen naar trainingen en voetballen. Ja, veel samen gedaan, klopt.
2: En vooral het voetbal was dan verbindend tussen jullie twee?
1: Altijd. Hij was in elk geval altijd met een bal aan de gang. Ja, dan moest je altijd wel meedoen. Ja, ik heb zelf ook een hobby voetbal, dus ja. Dan heb je al snel een klik, denk ik.
2: Ja, en hij speelde eerst nog voor PSV ook, hè, in de Eredivisie. Daarna nog in Engeland gespeeld, nu in Miami. Hebben jullie nog steeds contact?
1: Nee, met Jurgen persoonlijk, eigenlijk vanaf het moment dat hij naar de FCM is gegaan, zijn onze wegen een beetje gescheiden.
2: Yeah.
1: Ik heb nog wel eens contact met zijn moeder en met zijn directe familie. Maar met Jurgen zelf, dat valt weinig contact mee te krijgen, helaas.

0: Er niet omheen. Hier de studio is ook al helemaal hysterisch oranje versierd. En dat zie je op meer plekken in Drenthe. Bijvoorbeeld in Buinenveen, waar Sjoerd van der Vlist en zijn vrienden het dorpshuis een flinke makeover hebben gegeven.
1: Ja, het is omgetoverd van dorpshuis De Viersprong naar het Hol van de Leeuw.
2: Ja.
1: Hebben we met mijn koor allemaal hier in het dorp allemaal gedaan.
2: Ja, en wij zitten hier in een soort van oranje nevel. Dat heeft alles te maken met de versiering aan de boetenkant.
1: Ja, we hebben de kroeg hier helemaal oranje mocht. Ja, overal door het heel dorp hebben we vlaggetjes op. Dat is top. Is goed gelukt.
2: Je kunt een beetje een open deur in trappen. Maar ik wil vragen, leeft het hier in het dorp? Maar ik denk dat die vraag wel te beantwoorden is met ja.
1: Ja, dat volledig.
2: Yeah.
1: Ja.
2: Tegenover Joost, die Erik achter de tap. Ik zit een beetje over de gein, maar de tap die dat toch wel, denk ik. Hè?
3: Oh ja, die doet zeker. Ja, en extra ingekocht.
2: Ja, hè?
3: Ja.
2: Wat verwacht je ervan zo'n dag?
3: Ja, nou, dit is mijn tweede weekend als pachter. Dus ik heb in ieder geval goed ingekocht dat ik niet leeg kom te staan.
2: Nee. Oh, en ik geloof dat de mensen hier in Buinenveen ook wel zorgen dat ze niet met blief zitten.
3: Nee, dat denk ik niet. Gaat niet over datum.
2: Nee.
3: Echt niet.
2: Hé, maar wat zit er allemaal op het programma voor jullie de komende tijd? Want zondag dan begint het. Nou, de boel is versierd, maar je hebt nu net al stiekem een beetje tussen neus en lippen deur. Er zijn ook allerlei randactiviteiten, hè?
1: Jazeker. En dat is wel het mooie van Buinenveen. De voetbalvereniging die organiseert ook een gezellige middagavond met mijn koor. En als schouders komen die dan hier, even voordat de wedstrijd begint, in een oranje mars hier naar het Hol van de Leeuw te houden. Yeah. Ach, en dan willen we met mijn koor hier allemaal op groot scherm voetbal kijken.
2: Yeah.
1: Ja.
2: Wat moet ik me voorstellen bij een oranje mars als niet voetballiefhebber? Wat houdt dat in?
1: Ja, dat zucht wel voorkeur op televisie. Dan komen ze hier allemaal op nummer van de snollebolkers. Van links naar rechts komen ze hierheen huppelen.
2: Oké, en hoe laat is dat? Want misschien moeten we dan even mensen die nog de Buinenveen moeten met de auto de verworschouwen, dat ze even een andere route kiezen moeten.
1: Ja, ik geloof dat dat rond 19:30 gaat plaatsvinden.
2: Van links naar rechts door de straat, hè?
1: Ja, dat is
2: gezellig. Kan er geen auto meer langs, denk ik.
1: Daar kan geen auto meer langs, nee. Zoveel aanmelding ben er ook al, dus dat wordt gezellig.
0: Ja, dat wordt nog wat daar in Buinenveen. En vanavond, later vanavond gaat het dus allemaal beginnen, dat WK-voetbal. Zometeen na 6:00 nieuws of muziek voor volwassenen met Johan Derksen. Veel plezier daarbij en een mooie avond.
4: Het is weer de tijd van het witte goud.
5: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
4: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
5: Oh, lekker.
4: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
5: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
4: Altijd in de buurt.
6: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
7: De deuren van Blijenberg, de deuren van Blijenberg.
8: Blijenberg.nl.
9: Oh, die van die deuren.
8: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Blijenberg.nl.
10: Aan tafel.
11: Zo.
12: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
11: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
12: Heb je een nieuwe vriend, oma?
11: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
13: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
14: Van Morrison, Brad Paisley, Kip Moore, George Thorogood en nog veel meer op het Holland International Blues Festival. 19 en 20 juni, Grollo. Info en tickets via hollandinternationalbluesfestival.com.
15: Voetganger, bocht. Kinderen? Tegenligger? Fietsen? Uitrit?
16: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
19: Kurk 24.
18: Kurk24.nl.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Van Veldhuizen.

0: Zuid-Laren.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Aksel en ging op schoolkamp. In een school in Vogelwaarde is opvang geregeld voor ouders en kinderen. Woningcorporaties verhogen de huur in de sociale sector dit jaar met gemiddeld 3,6%, meldt brancheorganisatie EDES. De stijging is minder groot dan vorig jaar, toen was het 5%. Het plan om duizenden wetenschappers en studenten te screenen voor ze toegang zouden krijgen tot gevoelige informatie gaat niet door. Minister Letschert van Onderwijs heeft de Tweede Kamer geschreven dat het plan moeilijk uitvoerbaar is. De bedoeling was om 8000 buitenlandse en Nederlandse wetenschappers en studenten die met gevoelige kennis willen werken grondig te screenen. Nederland wil maatregelen nemen omdat er zorgen zijn over mogelijke infiltratie door buitenlandse regimes in de Nederlandse wetenschappelijke wereld. De ophokplicht voor pluimvee vanwege vogelgriep is landelijk opgeheven. Die gold alleen nog in de Gelderse Vallei, de regio waar veel pluimveebedrijven zitten. Staatssecretaris Erkens heeft deskundigen geraadpleegd die de kans op vogelgriep nu inschatten als matig tot laag. Eind april werd de ophokplicht al opgeheven in de rest van Nederland. Dan nog het weer. Bewolkt en van het westen uit steeds meer regen. Het is een graad of 17. Ook vanavond en vannacht nog buien. Morgen blijft het bewolkt, soms wat regen en maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Voetganger? Bocht? Kinderen? Tegenligger? Fietser? Uitrit?
4: Er is altijd een reden voor de snelheidslimiet. Houd je daaraan. Zo komen we veilig thuis in Drenthe.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Radio Drenthe.
11: Muziek voor volwassenen.
1: Met Johan Derksen.

Hands and Feet, dat was een onbekende Engelse band met bekende muzikanten. Gitarist Albert Lee uit Chris Farlow en de Thunderbirds, drummer Pete Gaven uit de band van Long John Baldry en basgitarist Chess Hodges uit Cliff Bennett en de Rebel Rousers. Het nummer werd geschreven door zanger Tony Colton. Head, Hands and Feet, Country Boy.

Gitarist Albert Lee wilde even laten horen hoe goed hij daadwerkelijk was. En ja, die missie is wel geslaagd. Head, Hands and Feet, Country Boy. Het nummer is geschreven door zanger-gitarist Lowell George van Little Feet. En hij nam het op met pianist Bill Payne en de gastgitarist Ry Cooder. Johnny Darrell was de eerste artiest die het nummer opnam. En dit is de band van de componist Lowell George. Little Feet, Willin'.

Little Feet, Willin. John Prine was postbode en in de avonturen was hij singer-songwriter. Paul Anka zag hem heel toevallig optreden in een nachtclub en tipte Atlantic Records. En dit nummer gaat over Paradise, dat is een mijnstad in Kentucky. Steve Goodman is de achtergrondzanger. John Prine, Paradise.

John Prine, Paradise. Twin Engine, dat is een band uit Los Angeles rond Constantine, Gurias en Randy Naylor. En ze werden begeleid door drie leden uit de Byrds. Gitarist Clarence White, basgitarist Chris Hillman en drummer Michael Clark. Twin Engine, My Life Gets Better Every Day.

Twin Engine, My Life Gets Better Every Day. Marty K. Jones, dat is een band rond gitarist Link Ray, en nam voor Polydor Records een album op met producer Steve Rocca en zanger Gene Johnson. Maar voordat het album uitkwam, was de band alweer uit elkaar. Marty K. Jones, All Because of a Woman.

Corey K. Jones, All Because of a Woman. Mickey Newbury gold in Nashville als een geniale songwriter. Zijn albums waren geen bestsellers, maar zijn nummers werden wel veelvuldig gecoverd, van Frank Sinatra tot Elvis Presley. Mickey Newbury, The Future's Not What It Used To Be.

0: Mickey Newbury. The future's not what it used to be. Het Sir Douglas Quintet uit San Antonio. Dat was de band van zanger-gitarist Doug Sam en organist Augie Myers. En ze coverden een nummer van Freddie Fender. En later zouden Doug Sam en Freddie Fender samen in de Texas Tornado's zitten. Het Sir Douglas Quintet. Wasted Days, Wasted Nights.
1: Now a song written by the great Freddie Fender. Freddie, this for you, wherever you are.

0: today is always the night.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Grey and Green van Grey Delisle en Les Green is het album van deze week. En Grey Delisle hield haar artiestennaam over aan haar eerste echtgenoot, Christopher Delisle. Daarna trouwde ze met Murray Hammond uit de alternatieve country rockband Old 97's, maar ook dat huwelijk mislukte. En het derde huwelijk met Jared Griffin mislukte ook, maar Jared Griffin is wel de vader van haar dochter Mariposa. Grey Delisle en Les Green, Mariposa.

Gray Delisle en Les Green, Mariposa. Singer-songwriter Danny O'Keefe nam het nummer op in Memphis met Elvis Presley-gitarist Reggie Young. Het werd geen hit, maar er verscheen nog wel een cover van Elvis Presley. Het is een opname uit 1971 en het klinkt nog steeds niet gedateerd. Danny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues.

Kenny O'Keefe, Good Time Charlie's Got the Blues. Delbert and Glenn, dat was een band uit Texas met Delbert McClinton en Glenn Clark. En die twee bezorgden Clean Records hun eerste hit, want dit nummer stond 3 weken in de Amerikaanse Hot 100. En het label dacht een soort Hall & Oates in huis gehaald te hebben, een hitmachine, maar dat was een misvatting. Delbert McClinton werd wel heel succesvol als soloartiest, maar hier is hij nog onderdeel van Delbert and Glenn, I Received a Letter.

Delbert and Glenn, I received a letter. Bobby Charles uit Louisiana componeerde als teenager de wereldhit See You Later, Alligator. Later werd hij een cultartiest en deze eigen compositie nam hij op met Richard Manuel, Garth Hudson, Rick Danko en Lee Von Helm uit de band. Bobby Charles, Tennessee Blues.

Bobby Charles, Tennessee Blues. Jimmy Dale Gilmore nam deze eigen compositie op met zijn band The Flatlanders, met Joe Eli en Butch Hancock. En deze drie zouden later ook heel succesvol worden als soloartiest. Jimmy Dale Gilmore, Dallas.

Jimmie Dale Gilmore, Dallas. Jonathan Edwards, dat is een folkzanger uit Virginia. En hij had plotseling een hit met het nummer Sunshine. En dit is de opvolger. En dat is een nummer van singer-songwriter Daryl Stetler, waar countryzanger Lefty Frizzell jaren geleden al een hit mee had. Jonathan Edwards, Honky Tonk Stardust Cowboy.

Hij speelde in Canada bij Ian en Sylvia en Ronnie Hawkins, maar op advies van Jerry Garcia uit The Grateful Dead begon hij een band met zanger John Dawson, The New Riders, Rainbow.

0: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen. Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Assen of Emmen.
1: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en

0: Wat ik nog vergeet te zeggen, onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
2: Dit is Radio Drenthe. Met het nieuws van 7 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het onderzoek naar een dodelijk verkeersongeluk in Zeeuws-Vlaanderen is een verdachte aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het is. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 2 kinderen en een docent kwamen om het leven. 4 kinderen raakten zwaar gewond. De kinderen die het hebben zien gebeuren worden opgevangen in een buurthuis, zegt verslaggever Jeroen Gortworst.
4: De burgemeesters van Hulst en Terneuzen zijn daar ook langs gegaan om te kijken hoe het daar gaat. We weten dat het een schoolklas is uit het dorpje Aksel. En ook op die basisschool is er een soort bijeenkomst. Ouders kunnen daar naartoe komen. Ook andere kinderen kunnen daar naartoe komen. En die school zegt in grote shock te zijn en vraagt ook om privacy te respecteren.
3: De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. Ouders die met Ryanair vliegen met kinderen zijn verplicht om een stoel naast hun kind te reserveren tegen betaling. De Britse toezichthouder gaat onderzoeken of dat wel mag. Bij andere maatschappijen is stoelreservering een optie. Ryanair is de enige die het verplicht stelt. Volgens Ryanair gaat alles volgens de regels. Het plan om massaal buitenlandse wetenschappers door te lichten gaat niet door. De screening zou nodig zijn om te voorkomen dat gevoelige kennis zou weglekken naar het buitenland. Maar volgens minister Letchert is het geen doen om per jaar 8000 van zulke onderzoeken te doen. Het WK voetbal in de Verenigde Staten, Canada en Mexico staat op het punt van beginnen. De openingsceremonie met onder meer Shakira begint over een half uurtje. De eerste wedstrijd wordt gespeeld tussen Mexico en Zuid-Afrika in het Azteca Stadion in Mexico-stad, vertelt commentator Anne de Jong.
5: 80.000 mensen kunnen erin, fameus vanwege de akoestiek die daar is en ook fameus vanwege de wedstrijden die er al gespeeld zijn. In 1970 wordt gezegd de mooiste WK-wedstrijd ooit waar Pelé schitterde. En ook de hand van God van Maradona was op dat veld. Het wordt wat dat betreft in ieder geval een gekhuis. Op de eerste dag van het WK om 9 uur wordt er afgetrapt.
3: En het weer nog vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, vrij fris. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Drenthe.
6: De avond van Drenthe.

mijn lieve God, hoe is het mogelijk dat ik je hier ontmoet? Ik dacht dat ik je nimmer weer zou zien. Ik dacht, ik weet niet wat ik dacht, maar ik denk nu, wat is dit goed?

0: Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal doden als gevolg van het verkeersongeluk in Zeeland is gestegen tot 4. Een kind dat zwaargewond naar het ziekenhuis was gebracht is overleden. Bij Vogelwaarde in de buurt van Hulst reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. Iemand van 19 jaar is aangehouden. De politie wil er verder niets over zeggen. De Britse premier Starmer heeft verzekerd dat hij er alles aan zal doen om het Verenigd Koninkrijk veilig te houden. Starmer reageerde op het vertrek van zijn minister van Defensie Healey. Die is ontevreden over een gebrek aan investeringen in de krijgsmacht. Volgens hem houdt Starmer zich niet aan de afspraken om de defensieuitgaven te laten stijgen. Starmer, leider van Labour, staat onder zware druk om af te treden, maar weigert zijn post als partijleider en daarmee als premier op te geven. De Zilveren Nipkow-schijf, de belangrijkste juryprijs voor televisie, gaat dit jaar naar De Afhaal Chinees Thuisbezorgd, over de gevolgen van adoptie. De documentaire serie van Omroep Zwart is een vervolg op De Afhaal Chinees van 3 jaar geleden. Maker Chen van Binsbergen is blij met de prijs, maar heeft er ook een dubbel gevoel bij.
2: Dat we zo ontzettend veel erkenning voor de serie krijgen, maar ik realiseerde me ook dat eigenlijk sinds we zijn begonnen, dat er eigenlijk wettelijk gezien heel weinig is veranderd voor geadopteerden.
1: En op dit moment is de openingsceremonie van het WK voetbal bezig in Mexico-stad. Het gerenoveerde Mexico City Stadium is met 83.000 toeschouwers helemaal uitverkocht. De show staat in het teken van Mexicaanse zang en dans.
3: Bienvenidos a México, people of the world, welcome to Mexico.
1: Shakira en Burna Boy gaan optreden. Over een uur is de aftrap van de openingswedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen. Morgen geregeld regen, ook wat zon en een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: lekker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: En daarmee is het dodental opgelopen naar 4. 3 kinderen en een leerkracht van een basisschool in Axel. 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op de fiets onderweg naar een schoolkamp toen een auto hen aanreed. De schok op de school is groot, zegt waarnemend burgemeester Weerwind.
1: De school is verdrietig. Veel bijeenkomst, niet alleen vandaag, maar ook de komende dagen. En ze kunnen rekenen op de steun van de gemeente, niet alleen nu, maar ook de komende dagen.
0: Een man van 19 uit Hulst is aangehouden. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslag-eiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Nu duurt dat vaak nog jaren. Asieladvocaten zijn kritisch.
2: De nieuwe asielprocedure is heel erg gefocust op snelheid. Maar de snelheid moet niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid. Ik denk dat je dan slechtere besluiten gaat krijgen. Onterechte afwijzingen of afwijzingen die in elk geval minder goed gemotiveerd zijn.
0: Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart moeten mogelijk nog wel jaren wachten. José Mourinho keert komend seizoen terug als trainer van Real Madrid. De club heeft dat officieel bekendgemaakt. Zijn naam zong al een tijd rond. Mourinho komt over van Benfica, waar hij nog een contract had tot volgend jaar. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen en een graad of 11. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind en 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Radio Drenthe.
4: De avond van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. President Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties, zoals het olieoverslageiland Gark. Na de melding van Trump dat hij niet aanvalt, daalden de olieprijzen en stegen de Amerikaanse beurskoersen. Overigens zegt Iran dat de zaak nog niet rond is. Na het dodelijke verkeersongeluk van vanmiddag in Zeeuws-Vlaanderen is een man van 19 uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen waarvan die wordt verdacht. Bij het dorp Vogelwaarde reed een auto in op een groep fietsende schoolkinderen en hun begeleiders. 4 kinderen en een leraar kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie mag ook in de zomer preventief fouilleren op het strand van Nesterlande in Rotterdam. Burgemeester Schouten heeft het tot 1 oktober bestempeld als veiligheidsrisicogebied. Er is geregeld onrust door jongeren op het strand en daarom werd er al preventief gefouilleerd. En dat heeft volgens de burgemeester geholpen, zegt deze verslaggever van RTV Rijnmond.
2: Toen vertelde Schouten dat er zo'n 100 mensen waren gefouilleerd, dat er wapens werden aangetroffen bij deze mensen. Een paar messen, pepperspray, boksbeugel, zelfs nog een patroon.
1: En vanaf morgen verloopt de aanmeldprocedure voor asielzoekers anders. Er gaan nieuwe Europese regels in. Zo moeten asielzoekers bij hun aanmelding voortaan zelf via een tablet hun gegevens invullen. En ze krijgen niet meer 2, maar nog maar 1 gesprek met de IND. De bedoeling is dat de procedure efficiënter verloopt en dat er binnen een half jaar een beslissing wordt genomen. Asielzoekers die tot en met vandaag hun procedure zijn gestart, moeten mogelijk jaren wachten. En het weer vanavond en vannacht bewolkt en regen of motregen. Ook morgen geregeld regen, ook wat zon, vrij veel wind morgen. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: zeker overheerlijke asperges.
1: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
0: Oh, lekker!
1: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
0: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
1: Altijd in de buurt.

0: gaan.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk bij Hulst te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Aan het begin van de middag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en 1 volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in een ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een voor vanavond geplande aanval op Iran op het laatste moment heeft afgeblazen. Volgens hem zit er schot in de onderhandelingen. Trump dreigde met aanvallen op Iraanse olieinstallaties. Intussen zegt Iran dat de zaak nog helemaal niet rond is. De directeur van de jeugdzorgorganisatie Jeugd Lelystad is ontslagen. Uit onderzoek blijkt dat zij medewerkers bedreigde, vernederde, met camera's controleerde en mogelijk afluisterde, zegt de gemeente. Begin dit jaar bleek al dat er bij de jeugdzorgorganisatie misstanden waren. Ouders klaagden dat hun kinderen niet de zorg kregen die ze nodig hebben.

0: En medewerkers gingen naar de gemeente met klachten over onder meer de werksfeer. Jeugd Lelystad werd 5 jaar geleden juist opgericht om de zorg efficiënter te maken. Een strand in Rotterdam blijft de hele zomer veiligheidsrisicogebied. Op het strand bij Nesselanden gingen jongeren de afgelopen tijd met elkaar op de vuist. Bij preventieve controles heeft de politie allerlei wapens in beslag genomen. Daarom is het tot oktober aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. Het weer, vannacht bewolkt en nog steeds regen of motregen en een graad of 11. Ook morgenochtend nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastic, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Van Veldhoven van Klimaat, minister Hermans van Volksgezondheid en staatssecretaris Bertram van Klimaat. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daarom niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook belemmeren geparkeerde deelsteps geregeld de doorgang op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op 2-0. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. Later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog één voor Mexico. Buiten het stadion was het tijdens de wedstrijd wat onrustig vanwege demonstraties.

0: demonstraties. Die waren er om verschillende redenen, zoals het bendegeweld in Mexico en onvrede onder leraren. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen en een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: is weer de tijd van het witte goud.
1: Ja, zeker. Overheerlijke asperges.
0: Ook bij RTV Drenthe houden we van deze koningin van de groenten.
1: Oh, lekker.
0: Daarom maak je volgende week kans op een deluxe box. Met daarin onder andere verse asperges, aspergesoep en een fles witte wijn. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Voor alle info over dit smakelijke aspergepakket.
1: Alleen te winnen hier bij Radio Drenthe.
0: Altijd in de buurt.

het doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Drenthe.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
2: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De gemeente Terneuzen gaat er alles aan doen om de betrokkenen bij het dodelijke ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen te ondersteunen. Dat zegt burgemeester Weerwind. Gistermiddag reed een auto in de buurt van Hulst in op 14 fietsende schoolkinderen en 2 volwassenen. 3 kinderen en een volwassene kwamen om het leven. 3 kinderen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De auto zou in een bocht van de weg zijn geraakt en op het fietspad terecht zijn gekomen. De groep was van een basisschool in Axel en ging op schoolkamp. Er is een 19-jarige man uit Hulst aangehouden. De politie wil niet zeggen of hij de bestuurder is. Het kabinet ziet niets in een nationaal verbod op wegwerpplastics, zoals sigarettenfilters en wegwerpvapes. Dat blijkt uit een kamerbrief van de ministers van Veldhoven en Hermans en staatssecretaris Bertram. Ook komt er voorlopig geen statiegeldregeling voor knijpzakjes voor drank, zeep of wasmiddel. Het kabinet ziet te veel juridische obstakels voor zo'n nationaal verbod en denkt dat deze producten, die schadelijk zijn voor het milieu, beter via Europese regelgeving kunnen worden uitgebannen. De openingswedstrijd van het WK voetbal is gewonnen door gastland Mexico. Tegen Zuid-Afrika werd het 2-0. Het eerste doelpunt viel al in de 9e minuut van de wedstrijd. Halverwege de tweede helft kwam Mexico op een 2-0 voorsprong. Zuid-Afrika stond toen al met 10 man op het veld door een rode kaart. En later volgde nog een keer rood voor Zuid-Afrika en ook nog 1 voor Mexico. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het wordt een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig, daarna droger met ook wat zon en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Drenthe.
3: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In een flatgebouw in Amsterdam-Nieuw-West is een grote brand uitgebroken na een explosie. Die vond plaats in een bijgebouw onder de flat. Een deel van het gebouw aan de Osdorperban is ingestort. Hulpdiensten zijn ter plaatse en gaan ervan uit dat er mogelijk meerdere slachtoffers zijn. Bij de brand komt veel rook vrij. Het flatgebouw wordt ontruimd en vanwege instortingsgevaar is een specialistisch team ter plaatse. Bewoners worden opgevangen. De gemeente Utrecht wil in gesprek met de organisator van de marathon over wanneer in het jaar het hardloopevenement in de stad plaatsvindt, meldt RTV Utrecht. Directe aanleiding is het onwel worden van deelnemers door de warmte tijdens de laatste editie van vorige maand. Een 22-jarige man overleed 2 dagen nadat hij onwel was geworden. Na het evenement werden er vraagtekens gezet bij de keuze om eind mei een marathon te houden. De kans op warm weer is dan groter, wat het risico op een levensgevaarlijke hitteberoerte vergroot. De fietsfabriek van Cannondale in Almelo gaat eind volgend jaar dicht. Dat heeft eigenaar Pondbike bekendgemaakt. De voorgenomen sluiting raakt 120 medewerkers. De fabriek in Almelo maakt uitsluitend fietsen van het merk Cannondale. En volgens Pondbike past de locatie daardoor niet in de nieuwe strategie van het bedrijf. De fietsenproducent wil de productie van verschillende fietsmerken juist samenbrengen. Na Praag, Parijs, Madrid en Melbourne stelt ook Brussel een verbod in op elektrische deelstepjes. Volgens de lokale autoriteiten veroorzaken deze e-steps veel overlast en gevaarlijke situaties. In Brussel raakten vorig jaar ruim 600 mensen gewond na een ongeluk met een e-step. Dat was een toename van een kwart in vergelijking met 2024. Ook liggen geparkeerde deelsteps geregeld in de weg op stoepen en pleinen. Het verbod moet volgend jaar ingaan. Het weer vannacht bewolkt met regen of motregen. Het is een graad of 11. In de ochtend eerst nog regenachtig en daarna droger met ook wat zon. En het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.